0: smart speaker. App in de Randstad en Limburg op FM. En in heel Nederland op DAB+. ANP Nieuws.
1: Goedendag, ik ben Michiel Frazenstorm. Goed nieuws over de grote bosbranden ten westen van Madrid. Die zijn volgens Spaanse media bijna helemaal onder controle. Maar het gaat dan wel dagen duren voordat het vuur helemaal uit is. In 3 Spaanse regio's is bij elkaar bijna 80.000 hectare aan natuur verbrand. Het zijn de grootste natuurbranden ooit in Spanje. Amerika en Iran hebben gezegd dat ze elkaar tijdelijk niet meer aanvallen en daar reageert de oliemarkt meteen op. De olieprijzen, die eerst nog hard omhoog gingen, zijn nu flink aan het dalen. Wat we daarvan precies bij ons gaan merken aan de pomp, is nog even afwachten. Oekraïne heeft net over de grens met Rusland de stad Belgorod aangevallen. Volgens de Russen zijn 12 mensen gewond geraakt, onder wie 2 kinderen. Bij de droneaanval van de Oekraïners zou een appartementencomplex zijn geraakt. Meerdere woningen vlogen in brand en ook auto's gingen in vlammen op. En de Tour de France is gewonnen door de Sloveen Tadej Pogačar, maar in ons land gaat het vooral over de mooie etappezegen van Mathieu van der Poel in Parijs. Die kwam met een laatste versnelling net voor het peloton over de finish op de Champs-Élysées. Volgens Van der Poel was dit een van zijn mooiste overwinningen. Het weer van Weer Online. Vannacht nog kans op een bui, koelt af naar een graad of 15. Overdag eerst nog bewolkt, daarna op steeds meer plaatsen zon. Het wordt zo'n 22 graden. En dit was het nieuws op Slam.

0: muziek ontdek je op Slam.
1: Bruno Mars, On My Soul. Terms and conditions.

0: smart speaker, app in de Randstad en Limburg op FM. En in heel Nederland op DAB+. ANP Nieuws.
1: Goedemorgen, ik ben Michiel Frazenstorm. Tandartsen luiden het AD de noodklok. Ze hebben te weinig collega's voor al het werk dat ze de komende jaren te wachten staat. Tandartsen krijgen het extra druk door de vergrijzing. Er zijn dus meer ouderen en die hebben steeds vaker nog hun eigen gebit. Als er niks gebeurt, gaan we volgens de tandartsen af op een mondzorginfarct. De slachtoffers van de aanslag op de Pride in Berlijn worden morgenavond herdacht in Amsterdam. Dat gebeurt bij het homomonument bij de Westerkerk, meldt AT5. Volgens de organisatie is iedereen welkom om bloemen te leggen en een kaars te branden. De man die in Berlijn met een bestelbus inreed op Pride-deelnemers is na een klopjacht gedood. In het Groningse dorp Sappemeer is een lichte aardbeving geweest, eentje van 1,6. Mensen voelden gisteravond van alles trillen in huis. Verder hebben ze tegen RTV Noord over een heftige dreun. De bevingen komen door gaswinning. Er wordt er al een tijdje niet meer naar gas geboord, maar de kans op bevingen is er nog steeds. En bij een brand in een gevangenis van Brugge in België zijn 4 mensen gewond geraakt. Een gevangene had zijn matras in brand gestoken. Daarop werd de hele vleugel met tientallen gedetineerden ontruimd. 3 cipiers hadden te veel rook ingeademd en moesten naar het ziekenhuis, net als de gevangene zelf. Het weer van Weer Online. Kans op een bui, het is een graad of 15. Overdag eerst nog bewolkt, daarna op steeds meer plaatsen zon. Het wordt zo'n 22 graden. En dit was het nieuws op Slam.

0: Randstad en Limburg op FM. En in heel Nederland op DAB+. ANP Nieuws.
1: Goedemorgen, ik ben Michiel Frazen-Storm. Na de dood van de man die verdacht wordt van de terreuraanslag op de Pride in Berlijn is er geen dreiging meer. Dat zegt de Duitse minister van Binnenlandse Zaken. In Berlijn is de Brandenburger Tor gisteravond verlicht in de regenboogkleuren. Het is bedoeld als steun in de rug voor de queergemeenschap. Steeds meer studenten zien er wel wat in om via een opleiding bij de universiteit leraar te worden. Volgens de krant Trouw zit het aantal universitaire lerarenopleidingen voor de basisschool en middelbare school flink in de lift. Het afgelopen jaar waren er ruim 13% meer inschrijvingen dan het jaar ervoor. Oekraïne heeft net over de grens met Rusland de stad Belgorod aangevallen. Volgens de Russen zijn 12 mensen gewond geraakt, onder wie 2 kinderen. Bij de droneaanval van de Oekraïners zou een appartementencomplex zijn geraakt. Meerdere woningen vlogen in brand en ook auto's gingen in vlammen op. En op het Spaanse vakantieeiland Mallorca is gedemonstreerd tegen het massatoerisme. Tienduizenden mensen gingen de straat op. Ze vinden dat het toerisme op Mallorca uit de hand is gelopen. Er zijn zoveel vakantiehuisjes dat er minder plekken zijn voor de lokale bevolking om te wonen. Ook zorgen toeristen voor veel overlast. Het weer van Weer Online. Kans op een bui, het is een graad of 15. Overdag eerst nog bewolkt, daarna op steeds meer plaatsen zon. Het wordt zo'n 22 graden. En dit was het nieuws op Slam.

0: smart speaker. App in de Randstad en Limburg op FM. En in heel Nederland op DAB+. ANP Nieuws.
1: Goedemorgen, ik ben Daphne van der Meijs. Steeds meer studenten aan de universiteit zien zichzelf later wel voor de klas staan. Volgens de krant Trouw is het aantal inschrijvingen voor een universitaire lerarenopleiding vorig jaar toegenomen met ruim 13%. Dat is een opsteker voor basisscholen en middelbare scholen, want die hebben nog altijd een lerarentekort. In Berlijn is de Brandenburger Tor gisteravond verlicht in de regenboogkleuren. Het is bedoeld als steun voor de queergemeenschap na de dodelijke aanslag op de Pride in Berlijn. De vermoedelijke dader is na een klopjacht door de politie gedood. Morgen wordt de aanslag herdacht in Amsterdam bij het Homo-monument. Goed nieuws over de bosbranden bij Madrid. Die lijken volgens Spaanse media bijna helemaal onder controle. Toch gaat het nog een tijdje duren voordat het vuur uit is. En ook voor de brandweer in Frankrijk is het alle hens aan dek. Zoals bij Bordeaux. De Franse regering houdt vanochtend crisisoverleg over de branden. En in het Groningse dorp Sappemeer is gisteravond een aardbeving geweest. Een lichte van 1,6. RTV Noord kreeg tientallen meldingen. Mensen hoorden een dreun en daarna begon van alles te trillen. Bevingen in Groningen komen door gaswinning. De boringen zijn gestopt, maar de kans op aardbevingen is er nog steeds. En dan nu het weer van Weer Online. Eerst nog bewolkt met soms een bui, daarna op steeds meer plekken zon. Het wordt 20 tot 24 graden. En dit was het nieuws op Slam.
2: Dankjewel Daphne, een hele goede morgen. De wegen af met Flitsmeister. Die meldt 1 vertraging op de A16 Breda Rotterdam tussen Klaverpolder en de Moerdijkbrug. Een minuut of 10, 2 kilometer file, er is daar een ongeluk gebeurd. Een enkel trollengemeld op snelheid vind je op de A9 ook maar richting Haarlem. En flitser bij Heemskerk, hectometerpaal 56.8.
3: Kluszomer bij Gamma. Nu met de voordeelpas 50% korting op Flexa strak in de lak. Ook op mengwerf. Doe het lekker zelf, dat zeg ik.
4: Bij Plus houden we van eten recht uit het seizoen. Nu op zijn best, met lekker veel voordeel. Zoals alle Plus meloenen, nu 50% korting. En Plus broccoli, per 500 gram, nu 89 cent. We doen met je mee. Plus.
5: De Suzuki Swift is de allerzuinigste mild hybrid van Nederland. En is nu al verkrijgbaar vanaf €20.999. Suzuki, serious about fun.
6: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
7: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi-backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
6: De marketingmanager? Ja, ben ik ook.
7: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
8: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Roka.
0: De hele zomer lang, elke zonsondergang, de lekkerste DJ-sets. Slam Sunsets. Vanavond, vanaf 8 uur. Slam. Marijn Oosterveen.
2: Een hele goede morgen. We gaan die maandag werkdag te live. Muziek van David Guetta, CI Titanium komt eraan. Lang niet gehoord op Slam. Hoor je zo meteen naar YouGuns.

0: sterk als ijzer. Of misschien wel sterker dan dat. Titanium bij Slam.
1: Marijn Oosterveen.
0: Bijna net zo sterk als dat team van de Slam Ochtendshow. Want ik hoor op elke zender hoor ik vervangers. Maar niet bij Slam. Bij Slam hoor je gewoon wat je gewend bent. Mijn naam is Marijn. Straks vanaf 7 uur de Slam Ochtendshow met ook Anouk. Het wordt weer een goede editie. Het weekend ging weer veel te snel voorbij, als ik dat zou mogen zeggen. Het is maandagochtend, 9 minuten over 6. Het is 27 juni vandaag. Gelukkig is het maar 4 dagen werken deze week. Want vrijdag die mixmarathon, ik tel hem niet mee als werkdag. En misschien heb je wel vakantie. Inmiddels ben je onderweg naar een vakantiebestemming. Heel veel plezier. We hebben gisteren, althans ik, en ik denk dat wij eigenlijk allemaal, want ik heb er niemand over gehoord of gelezen, ik kwam net toevallig ergens tegen. We hebben gisteren eigenlijk allemaal een belangrijke verjaardag gemist. Nederland is gisteren 445 jaar oud geworden. Dat is echt zo. Op 26 juli 1581 werd het plakkaat van Verlatingen getekend, en met dat document verklaarden wij ons onafhankelijk van de Spaanse koning. En werd Nederland dus Nederland als zodanig 445 jaar geleden, gisteren. En dat was dus eigenlijk een verjaardag. En waarom dat geen feestdag is, weet ik niet. Maar op 26 juli 1581 verklaarden wij ons onafhankelijk van de Spaanse koning. En terugkijkend op dat besluit was dat helemaal niet slim. Want als we niet hadden getekend, dan waren we wel wereldkampioen geworden dit WK voetbal. En een hele goedemorgen Slam, kans op een bui deze ochtend. Het is een graad of 17. Vandaag bewolking, maar vanmiddag steeds meer zon. En uiteindelijk een graad of 22.

0: Eminem, Rihanna.
1: I love the way you lie.
0: Love the way you lie bij Slim. Kijk, mijn glazen bol voorzie deze ochtend wederom geen ochtendspits. Het is rustig op de wegen. Heeft natuurlijk alles met die zomervakantie te maken. Je zou kunnen stellen, het leven is goed als je vandaag naar kantoor moet. Het is een mooie dag om naar kantoor te gaan, maar het is rustig op de Nederlandse wegen. Groot in het Algemeen Dagblad vandaag. Tandartsen die trekken aan de bel, want er dreigt een flink tekort aan tandartsen. En de grootste oorzaak? We worden steeds ouder. En ouderen houden veel vaker hun eigen tanden in plaats van een kunstgebit. En daardoor moeten ze veel vaker naar de tandarts. En dat zorgt voor veel extra werk. En het probleem is dat er al jaren te weinig nieuwe tandartsen worden opgeleid. Ze vergrijzen, ze gaan binnenkort allemaal met pensioen. En nu wordt het gat nog opgevuld met tandartsen uit het buitenland. Maar dat is geen blijvende oplossing. Het is een groot probleem. Zo ben ik een maand geleden voor de jaarlijkse controle bij een nieuwe tandarts geweest. Ik ben verhuisd, dan wel in dezelfde stad. Maar ik dacht, nieuw home, new me. Ik neem een nieuwe tandarts. En die tandarts bleek inderdaad een Duitse man te zijn. Kein probleem, ik spreek een bisschen Duits. Nee, hij praat gewoon Nederlands, flauw. Ik weet niet, je merkt toch dat het anders is of zo. Ik moest zelf het handje initiëren. En omdat ik er voor het eerst was, dan geef je die man natuurlijk netjes een hand. Maar ik moest hem zelf initiëren en ik kreeg een beetje een slap, nat handje. Ja, daar hou ik eigenlijk al niet van, weet je. Je bent wel de tandarts, hè. En er gebeurden nog een aantal dingen die het verhaal eigenlijk heel ongemakkelijk maakten. Van een stoel die niet uit de lichtstand kwam, dat hij zei, sta maar op, je mag gaan. Maar ja, die stoel lag nog in lichtstand. Dus ik moest vanuit liggende positie, heel ongemakkelijk was het allemaal. Op een gegeven moment was er een fotoapparaat, dat moest ik zelf vasthouden omdat het bijna van het plafond afviel. De gordijnen waren niet dicht, dus iedereen die op straat langsliep, die keek ik recht in de ogen aan, terwijl ik met mijn mond open in die stoel lag. Het was voor mij de eerste en de laatste keer bij die Duitse tandarts hier in Amsterdam. Ik kom niet nog een keer terug. En waarom ik ze eigenlijk haat, tandartsen, is geld. Alles draait bij tandartsen in mijn optiek om geld.

Even een fotootje maken, €60. Wil je ook weer een keer, weet ik veel wat, voor X-rayen maken? Lijkt me niet nodig, zeg je dan. Jawel hoor, doe maar wel. Want dan weet je of je verstandskies hebt. Wat kan ik met die informatie? Eigenlijk niks. Dat kun je dan opschrijven op een papiertje. Dubbelvouwen en ergens steken op een plek waar de zon niet schijnt. En dat kost dan €115. Maar waarvoor is dat? Dat weet ik niet. Nee, €115. Reken maar gewoon af. Poetsinstructie. Tuurlijk, ik vertel je wel even dat je moet flossen en dat je je tanden moet poetsen en zo. €25. Het zijn geldkloppers. Tandartsen. In mijn optiek dan, hè. Tandartsen hebben het motto, voor niets gaat de zon op, echt ontarmd. Volgens mij krijgen ze daar ook les in op de ACTA, op de academische tandheelkunde school. Krijgen ze les in het feit dat voor niets de zon op gaat of zo. Want zij factureren voor alles. Hè. Dat je een vraag hebt gesteld over flossen, dan krijg je letterlijk poetsinstructie op het factuur te staan. Het is ongekend. Nou, fan. Muziek van Overmacht, Miles Away komt eraan. Naar de nieuwste Armin van Buuren, ex-mix marathon track.

0: Offenbach, Miles Away bij Slam in de vroege morgen. Zometeen op Slam ga je het horen. Als jij op vliegvakantie gaat, moet je hiervan 2 foto's maken. Ik wist het ook niet, ik vond het ook zo gek, maar ik heb het gelezen. Ik heb de tip ten harte genomen, deze lifehack is het eigenlijk. En ik doe niet meer anders voordat ik op vakantie ga. Je hoort zo meteen waar jij 2 foto's van moet nemen als jij op vliegvakantie gaat. De Lost Frequencies komt er ook aan.
1: Je hebt het beter bekeken bij KPN. Combineer internet en mobiel en kies elke maand je entertainment cadeau. Kijk Love is Blind op Netflix, B&B vol liefde op Videoland of voel de liefde voor jouw voetbalclub met ESPN Compleet. Stap nu over op kpn.com/combivoordeel. KPN, voor het beter internet.
2: Disney Plus heeft nu ook Hulu. En Hulu verhalen. Grijp je aan. Zo dus. Onvergetelijke verhalen. Hulu. Nu op Disney Plus.
3: Wacht niet te lang. Direct Lease trakteert nog maar een paar dagen op €25 korting per maand. Voor zakelijk en privé. Ga snel naar directlease.nl.
4: Nu met Club Karwei 40% korting op alle Histor Perfect Finish binnenlak. Bekijk alle acties in onze digitale folder of download de app. Karwei, maak het mooier.
3: Tot en met 2 augustus €25 korting per maand. Directlease.nl.
5: Jij op vakantie, plus alle buren op vakantie, is vrij spel voor inbrekers. Hoppa! Plus de anti-inbruikhulp van Interpolis is doei inbrekers.
6: 3 sterren slot.
5: Hou je huis veilig met de anti-inbruikhulp van Interpolis. Zoals onze slotentool, waarmee je makkelijk checkt hoe veilig jouw sloten zijn. Interpolis. Glashelder.
7: Meer streamen, meer gamen, meer lezen. Beleef meer met je tablet, want het is Mobile Mania. Nu de Samsung Galaxy Tab S10 Lite tablet met S Pen voor €269 voor mijn MediaMarkt members. Alleen bij MediaMarkt.
8: Liefies, wat doen jullie aan zaterdag?
9: Oh, ik heb letterlijk niks.
10: Het gaat de hele dag regenen, hè?
11: Nee, ik heb geen regenjas.
12: Komt goed. Altijd snelle levering bij Zalando.
13: Als je Vodafone mobiel
14: met een nieuw Ziggo internetpakket combineert,
13: krijg je tot wel €20 korting.
14: Elke maand weer.

0: Medisch hulpmiddel. Lees voor gebruik de gebruiksaanwijzing. Last van een ontstoken ooglid? De nieuwe ooggel van Avogel biedt verlichting bij ontstekingen en symptomen zoals roodheid, prikken en branden. Avogel. Ervaar pure plantkracht.
1: Beleef een unieke shopervaring bij Amsterdam De Staal Outlets. Meer dan 80 topmerken onder één dak. Waaronder Nike, Adidas en Levi's. Kom snel langs. Mis niets.
2: Bij Jumbo smaakt elke dag als vakantie. Deze week Mars, Snickers, Twix, ijs, alle dozen 5 stuks 1 plus 1 gratis. En alle pakken taxi, 1,5 liter, voor maar 1 euro. Een voordelige zomer. Dat is Dia van Jumbo.
3: Nog één keer kleurt Zandvoort oranje.
4: Ja, laatste kans.
3: Nog één keer brullende motoren.
4: Ja, goed.
3: Dit mag je niet missen.
4: Oh.
3: Daar moet je bij zijn.
4: Naar binnen.
3: Tank, laad of shop bij Shell. En maak kans om de laatste ronde Zandvoort nog één keer live te beleven.
4: Ja.
3: De laatste ronde. Ben je erbij? Het kan met Shell.
5: Hey, even snel. Want bij Odido hebben we nu een afteller. Stap nu over op Glasvezel Plus TV. Dan krijg je het eerste jaar tv en ESPN compleet cadeau bij alle tweejarige internetabonnementen tot 2 gigabit. Samen voor de verrassend lage prijs van €25 per maand. Kijk voor alle voorwaarden op odido.nl. Tot zo!
6: Hey, jonge ondernemer. Klaar voor de btw-aangifte? Dit kan tot uiterlijk 31 juli.
7: Denk het wel. Maar wat als ik deze periode geen omzet heb gedraaid?
6: Ook dan moet je btw-aangifte doen.
7: Ah, oké. Okay. Goed dat je het zegt.
6: Check wat je nodig hebt en vind handige tips op belastingdienst.nl/jongeondernemers.
7: Handig?
6: Ja, van de Belastingdienst.
8: Maar wat als ik deze periode geen omzet heb gedraaid? Dan ben je gewoon een hele slechte ondernemer. Goedemorgen, het is 6:30, het weerbericht van Weer Online. Het is eerst nog bewolkt met soms een buitje. Daarna op steeds meer plekken zon. Het wordt vandaag 20 tot 24 graden. Dan de weg af met Flitsmars. En wat één vertraging op de A16 Breda-Rotterdam tussen Zonzeel en de Moerdijkbrug. Een 30 minuten vertraging, 7 kilometer file. Volgens mij werd daar nog steeds in de weg gewerkt. 2 controles gemeld op snelheid. Eentje op de A28 Assen richting Hogeveen bij Hooghalen. Een flitser bij 160,8. En op de A50 Zwolle richting Apeldoorn bij Fase. Flitser bij hectometerpaal 213,0. Dan tijd. Voor het laatste nieuws, Daphne van der Meijs. Een hele goede morgen.
9: Goedemorgen.
8: Hey.
9: Een schietpartij in Amerikaanse stad Seattle. Die was tijdens een evenement bij de beroemde Space Needle. Volgens de eerste berichten zijn er 2 doden en zeker 5 gewonden, onder wie een kind van 2. Steeds meer studenten aan de universiteit willen leraar worden, meldt Trouw. Het aantal inschrijvingen voor de opleiding is vorig jaar met ruim 13% gestegen. En dat is goed nieuws, want het lerarentekort is nog altijd groot. En na de aanslag op de Pride in Berlijn was de Brandenburger Tor daar gisteravond verlicht in de regenboogkleuren. Bij ons wordt het morgenavond herdacht bij het Homo Monument in Amsterdam. En tot zover de hoofdpunten van het ANP.
8: Dankjewel Daphne, tot zometeen. Zometeen ga je het horen op Slam. Van wat moet jij 2 foto's maken als je met het vliegtuig op vakantie gaat?
10: Marijn Oosterveen.
8: Geloof me, deze lifehack is een gamechanger. Je hoort het zometeen, muziek van de Swedish House Mafia, Save the World. Komt eraan, na Shakira.

0: Maas, Save the World bij Slam. Leuk om te weten. Kans maken deze week in de Slam Ochtendshow op seizoenskaarten voor jouw favoriete keukenkampioendivisieclub. Je hoort zo meteen hoe je daarop kans maakt.
1: Een tip voor je vakantie.
0: Nadat wij een belangrijke tip hebben besproken voor je vakantie. Dit werkt eigenlijk alleen als je op vliegvakantie gaat. Dus als je met het vliegtuig op vakantie gaat, dan wordt er geadviseerd om een foto te maken. Twee foto's eigenlijk van je koffer. Specifiek van de buitenkant van je koffer en specifiek van de binnenkant van je koffer. Ingepakt en wel, met inhoud. Die foto van de buitenkant van je koffer. Maak voor vertrek echt een duidelijke foto van de buitenkant van die koffer. Dus kleur, merk, eventuele stickers, bagagelabels, bagageriem moeten er allemaal op staan, die foto. Want raak je koffer onderweg zoek, dan kun je met deze foto direct laten zien aan de luchtvaartmaatschappij hoe je koffer eruit ziet. Het is een stuk duidelijker dan een zwarte koffer. En daar heeft volgens mij een sticker erop. Dus daarom wordt geadviseerd, maak een foto van de buitenkant van je koffer. Goeie tip. Ook wordt geadviseerd om een foto te maken van de binnenkant van je koffer. En deze tip had ik nog nooit gehoord. Maar een foto van je ingepakte koffer, opengeklapt zeg maar. Vlak voordat je hem dicht doet, zodat je ziet wat er allemaal in zit. Mocht je bagage kwijtraken, dan heb je meteen bewijs van wat je allemaal hebt meegenomen. En daarnaast, heel praktisch, als jij op het vliegveld denkt, hey, heb ik dit of dat wel ingepakt? Dan kun je dus terugkijken op die foto of je dat inderdaad wel hebt ingepakt. Ja, ik vond het een hele handige tip. Dit is iets wat ik nu al een tijdje doe als ik ga vliegen. Foto van de koffer maken, foto van de inhoud van de koffer. Het scheelt je echt een hoop gedoe als je inderdaad moet bewijzen dat je iets kwijt bent. Of als de koffer vertraagd is, of als de koffer kwijt is. Een foto van de buitenkant van je koffer en de foto van de inhoud van je koffer. Wordt geadviseerd als je op vakantie gaat met het vliegtuig.
1: Een tip voor je vakantie.
0: Je hoort het als allereerste bij Slam. Zometeen hoor je bij Slam hoe je kans maakt op 3 seizoenskaarten voor jouw favoriete keukenkampioendivisieclub. Blijf erbij, dit is Lost Frequencies.

0: J-Lo, Waiting for Tonight, Slam.
1: Win seizoenkaarten voor de keukenkampioendivisie.
0: 4 dagen lang deze hele week in de Slam ochtendshow. Kans op 3 seizoenskaarten voor jouw favoriete keukenkampioendivisieclub. Winnen, kans maken is heel simpel. Het enige wat je moet doen is luisteren naar de Slam ochtendshow. En via de Slam app de naam van jouw favoriete keukenkampioendivisieclub. Plus de naam insturen via de app van Slam. Dus je kan naar slam.nl gaan, je kan de Slam app downloaden. Even ons toevoegen op WhatsApp. En dan stuur je dus bijvoorbeeld gewoon FC Volendam. Marijn, Jong PSV, Marijn, jouw favoriete keukenkampioendivisieclub plus je naam sturen in de app van Slam om kans te maken op 3 seizoenskaarten. En je krijgt niet alleen die seizoenskaarten, maar je wint ook nog eens de nieuwste exclusieve Derby Star wedstrijdvoetbal met het Slam-logo erop. Ja, ja. Dus als jij nu de club ziet waarvoor jij graag seizoenskaarten zou willen, welke keukenkampioendivisieclub dat ook is, plus jouw naam in de app van Slam, dan maak je kans op 3 seizoenskaarten van de door jou doorgegeven club. Dus nog 1 keer, je naam.

Bumpy, Bumpy Ride. Zo leuk zelfs dat Anul en Melissa, die gaan trouwen later dit jaar, die hebben besloten hun eerste dans te doen op dit nummer. Dat is leuk zeg. Bumpy Ride van Mohombi. En dan op je bruiloft. Ja, bijzonder en een prachtig nummer. Gaat een hele mooie dag worden. Ja, goedemorgen. Welkom bij Slam. Deze ochtend zo maak je kans op seizoenskaarten voor jouw favoriete keukenkampioen divisie club. Het enige wat je moet doen is de naam van de club sturen plus jouw naam in de app van Slam. Dus de naam van de club waarvoor jij kaarten wil. Plus jouw naam, alle ins en outs, slam.nl. En je maakt nu zometeen kans op een hele vette Slam goodie. Je mag kiezen. De prijzenkast gaat open. Wil jij de Fanny Pack, de House in de Pauze kousen of de Slam Bucket Hat? Door een goedemorgen te sturen maak je kans op een van die geweldige prijzen. Dus goedemorgen sturen is binnen nu en een kwartier al kans.

0: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Roka.
1: Nieuw bij Ziggo. Altijd alle vriendenloterij Eredivisie op ESPN. Standaard in elk tv-pakket. Voor de grootste voetbalfanaten, de zelfbenoemde experts en de meekijkers.
2: Voor wie zijn we ook alweer?
1: Alleen bij Ziggo. Standaard in elk tv-pakket. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
3: Hoe zeg je in het Italiaans dat je distributieriem stuk is? Met Wegenwacht Europa meld je pech gewoon in het Nederlands. En we staan dag en nacht voor je klaar. Dan ga je toch wat geruster op vakantie. Sluit nu Wegenwacht Europa standaard af voor €16,17 per maand. ANWB en gaan.
1: Nu 12 maanden Ziggo Internet en TV voor maar €34,95 per maand bij een 2-jarig abonnement. Stap over op Ziggo.nl of in een van onze winkels.
4: Get ready for the OG.
5: All y'all bitches wanna look like me.
6: Zo, dat klinkt lekker fris. Lipton Iced Tea Sparkling Original. De enige echte OG Iced Tea. Lekker sparkling. Lekker Lipton. Verf nodig? Ga naar verfwinkel.nl.
7: Als je werkt bij de Belastingdienst, krijg je veel mogelijkheden voor cursussen en studie.
8: Oh, Chris, dan zou ik lekker Italiaans gaan doen of...
7: Nou, het moet wel met je werk te maken hebben. En daarin kan je je blijven ontwikkelen. Je werkt toch in het belang van ons allemaal.
8: Ja, klinkt logisch. Werken bij de Belastingdienst, dat werkt voor jou. Check werken.belastingdienst.nl.
9: Een Esso vind je overal. Dus wanneer het lampje van je tank begint te branden, blijf jij...
10: Ping, ping, ping, ping, ping.
9: Gewoon relaxed. Esso. Omdat elke rit telt.
11: Met Swiss Sense vlieg je elke dag naar je droombestemming. Wacht, want dit wil je niet missen. Hot deal. Nu tijdelijk €200 extra korting bovenop de zomersale. Joehoe! Swiss Sense.
12: Hey ondernemer, hallo? Kan je me horen? Hapert jouw internet van de zaak ook zo? Dan is het tijd om over te stappen op zakelijk glasvezel van KPN. Dan is je hele bedrijf altijd supersnel online, zonder irritante onderbrekingen. Stap nu over en krijg een Apple iPad cadeau bij een 3-jarig abonnement. Kijk op kpn.com/zakelijk.
13: Via je smart speaker, app in de Randstad en Limburg op FM. En in heel Nederland op DAB+. ANP Nieuws.
14: Goedemorgen, ik ben Daphne van der Meijs. In de Amerikaanse stad Seattle is een schietpartij geweest en daarbij zijn volgens de eerste berichten zeker 2 doden en 5 gewonden gevallen. Het gebeurde tijdens een evenement in de buurt van de beroemde uitkijktoren Space Needle. De politie waarschuwt mensen om daar weg te blijven. In Berlijn was de Brandenburger Tor gisteravond verlicht in de regenboogkleuren. Het was een eerbetoon aan de slachtoffers van de aanslag tijdens de Pride dit weekend. Daarbij viel een dode, 29 mensen raakten gewond. In ons land is er morgenavond een herdenking bij het Homo-monument in Amsterdam. Steeds meer Nederlanders rijden in een automaat. Inmiddels heeft bijna de helft van alle auto's een automatische versnellingsbak. Dat komt vooral doordat steeds meer mensen een elektrische of hybride auto kopen die standaard een automaat hebben. Jongeren rijden nog vaak een handgeschakelde auto omdat die tweedehands goedkoper zijn. Steeds meer studenten aan de universiteit kiezen voor een lerarenopleiding. Vorig jaar nam het aantal inschrijvingen met ruim 13% toe. Het is het tweede jaar op rij dat de opleidingen meer belangstelling trekken. Het is goed nieuws voor de basisscholen en middelbare scholen, want die hebben nog altijd een groot lerarentekort. En dan nu het weer van Weer Online. Vanochtend gaat het regenen, maar later in de ochtend is het op meer plekken droog met opklaringen, net als in de middag. Het wordt dan zonnig met 20 tot 24 graden. En dit was het nieuws op Slam.
15: Dankjewel, dan gaan we de weg op. Flitsmeister met de eerste files van de week. A16, Zonzeel en de Moerdijkbrug. 37 minuten, 8 kilometer. Dat komt omdat de afrit is afgesloten. En flitsers gespot op de A2, weer richting Den Bosch. Bij hectometerpaal 85,5. De A9, Heemskerk-Haarlem, 56,7. A28, Hooghalen, Hogeveen. 160,8. En je weet het, A28, niet gassen bij Assen. Spier, daar controleren ze om precies te zijn. Bij 153,6. En de laatste alweer, A50 is Fasen richting Apeldoorn. Uitkijken bij 213. Een nieuwe Slam Ochtendshow staat voor je klaar met de beats van Bibi Rexha, Darude, Bruno Mars. En jouw eerste kans om de eerste luisteraar te worden bij ons. En wat pak je dan? Nou, dat is wel geweldig. Je eigen prijs. We openen die prijzenkast en dan mag je gewoon grabbelen. Slam merchandise. Ga je voor de house, de pauzekousen bijvoorbeeld. de Buckethead en we hebben nog een nieuwe. Daar zo meer over. Blijf luisteren naar de ochtendshow dus. We beginnen over minder dan een minuutje.
2: Donderdag start de sale bij Intratuin. Met kortingen tot wel 50% op onder andere tuinmeubelen, barbecues en potten. Wees er snel bij, want op is op.
16: Ook dat ene schroefje dat we maar één keer in de 154 dagen verkopen. Het Hornbach assortiment. Met 120.000 artikelen, echt alles voor jouw project.
2: Ben jij Intratuin-member? Dan profiteer je deze donderdag ook van 20% korting op artikelen buiten de sale. In alle winkels en op intratuin.nl.
17: Hey jij daar. Bij IKEA kun je terecht voor een ruime keuze aan betaalbare producten. Van handige rolkarretjes tot kleurrijke lampen. En dan is het ook nog eens lekker betaalbaar. Wat je ook zoekt, bij IKEA vind je het. Shop nu online en in de winkel. IKEA.
18: Als ondernemer wil je vooruit. Of je nu een ZZP'er bent die bereikbaar wil zijn, of een grote bouwonderneming met veel dataverbruik. Bij Odido Business is er altijd een mobiel abonnement dat bij je past. Kijk snel op odido.nl/zakelijkmobiel.
19: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door de Keukenkampioen Divisie.
20: De hele zomer lang

week. Wij zijn er voor je. Darude, Sandstorm, Bibi Rexha, Guetta. En jouw kans op Slam merchandising. Waaronder de nieuwe Fanny Pack. Wil je winnen? Dan moet je even appen. Een goedemorgen. Echt zo, een goedemorgen in de Slam WhatsApp kan goed zijn voor een Slam prijs die je zelf mag uitzoeken. Dus app een goedemorgen.

0: een regelrechte sandstorm.
1: De Slam Ochtendshow.
0: Tenminste, als je bij het feestje van Laura van Dam bent geweest.
2: Oh.
0: Onze eigen Laura van Dam van Slam die gaf gisteren haar eerste eigen party op het strand bij Zandvoort. Paal 69 heet dat. Het is op een naaktstrand. Nou, dat verklaarde meteen de naam van het venue.
2: Paal 69, ja.
0: Paal 69. En nou, dat was prachtig, man. Een hoop Slam-luisteraars ontmoet daar ook. Cosmic Gate draaide na Laura. Dat was ook fantastisch om hem op zo'n kleine setting te zien. Op het strand van Zandvoort. En Laura in tranen gisteren. Dat was wel prachtig, hoor. Bij haar laatste track vloeiden de tranen rijkelijk. En toen zei ze met een bibberende hand en een microfoon... Was Marijn hier maar geweest? Nee. Het was gewoon de emotie van haar eerste party. Maar waar was jij, man? Had je erbij moeten zijn?
2: Ik was thuis. Nee, we hebben natuurlijk een ochtendshow te maken vandaag.
0: Ja, jij begint nog iets eerder. Dat is wel waar, ja. Ik stond ook op dat strand wel naar de klok te kijken, hoor. Dat is dat toch jammer. Maar man, wat ging dat los. Ik vond ook echt... Als je erbij was, dan weet je het. Maar Cosmic Gate, man. Die hebben wij nog wel eens hier in de studio met ADE gehad. Maar die heeft gisteren, denk ik, zijn allerbeste set ooit gedraaid. En die gast die draait al 20, 25 jaar mee. Ongelooflijk wat daar gisteren op het strand gebeurde. Heel vet. Ik hoop dat er beelden van gemaakt zijn. En dat we dat nog een keertje kunnen delen. Had jij een leuk weekend?
2: Ik had een leuk weekend. Ja, had jij een leuk weekend?
0: Ik ben nog naar de Vierdaagse geweest ook. Ik heb toch nog even een staartje meegepakt.
2: Via
0: Gladiola, Gladiola. Ja, op vrijdag. Dus de wandelaars binnenhalen, de gladiolen uitdelen. En toen ben ik in Kronenburg Park beland. Waar Frank Boeien ooit nog een mooi liedje over heeft gemaakt.
2: Ja, ja.
0: De auto lichten, het beschijnen in je lichaam.
2: Ik doe het niet alleen.
0: Ga die wereld uit. Maar daar stonden we met wat vrienden. Ik had een hele middelbare schoolreunie. Ik ben er opgegroeid. Ik ben er naar school geweest in Nijmegen. Ja, ik ben naar school geweest. Ja, dat, ik ben ook echt. Ik heb een diploma.
2: Verbaast mij ook om te horen eigenlijk.
0: Ik heb elk diploma's. Veterstrik diploma, Zwarte Pieter diploma. Ik heb ze allemaal nog. En toen heb ik Superstrings nog gezien. Die kwamen het podium op met Ferry Korsten. Dus ik heb echt mijn DJ fix gehad dit weekend. Ik ben echt bij zoveel leuke setjes geweest. Ik mag niet klagen.
2: Oké.
0: Wat heb jij daar gedaan?
2: Ik ben bij de Parade geweest. Een rondreizend theaterfestival. En ik heb verjaardag gehad van een vriend van mij. Ja, het is allemaal niet zo boeiend eigenlijk. Daarom probeer ik ook een beetje het onderwerp te mijden. Want moet ik dit dan nu aan heel Nederland vertellen dat ik daar geweest ben en ook een verjaardag heb gehad? Het antwoord eigenlijk nee.
0: Heb je je Casino Goldcard niet weer misbruikt?
2: Nee, ik heb geen foutje gekregen dit jaar. Mm. Moet ik ook, ja,
0: dat is waar, jij gaat alleen naar het casino als je gratis geld hebt.
2: Precies, het is ook weer zo. Nu duw je mij ook weer eens een holletje. Ik ga regelmatig naar het casino met die vouchers die ik van... Maar speelbewust 18 plus, ik krijg nooit eigen geld uit. Ik woon er tegenover en dan krijg je toch 10 euro in de mail. En dan ga je toch 10 euro opmaken, want je hebt 10 euro gratis in de mail gekregen. En dan krijg je gratis cappuccinootje. En kunnen we door met de show?
0: Ja, nee, absoluut.
2: Ik nu wel heel erg het onderwerp ben van dit gesprek.
0: Ja, daar hou je niet van. Nee, dan word je helemaal, ga je weer blozen, ja. Hey, deze ochtendshow gaan wij ook strooien met grote prijzen.
2: Nou, zeg dat.
0: Wat dat betreft lijken we wel een casino, maar dit kost je minder. Wij geven seizoenskaarten weg voor jouw favoriete keukenkampioendivisieclub. Maak je kans op. Je hoeft alleen maar te appen wat jouw favoriete keukenkampioendivisieclub is. Dan pikken we jou eruit en dan maak je zomaar kans op 3 seizoenskaarten. En de exclusieve Slam Derby Star wedstrijd voetbal. Onze nieuwe relatieremixer Charlotte de Witte. Na 4 jaar huwelijk met Enrico San Giuliano scheiden de technokoningin en koning van elkaar. Maar die zag ik echt niet aankomen, Charlotte. Zou er gewoon iets zijn wat hij slecht gok bij jou dan?
3: Ik heb een verslaving aan sojasaus. Dat gewoon zit op te drinken eigenlijk dus.
0: Charlotte de Witte, jij drinkt sojasaus thuis? En natuurlijk hebben wij dan nog de luisteraar. Ja, ja. Stel jezelf even voor.
4: Goedemorgen, Christian Lauws hier. Ik ben Sainaker. Vandaag lekker aan het werk, laatste weekje, daarna vakantie. Mijn ontbijt, toch niks, moet daar langs de pomp.
0: Voor ontbijt moet je dadelijk nog langs de pomp, Christian. Ga je voor broodje bal dan? Wat ga je halen?
4: Geen broodje bal, gewoon broodje gezond is beter.
0: Nou, dat weet ik niet hoor. Een broodje gezond, heb je daar wel eens...
2: Vaak mayo op en zo.
0: Heb je daar de calorieën van?
4: Ik heb mayo erover, ja.
0: Je kan beter een broodje bal pakken, geloof ik.
4: Ja, ik heb gisteren al gehaktbal op, dus een beetje eentonig dan.
0: Wat heb jij ook vet? Sorry hoor, mag ik even? Wat heb jij vette stem? Wat heb jij vette stem, Christian? Wat klinkt jij als...
4: Hoor ik vaker.
2: Daar zou je iets mee moeten doen.
0: Ja, man.
4: Ik ben ooit een keer gevraagd om een telefoongesprek in te spreken voor als Sinterklaas voor kinderen.
0: Oh.
4: Is overigens nooit niet van rond de grond afgekomen, maar is mij wel een keer gevraagd.
0: Want de echte Sint was druk, begrijp ik.
4: Ja.
0: Spek
4: met de boot
0: of zo, ik weet niet. En kan jij zo'n trailer doen? Kan je eens een keer zeggen, in a world?
4: What in the world?
0: Ja, nou, ik vind het wel wat, Marijn. Dit heeft wel potentie.
2: Ja, zeker.
0: Kan je straks mijn voicemail doen, Christian? Dat gaan we wel even regelen. Hey, en je bent signmaker. Dat is een duur woord voor, wat is het, bewegwijzigingmaker?
4: Ja, wij maken bewegwijzigingen voor ziekenhuizen en raamfolies, privacyfolies, et cetera, et cetera.
0: Oké dan. Maar jullie zijn niet verantwoordelijk voor al die AWB-borden, zeg maar, langs de kant van de weg?
4: Dat is wel het hoofdbedrijf van ons. Ja. Maar wij zijn een dochterbedrijf ervan. Wij zitten in het fijne werk.
2: Het fijne werk. En dat is het minder fijne werk.
0: Sorry, het is echt alsof we Morgan Freeman aan de lijn hebben die vertelt hoe die bewegwijziging maakt.
2: Nou, ik vind aan die borden langs de weg vind ik altijd wel grappig. Er staan nog ook regelmatig wel spelfouten op of zo. Dat vind ik altijd wel fascinerend om te zien.
0: Oh ja, dat zie je wel eens op Dumpert, ja.
2: Nou ja, inderdaad, dat er dan...
4: Ja,
2: dat er dan
4: die komen niet van ons.
2: Nee, oké. Okay,
0: nee,
2: dan staat er een uitroepteken, zeg maar. Dan staat er aan het einde van de zin staat een spatie, uitroepteken. En op zo'n bord vind ik dat gewoon heel grappig. Want ja, je zou dan verwachten dat er iemand is die dat wel controleert. Maar er zit dan dus gewoon iemand achter de computer die denkt... deze tekst is goed. We plakken dat erop. En prachtig, ja. Maar het is mooi werk.
4: Zeker, zeker.
2: Ja.
0: All right. Christian...
4: Ik weet waar niemand bij stil staat, maar nee. Als het er niet is, dan is het één groot ellende.
2: Ja, zeker in zo'n ziekenhuis. Hè? Dat heb je 5 verdiepingen. Afdeling H, B, C, A, D, F, G, looproute X, Y, Z.
4: Ja.
0: Radiologie, daar vind je ons in ieder geval. Daar zitten Marijn en ik ook vandaag weer tot 10 uur.
2: Wauw.
0: Hey, wij sturen jou een slim cadeautje. Je mag hem zelf uitzoeken. Ga je voor de fanny pack, de house in de pauze kousen of de bucket hat?
4: Ik ga voor de kousen.
2: Anouk vind je trouwens in het gesloten deel van het ziekenhuis.
0: Fijne dag, Christian.

0: getal onder de 1000.
1: Goedemorgen Nederland, ik ben Bram en ik denk dat het getal onder de 1000 123 is.
0: Dit is niet het getal onder de 1000. De jackpot staat nu op
2: 74
0: euro.
2: Oh,
1: jammer.
2: Heb je een favoriet scheldwoord, dan mag je wel een keer hoor.
1: Ja, ik heb er wel eens, maar ik denk niet dat hij op de radio is, eerlijk gezegd.
2: Oké, man. Nou, je mag altijd nog een keer meedoen, hè?
1: Is goed, jongen. Yo, dankjewel.
2: Tot later. Hoi.
0: Nieuwe muziek ontdek je op Slam. Axwell, whatever turns you on.

0: Hoppa, en dan is Afrojack ineens veranderd in een dansende Duitser. Alain is deze week de mixmarathon track of the week. Is het origineel nou van Eric Preetz als Prida? Dat geloof ik wel, zo hoor ik hem in ieder geval vaak op de mainstages voorbij komen. Nu dus in de Afrojack rework als mixmarathon track of the week. Die gaan we de hele week nog extra vaak draaien. Geen zorgen daarom.
1: De Pitstop Quiz.
0: Gaan wij spelen. Er is gisteren geraced in Hongarije. Heb jij de race gezien? Weet jij wel 3 meer keuzevragen goed te beantwoorden over die gereden GP-race? App dan nu race spatie je naam. Race spatie je naam. En waar is dat dan goed voor? Nou, wat dacht je van de middag simracen? Gewoon eens voelen hoe het is om zo'n coureur te zijn, man. Word je helemaal lekker door elkaar geslingerd? Je hebt ook nog een bekerhouder in de auto. Daar kan gewoon een lekker biertje in staan. Het maakt allemaal niet uit in zo'n simulator. Lekker met je vrienden of collega's een middag scheuren over jouw favoriete circuit. Want je kan op elk circuit gaan racen. Dat is het mooie van een simulator. App nu, race spatie je naam. Het is erg goed te doen. 3 meer keuzevragen. Race spatie je naam. In de app van Slam. En Jazzy komt er ook aan.
2: Even bollen. Iedereen.

0: Pas korting je geld op de meest getoonde prijs.
1: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
2: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi-backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
1: De marketingmanager? Ja, ben ik ook.
2: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
3: Wacht niet te lang. Directlease trakteert nog maar een paar dagen op €25 korting per maand. Voor zakelijk en privé. Ga snel naar directlease.nl.
4: Kluszomer bij Gamma. Nu met de voordeelpas 30% korting op binnen- en buitendeuren.
5: Je zomerklus? Doe het lekker zelf.
4: Dat zeg ik.
3: Tot en met 2 augustus €25 korting per maand. Directlease.nl.
6: Ja? Is dat echt serieus?
7: Oh. Hey, weer de winnaar bij de Postcode Loterij. Elke maand 600.000 winnaars en al onze deelnemers spelen dit jaar mee voor €463,9 miljoen aan prijzen en cadeaus. Speel mee op postcodeloterij.nl.
8: 18 plus speelbewust.
9: Proef wat aandacht met smaak doet. De gerechten van Michelin-sterrenchef Erik van Loo en zijn zoon Julien. Nu gewoon bij jou thuis, zonder zelf te koken. Uitgekookt. Neem de tijd voor wat goed is.
10: Lease de Suzuki Swift nu tijdelijk al vanaf €299 per maand. Op basis van 72 maanden en 5000 kilometer per jaar. Suzuki, serious about fun.
11: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften van Nederland voor de allerbeste prijs. Met deze week Donald Duck. Nu maar €2,50 per week en altijd opzegbaar. Tot zo op kiosk.nl.
12: Is jouw bedrijf toe aan de volgende stap? Credits helpt je op weg. Als stichting zonder winstoogmerk zijn we er voor ondernemers die willen groeien. Wat je plan ook is, met krediet, coaching en training van Credits haal jij alles uit je bedrijf. Ondernemen begint bij Credits.
11: Gedoe met je dekbed overtrek? Dat kan dus echt makkelijker. Happybed is het wasbare dekbed zonder overtrek. Gewoon hup de wasmachine in. Als dat niet het dekbed van je dromen is, bekijk en bestel op happybed.nl.

0: erin of doneer.
1: Bij Energie Direct zit jij aan de knoppen. Dus duik in je verbruik met een dynamisch contract. Dan check je zelf de tarieven van morgen en verbruik je op de voordeligste momenten. Je bespaart slimmer met een dynamisch contract. Check je deal op energiedirect.nl.
2: Voor iedere vakantie is daar weer de vraag: hebben we alles? Ook een reisverzekering? De doorlopende reisverzekering van ANWB is weer als beste getest. Sluit nu af met 15% korting. Zo ga je pas echt zorgeloos op vakantie! ANWB en gaan.
3: Een berichtje van Odido. Klik en klaar internet voor thuis. Installeer je heel makkelijk zelf. Simkaartje in het modem. Stekker in het stopcontact. Ja hoor, hij doet het. Klik en klaar internet voor maar €26 per maand. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Het kan ook zo.
4: Werk? Werk aan je kleurtje zul je bedoelen. Nu de heetste zomerdeals. Alleen op iBoot.com of in onze app.
5: Hey, jonge ondernemer. Klaar voor de btw-aangifte? Dit kan tot uiterlijk 31 juli.
6: Denk het wel. Maar wat als ik deze periode geen omzet heb gedraaid?
5: Ook dan moet je btw-aangifte doen.
6: Ah, oké. Goed dat je het zegt.
5: Check wat je nodig hebt en vind handige tips op belastingdienst.nl/jongeondernemers.
6: Handig?
5: Ja, van de Belastingdienst.
7: Half acht, maandagochtend, de 27e van juli. Dit is wat je te wachten staat betreft het weer. Deze ochtend gaat het regenen, later in de ochtend droog. Dan komt de zon door en wordt het vandaag maximaal 24 graden. Meld weer online. Hoe is het op de weg dan? Flitsmaestan, A9, Heemskerk, Beverwijk. Een kwartier, verkeer wordt daar omgeleid. A12, Arnhem-Noord, Grijzeoord, een kwartiertje. En op de A16, Zonzeel-Moerdijkbrug, 32 minuten. De afrit is daar afgesloten. Flitsers op de A2, Beest, Den Bosch bij 85,5. A4, Nieuwe Wetering, Amsterdam bij hectometerpaal 21,4. A9, Heemskerk, Haarlem, 56,7. En de A18, Varsseveld, Didam bij 208. A28 als ene laatste, Hooghalen, Hogeveen bij 160,8. En de A50, Vaassen, Apeldoorn bij hectometerpaaltje 213. Dan nog even het laatste nieuws van het ANP. Daphne in een half minuutje met die headlines.
8: Goedemorgen.
7: Hey Daphne.
8: Er is geschoten op een foodfestival in de Amerikaanse stad Seattle. Daarbij vielen 2 doden en 5 gewonden, onder wie een jongetje van 2. De politie heeft een verdachte aangehouden. Het motief wordt nog onderzocht. Boeren voeren vandaag actie tegen het stikstofbeleid. Ze zeggen langs wegen te gaan staan, maar het verkeer niet te blokkeren. Waar en wanneer de acties precies plaatsvinden is nog niet bekend. En Berlijn heeft de aanslag op de Pride dit weekend herdacht door de Brandenburger Toren in regenboogkleuren te verlichten. Er vielen een dode en 29 gewonden toen een bestelbus op een groep mensen inreed. De dader werd gisteravond door de politie gedood. En tot zover de hoofdpunten van het ANP.
7: Je luistert de Slam Ochtendshow en je kunt jezelf onsterfelijk
9: maken.
7: Ja, precies, ja.
9: Fuck that shit! Niks 2 bochten wachten! Ik ben een racer. My ass!
7: We hebben een geweldige GP-quiz.
10: Anul en Marijn.
7: Weet jij wat er gisteren gebeurd is in Hongarije? App dan nu race spatie.

0: 12 uur ook weer 2 uurtjes die lekkerste lunchpauze van Nederland met alles in de mix. Heb je trouwens gezien bij B&B Vol Liefde dat we een fan hebben?
1: Ja.
0: Van House
1: in. Dat mag je nog niet zeggen.
0: Oh. Hoezo mag ik dat niet zeggen?
1: Dat is aflevering 5.
0: Ja?
1: Ja, die komt dus vandaag op tv.
0: Oh, dit is voor mensen met video.
1: Dit is een spoiler. Dit is voor de mensen die vooruitkijken.
0: Ah, maar goed, dit is gewoon een man die zegt dat hij van Slam houdt.
1: Ja, maar toch wil je... Misschien kun je daar... Ja, ik denk dat we moeten wachten. Je wilt ook niet spoilen.
0: Ik kan dat toch nu gewoon op die knop klikken en dan hoor je het?
1: Ja, maar ik vind dat wel onsportief.
2: Ja, ik weet niet of je je Slam FM kent. Ja, dan denk ik maar, oh, dat is lekker de oude tijd, lekker gek.
3: Oké.
2: Okay. Ja, maar in de auto ook, maar eigenlijk altijd.
0: Dat is wel leuk, man.
4: De Pitstop Quiz.
0: Wat is daar nou mis mee? Ja, was dit een spoiler voor B&B? Ja, oké, hij is verliefd op Slam, ja. Hij heeft voor Slam gekozen, zou je kunnen zeggen.
1: Ja. Nou ja, bij wie komt deze single dan langs? En ja, is die vrouw al aan bod geweest?
0: Oh, dat heb je nou helemaal
1: geïntroduceerd.
0: Heb je niet gehoord met dit fragment? Ik heb niks verpest. Ik heb het juist naar een hoger level getild.
1: Ja, ik ben daar gewoon kritisch op.
0: Ja, nee,
1: ik zou het heel vervelend vinden als ik nu onderweg ben naar werk en ik... Dat hele seizoen is voor mij al verpest. Ja. Ik vind het trouwens heel moeilijk in te komen. Ik ben al aflevering 7 of zo.
0: Ja, het loopt nog niet, hè?
1: Het loopt nog niet.
0: Nee, het heeft nog even nodig. Even kijken. Goedemorgen. Hallo, met wie?
5: Goedemorgen, heren. Met Rob.
0: Hey Rob. Hallo, jongen. Goedemorgen. Hey. Jij hebt race-spatie je naam geappt. Dat betekent dat jij waarschijnlijk de race wel gezien hebt.
5: Ja, ik heb hem gezien inderdaad. Ja, wel met terugkijken. Dus ik heb alle mediakanalen uitgezet.
0: Oh.
5: Maar ja, ik heb hem wel gezien.
1: Oké.
0: En hoe vermijd jij dan al dat nieuws? Want kijk, als je een racefan bent, dan zit je ook wel aan dat algoritme natuurlijk.
5: Ja, nee, dat klopt. Ja. Maar ik heb gewoon een goede snoes gehad om niet op mijn telefoon te kijken. We zaten namelijk gisteren in een restaurant te eten. Dus ja, dan is het onbeleefd natuurlijk om op je telefoon te kijken. Dus,
0: ligt eraan welk restaurant? En met, ligt eraan het gezelschap ook, vind ik.
5: Ja, nee, het was niet de McDonald's of zo. Nee, we zijn wel lekker bij een restaurant in Oud-Bijland wezen eten.
0: Oh, maar gewoon lekker met z'n tweetjes.
5: Nee, met mijn vader erbij en zijn nieuwe vriendin en mijn dochter. Dus met z'n vijven.
0: Oh ja, nee, dat is wel een belangrijke aangelegenheid om gewoon even het hoofd bij te houden. Dat begrijp ik. Wij gaan met jou spelen, Rob. We hebben 3 meer keuzevragen over die race. Weet je waar die gereden is?
5: Nee.
0: Oké, nou ja, dat is vraag 0. Dat is Hongarije.
5: Ja, weet ik. Geintje.
0: Het heet niet voor niets de Pitstop Quiz. Elke keer als ik een vraag stel, gaat er een gemiddelde pitstop op de klok. En dat is 3 seconden geweest. Dus bereid je daarop voor. Vraag 1.
5: Yes.
0: Wie noemde de engineers van andere teams tijdens de GP van Hongarije Teletubbies? Antwoord A, Toto Wolff, omdat hij vond dat die engineers te weinig deden bij blauwe vlagsituaties. Noemde Max Verstappen zijn engineers Teletubbies, omdat hij vond dat alle monteurs verkleed rondliepen in de paddock. Of antwoord C, was het Oscar Piastri, omdat hij dacht dat zijn team radioadvies kreeg van kindertelevisiefiguren.
5: Dat is antwoord A.
0: Toto Wolff, en dat is goed, ja. Hij noemde de engineers Teletubbies. En dan gaan we naar de volgende vraag. Oscar Piastri die leek de GP van Hongarije wel te gaan winnen. Maar wat gooide Roet in het eten? Antwoord A, zijn versnellingsbak begaf het nadat hij contact had met Carlos Sainz. Antwoord B, hij moest stoppen omdat zijn racepak te strak zat tijdens het rijden. Of antwoord C, hij kreeg een tijdstraf omdat hij te hard juicht in de cockpit, want dat mag niet meer.
5: Ja, antwoord B klinkt verleidelijk, maar het gaat toch voor antwoord A.
0: Carlos Sainz, een tikje en dat was de versnellingsbak. Ja! Je zit nog in de race, man. Nog eentje.
5: Mooi.
0: Welke stad werd gisteren ineens toegevoegd aan de Formule 1-kalender? Antwoord A, Parijs, Frankrijk. Antwoord B, Kuala Lumpur, Maleisië. Of antwoord C, New York, Verenigde Staten.
5: Ja, die weet ik, die hoorde ik toevallig. Dat is antwoord B.
0: Kuala Lumpur is het goede antwoord, ja!
5: Yeah.
0: Dat is omdat Bahrein geschrapt wordt. Hè? Daar kunnen ze niet racen vanwege de spanning in het Midden-Oosten. Dus ze wijken uit naar Kuala Lumpur.
5: Ja, en eerder Saudi-Arabië geschrapt. Dus ze moesten race bij.
0: Nou, dat zeg je helemaal goed.
1: Ja.
0: Gefeliciteerd, je wint een Race Square arrangement voor jezelf en 3 vrienden of collega's op een locatie naar keuze. Maar het moet wel bij Race Square zijn natuurlijk.
1: Ja.
0: Goed gedaan.
5: Ja, geweldig. Super. Bedankt, jongens.
0: Oké, Rob. Een hele mooie maandag. En je groeten van de vrienden van de Slam Ochtend Show.

0: is van David Guetta, Teddy Swims en Tones and I. Dat was het ringen in de studio. Hier gewoon lekker met z'n tweetjes. Anouk en Marijn tot 10 uur met de Slam Ochtendshow. Het is 10 minuten voor 8. 27 juli vandaag. In de Amerikaanse rechtbank vindt vandaag een zitting plaats over het Britse uitleveringsverzoek voor de broers Andrew en Tristan Tate. Die mannen werden eerder deze maand gearresteerd in Miami nadat het Verenigd Koninkrijk om uitlevering had gevraagd. Dat zijn die influencers, toch?
1: Ja.
0: Wat hebben zij nou gedaan precies?
1: Volgens mij worden ze in Engeland in ieder geval verdacht van mensenhandel, verkrachting, aanranding. Verschillende delicten. Maar ook echt niet de één keer verkrachting, maar volgens mij zegt de 8 keer of zo.
0: Ja, dat is niet pluizen als je dit ziet. Nee, nee. Dat zijn geen gezellige gasten. Daar ben ik al lang achter. En de rechter denk ik ook. Ik ben benieuwd, joh, of zij nou achter de tralies belanden. Ja. Vandaag in Nederland komen de boeren opnieuw in actie tegen de stikstofplannen van het kabinet. Ze vrezen dat bedrijven moeten krimpen of zelfs stoppen in de agrarische sector. Op meerdere plekken zijn protesten. Boeren willen vooral laten zien dat ze samen duidelijk één signaal willen afgeven. Een van de initiatiefnemers is die veehouder William Schoonhoven, die je overal ziet op tv.
2: Op basis van emotie en gang gaan de steken heel Nederland in de fik.
3: William boert naast de Veluwe en organiseert de boerendemonstratie van morgen. Afgelopen donderdag kwamen boeren in Hardenberg bij elkaar om dit voor te bereiden.
2: We zitten allemaal in hetzelfde schuitje, hè? En dat voel je, weet je wel, dat alle boeren met elkaar denken van, nou, als er maar iets gaat gebeuren, we moeten wat doen.
0: Dat ze dan ook nog even zo'n koe toevoegen in de reportage. Ja. Dat vind ik altijd zo typisch. Dan kan ook een andere boer toevoegen. En ze staan vandaag langs de kant van de weg op prominente plekken. Maar ze blokkeren het verkeer niet, hebben ze gezegd, de boeren. En vandaag hier bij Slam, nieuwe sunsets. Dat is over ongeveer 12 uurtjes om 8 uur vanavond. Hoor jij hier in de mix heel sloot een uur lang tot de zon aan het zakken is geraakt. En als de zon helemaal weg is, dan hoor je de laatste beats van Sultan & Shepard. De beste beats en de beste DJ-sets om de zon mee te doen zakken. Die hoor je bij Slam de hele zomer. En vanavond weer een nieuwe line-up van de sunsets. En dit is de ochtendshow. Wij hebben kaarten liggen. Seizoenskaarten voor jouw favoriete keukenkampioen-divisieclub.
1: Nou.
0: Het zijn er maar liefst 3 die jij wint. En ook nog de exclusieve Slam Derby Star wedstrijdbal.
1: Nou.
0: Wat je moet doen is even jouw favoriete keukenkampioen-divisieclub deze kant op appen. Pikken we jou eruit. Dan maken we je mogelijk deze ochtend nog blij met 3 seizoenskaarten.
4: Nieuwe muziek. Ontdek je op Slam.
5: Medusa en Rani. Silence. Jamie Jones, State of Mind.

0: Jamie Jones en Camden Cox. Met het geweldige State of Mind. Het is bijna 8 uur, de Slam ochtendshow. En moet je binnenkort door Duitsland met de auto? Ja? Oké, hey, blijf dan zeker luisteren. Wat ik je ga vertellen, kan je in ieder geval 40 euro schelen.
1: Hoppa!
0: Het is toch 40 euro, weet je wel? Hou de ochtendshow aan, ook voor deze drie kanjers.
2: Slam, coming up.

0: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door de Keukenkampioen Divisie.
1: Thuisvakantie? Neem het ervan. Met de zomerdeals van Lidl. Deze week paprika mix, 500 gram voor maar 1,29. En ook extra goedkoop, Lipton Iced Tea, 1,5 liter voor maar 1,69. Lidl, je verdient het.
2: Meer muziek luisteren, meer foto's maken, meer mama bellen. Beleef meer met je smartphone, want het is Mobile Mania. Nu de Samsung Galaxy Z Fold 8 256 gig met €200 My Mediamarkt korting voor €1.799. Mediamarkt.
1: En deze week ook extra goedkoop met Lidl Plus. Olijfolie Classico, 1 liter voor maar 5,49. Lidl, je verdient het.
3: De spanning stijgt. Het moment is daar.
4: En dan valt hij toch binnen. Wat is dit?
3: De start van een nieuw voetbalseizoen. De grootste aftrap van de Keukenkampioendivisie.
4: Bal gaat op de stip.
3: Wat is jouw favoriete club? Geef het door en win 3 seizoenkaarten voor jou en je vrienden. Plus de nieuwste Derby Star wedstrijdvoetbal. App je naam en die van je club via de Slam-app. Luister naar de Slam Ochtendshow en score die prijs. De Slam Ochtendshow. Maandag tot en met donderdag van 7 tot 10 op Slam.
5: Strakke zomerdeals met Club Karwei. Sla deze week je slag met een Lijfheid droogrek voor maar 39,99. Karwei, maak het mooier.
3: De sterren van morgen zie je vandaag in de Keukenkampioendivisie. Ontdek de nieuwe generatie talenten vanaf vrijdag 7 augustus. Live op ESPN en in het stadion.
6: Die vakantie is dichterbij dan je denkt. Want het is Live Happy Sale bij TUI. Nu nog 2 dagen korting tot wel €1000 per boeking en tot €100 extra korting per kind. Boek nu op TUI.nl, in de TUI-app of bij je reisadviseur. TUI. Live happy.
7: Hallo, Odido hier. We hebben iets leuks voor je. Bestel de iPhone 17 nu met extra veel voordeel. En ruil je oude toestel in voor een mooie korting of geld terug. Ga naar Odido.nl of kom langs in de Odido-shop. Tot zo. Odido.
8: Alle verf super voordelig.
9: Beleef een unieke shopervaring bij Amsterdam de Staal Outlets. Meer dan 80 topmerken onder één dak. Waaronder Tommy Hilfiger, Calvin Klein en Essex. Kom snel langs. Mis niets.
10: Wil je snel een erkend mbo- of hbo-diploma halen? Bij LOE start je direct en studeer je flexibel online, waar en wanneer je wilt. Dat is slim studeren. LOE. Erkend. Online. Leren.
11: Big or small, tiny or tall.
12: Hou het safe deze zomer met condoom.nl. Condooms, toys en beflapjes.
11: Condoom.nl.
13: Als je Vodafone mobiel
14: met een nieuw Ziggo internetpakket combineert...

0: Toe aan een last-minute zomerbreak? Ontdek de last-minute vakantiehuizen van Landal. Je eigen vakantiehuis midden in de natuur. Alle ruimte voor avontuur en ontspanning. Boek nu je last-minute zomerbreak op landal.nl.
1: Zomer, zon, Hollywood. Beleef nu het ultieme plezier in Movie Park Germany met de nieuwe Paramount-attractie Journey to the Forbidden Chamber. Ontmoet nog meer Paw Patrol-helden, vier samen met ons de grote Movie Parks Parade of Celebration en word onderdeel van de nieuwe era Hollywood in Germany. Koop nu tickets vanaf €34,90 op moviepark.nl.
2: Via je smart speaker, app in de Randstad en Limburg.

0: actie voeren tegen de stikstofplannen van het kabinet. Ze willen aandacht vragen voor de gevolgen van de plannen voor hun bedrijven. De acties verlopen volgens de organisaties vreedzaam en het verkeer wordt niet geblokkeerd. Waar en wanneer de acties precies zijn, is nog niet duidelijk. Bij een schietpartij op een foodfestival in de Amerikaanse stad Seattle zijn twee mensen om het leven gekomen. Vijf anderen raakten gewond, onder wie een jongen van twee. De politie heeft één verdachte aangehouden. Over een motief is nog niets bekend. Het festival trekt jaarlijks zo'n 350.000 bezoekers. Rusland en Oekraïne hebben elkaar weer over en weer door de lucht aangevallen. Bij een Oekraïnse actie in Rostov vielen twee doden en vijf gewonden. Op meerdere plekken ontstond brand door brokstukken van drones. In de Oekraïnse regio Sumy raakten vijf mensen gewond door een Russische luchtaanval. En Berlijn heeft de aanslag op de Pride herdacht. Gisteravond werd de Brandenburger Tor in regenboogkleuren verlicht ter nagedachtenis aan de doden en 29 gewonden. De slachtoffers vielen toen een man in een bestelbus op mensen inreed. Na een klopjacht van een dag werd de dader 's avonds doodgeschoten. Bij ons is morgenavond een herdenking. En dan nu het weer van Weer Online. Vanochtend gaat het regenen, maar later in de ochtend is het op meerdere plekken droog met opklaringen. Net als in de middag. Het wordt dan zo'n 20 tot 24 graden. En dit was het nieuws op Slam.
1: Hey, dankjewel Daphne. We gaan eventjes naar de Nederlandse wegen toe. Daar staat een kwartier file op de A16 Zonsiel-Moerdijkbrug. De afrit is dicht. En op de A22 Beverwijk, daar is ook een oprit afgesloten. Dat veroorzaakt file, ja, 12 minuten. En op de A29 Numansdorp-Oud-Beijerland, 22 minuten. Flitsers op de A1 Deventer-Apeldoorn bij 97.3. A2 Beest-Den Bosch bij 85.4. A4 Nieuwe Wetering richting Amsterdam bij 21.4. En de A9 Heemskerk-Haarlem bij 56.7. Dan gaan we naar de A10 bij Amsterdam, de Zeeburgertunnel bij 4.5. En op de A13 Delft-Rotterdam bij 11.3. Uitkijken. Een flitser op de A18 Varsseveld-Didam bij 208. En op de A27 Sleeuwijk-Breda 32.4. A28 Hooghalen-Hogeveen bij 160.8. A37 Nieuw-Dordrecht-Hogeveen bij 31.9. En de laatste A73 Sint-Odiliënberg richting Echt bij hectometerpaaltje 12.3. Binnen nu en een minuutje al terug bij al die dikke beats op Slam met Another en ook Z in de line-up.
2: Als ondernemer wil je vooruit. Of je nu een ZZP'er bent die bereikbaar wil zijn, of een grote bouwonderneming met veel dataverbruik. Bij Odido Business is er altijd een mobiel abonnement dat bij je past. Kijk snel op odido.nl/zakelijkmobiel.
3: Odido. Wetenschappers, ondernemers en overheid die samen vernieuwen. Het kan echt. In Limburg noemen we het Brightlands. Benieuwd wat er kan?
4: Ontvang een gratis product bij Jumbo. Zo krijg je deze week een fles Robijn Quickwash bij besteding vanaf €35. En opschieten, want het geldt maar tot en met dinsdag. Helemaal gratis. Dat is de ja van Jumbo.
3: Ziektes ontdekken zonder ingrijpende onderzoeken? Het kan straks echt. Wetenschappers in Maastricht onderzoeken hoe je met het vocht van een traan ziektes binnen één dag zichtbaar maakt. Kijk op brightlands.com.
5: Van plannen maken naar veilig plannen maken. Van aanpakken naar veilig aanpakken. Van groeien naar veilig groeien. Van overal werken naar veilig overal werken. Van ondernemen naar veilig ondernemen. Stap over naar veilig van Vodafone Business. Up-to-date cyberveiligheid voor iedere business. Together we can. Vodafone Business.
6: Grote ontwikkelingen, grote gevolgen. Energieprijzen stijgen, dus moeten we minder afhankelijk worden. Meer zelf opwekken, meer besparen. Een verbouwing van ons energiesysteem en isolatie op zolder. Vaker de fiets, de was buiten drogen, digitale zakenreisjes en iets korter douchen. Zo houden we Nederland op eigen kracht draaiend. Hoe bespaar jij energie? Kijk op nieuweenergie.nl.
7: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door de Keukenkampioendivisie.
8: De hele zomer lang, elke zomer.

Ken jij iemand die deze zomer nog wel eens door Duitsland rijdt? Blijf dan luisteren. We besparen jou in ieder geval €40 met deze tip. Is toch €40? Hou ons lekker aan. Nu voor another.

0: Het is Zet met Ariana Grande in de Slam Ochtendshow. Heb je wel eens gezien dat Ariana Grande natuurlijk begonnen is bij Nickelodeon? Mm. Ik weet niet of jij dat nog weet. Jij bent net, ja, denk
1: Sam
0: ik...
1: Sam & Cat. Nee, heb ik al gezien.
0: Sam & Cat in Victorious. Ja. In die serie. Daar is zo'n theorie over dat die maker van die serie, en überhaupt een hele grote gast bij Nickelodeon, Dan Schneider, dat hij een food fetish had. Dat is dus een van de regisseurs. En die kinderen in die serie, want dat waren het ook, Ariana Grande, die hebben toen opvallend vaak iets met hun voeten moeten doen in die serie. Er is ook een hele theorie over dus, maar ook een video. En die moet je maar, nou, als je het aan kan, moet je ze opzetten. Met Ariana Grande, die in een aflevering haar voet in haar mond moet doen.
1: Oh.
0: En dan zit ze dat echt als een soort yoga lerares te doen, haar voet in haar mond te vouwen, met ook echt zichtbaar, nou wel, tegenzin. En je hoort bijna die Dan Schneider kwijl achter de camera. Het is echt verschrikkelijk vies. En in die tijd was het logo van Nickelodeon een oranje voet. Nou, je bedenkt het niet.
1: Okay.
0: Dat zijn al die theorieën die erop
1: eigenlijk
0: losgaan.
1: Eigenlijk lijkt Dan Schneider dus best wel een beetje op jou qua interesses.
0: Nee, dat is niet waar. Nou, het is wel... Nee, zoek hem maar eens
1: op. Gewoon eerlijk over zijn.
0: Zoek hem, google hem eens. Hij lijkt nog helemaal niet op mij, man. Hij lijkt... Nee,
1: maar qua fetishes en interesses dus wel.
0: Nee, ik heb echt helemaal niks met voeten. We hebben toch laatst uitvoerig besproken.
1: Nou ja. Gewoon eerlijk over zijn. Heb je net buiten de uitzending verteld.
0: Nou, daar gaan we.
2: De Slam Ochtendshow. Update.
0: In ieder geval blij dat Ariana daar los van is gebroken. Die hele cult. Break Free dus gedraaid hier in de ochtendshow. Met nu even een rapido rondje nieuws maken. Als je dacht dat je gebeden alleen bij de paus terechtkwamen, nou, denk dan nog maar eens na. De officiële Click-to-Pray-app van het Vaticaan heeft te maken met een gigantisch datalek. Daardoor liggen de persoonsgegevens van zo'n 700.000 christenen op straat. Een ethisch hacker trok al in januari aan de bel, maar kreeg lange tijd geen reactie. Cyber-experts waarschuwen dat de oplichters met al deze gegevens bijvoorbeeld phishing-mails kunnen versturen uit het naam van het Vaticaan. Ik kreeg deze ochtend nog een appje van onze vader. Hij had geld nodig. Ik zal even checken of het mijn vader is. Sorry, sinds wanneer heb je een app nodig om te bidden trouwens? Kan je een highscore breken daar? Ik bid sowieso harder dan Heilige Harry 69. Wie deze zomer met de auto naar Duitsland gaat, kan zomaar een boete van €40 krijgen, omdat je auto te breed is voor de linkerbaan. In Duitsland tellen ze ook je buitenspiegels mee bij de breedte van je auto. Doodnormale auto's, zoals de Toyota Yaris, Renault Clio en Volkswagen Golf, zijn op dit moment ook te breed voor de linkerbaan. Heb je een van die auto's, zorg dan in ieder geval dat je rechts blijft rijden. Wel ironisch dat de Duitsers geen bredere auto's meer willen. Zijn zij niet verantwoordelijk voor de...
3: Dikke BMW! Dikke BMW, jongens!
0: En tot slot, er komt een nieuw uiterlijk voor de eurobiljetten. Jij mag mee bepalen hoe ze eruit gaan zien. De Europese Centrale Bank heeft 10 ontwerpen gepresenteerd waar mensen op kunnen stemmen. Je kunt kiezen uit 2 thema's. Ga je voor bekende Europeanen, zoals Leonardo da Vinci, of ga je voor vogels en rivieren, bijvoorbeeld een ooievaar. De nieuwe biljetten komen pas over een paar jaar in je portemonnee terecht. Of in je neus. Ik wil geen vogels op mijn geld, hoor. Dan vliegt het er nog harder uit.
2: De Slam Ochtendshow.
4: Update.
0: Het is 7:15. De Slam Ochtendshow. Jouw kans op 3 seizoenskaarten voor je favoriete keukenkampioen divisieclub en de exclusieve Slam Derby Star wedstrijdbal. Hoe je kans maakt, je hoort het zo. Hou ons aan.

0: en Clooney.
1: Win seizoenkaarten voor de Keukenkampioendivisie.
0: Dat hoor je goed. Meerdere seizoenkaarten. We hebben er maar liefst 3 in de aanbieding. Voor jouw favoriete Keukenkampioendivisieclub. De talenten van de toekomst in actie. Wat is eigenlijk de hele line-up dit seizoen? Weet jij dat, Marijn? Wat zijn de clubs waarvoor je kaarten kan winnen zometeen?
2: Jazeker, Almere City FC, De Graafschap, FC Den Bosch, FC Dordrecht, FC Eindhoven, FC Emmen. Of ga je voor FC Volendam, misschien wel Helmond Sport, Heracles Almelo, Jong Ajax, Jong AZ, Jong Utrecht of Jong PSV? Wat dacht je van MVV Maastricht, NAC Breda, RKC Waalwijk, Roda JC Kerkrade, Vitesse of VVV Venlo? Heb je ze allemaal gehad?
0: Nou, top.
2: Ja, die was ik vergeten inderdaad. Top Os kan natuurlijk ook nog.
0: Ja, je bent ongelooflijk weer vandaag. Je maakt kans op tickets voor deze clubs. Je moet even de naam appen van je favoriet. Doe dat naar de Slam-app. Gewoon even een gratis WhatsAppje deze kant op. Jouw favoriete keukenkampioendivisieclub. Bellen we je terug, dan win je 3 seizoenkaarten. En de nieuwe officiële Derbystar wedstrijdbal. Die je thuis in de vitrine kan leggen. Of gewoon lekker een potje mee voetballen op straat of op het veldje. Je favoriete keukenkampioendivisieclub. App hem nu richting Slam. En

0: Nou, daar gaan we.
1: Spannend.
2: Win seizoenkaarten voor de keukenkampioendivisie.
0: Dat doen we de hele week nog, dus vis je nu achter het voetbalnet niet getreurd. Er is nog veel meer kans. Je kan appen voor jouw favoriete club en maak kans op 3 seizoenkaarten plus die wedstrijdbal. Hallo, goedemorgen.
3: Goedemorgen.
0: Hey, met wie?
3: Met Michael.
0: Hey Michael, leuk jou aan de lijn te hebben, jongen. Hoe is het?
3: Ja, lekker. Ja, het is maandag, hè.
0: Heb jij nog wat uitgespookt dit weekend?
3: Ik heb een rustig weekendje gehad.
0: Niks voor jou, man.
3: Nee, klopt.
0: Hoe dat zo? Moest je voorbij komen?
3: Nee, eigenlijk niet. Gewoon even een keer wat rustig weekendje.
0: Het geld was op. Ja. Dat zal wel weer. Nou ja, dat is prima. Wij kunnen jou blij maken met gratis tickets mogelijk. Waar kom je ergens vandaan eigenlijk?
4: Ja.
3: Ik kom uit Hardenberg. Zou je niet horen. Ik kom oorspronkelijk uit Den Haag. Ah. Ik woon nu in Hardenberg. En ik zocht een nieuw clubje.
0: Ja, dat verklaart dan het een en ander.
4: We zaten inderdaad even zo in de app-historie te kijken. En wij zien op 29 juli 2024 zien wij dat jij geappt hebt voor... we doen deze actie al jaar op rij. ADO Den Haag, Michael. En dan zie ik vorig jaar, op 31 juli, zie ik Michael ADO Den Haag. En vanochtend zag ik ineens Michael Heracles Almelo.
3: Ja, wij zijn ongeveer naar de Eredivisie. En Heracles naar de KKD dus.
0: Ja,
4: dus ja, ADO is toch ook
0: ADO is gepromoveerd.
4: ADO is weer gepromoveerd.
0: Ja. ADO die is er weer uit, ja. Maar die talenten van de toekomst bij Heracles, ja, die kan je nu nog even meepakken. Ja, voordat ze straks weer de boel ontstijgen. Ik snap het wel, jongen. En ik mag je feliciteren met maar liefst een heel stapeltje seizoenskaarten hier voor Heracles. En we doen de nieuwe Derby Star wedstrijd voetbal er ook bij. Van de keukenkampioendivisie. Hoppa.
3: Toppie. Hey.
0: Dan wens ik weer heel veel plezier. Even denken. Dankjewel. Ik weet dat wel. Hoe heet dat stadion nou? Acito Stadion. Prachtig stadion, man.
4: Ja, prachtige.
0: Ja, dat vind ik wel.
4: Zit er ook een Basic Fit onderin of zo?
0: Wat zei je maar, hè?
4: Maar zit er een Basic Fit onderin het stadion?
0: Zit er een Basic Fit in? Ja, maar zo worden die talenten dus helemaal opgewarmd voordat ze het veld op gaan.
4: Nou,
0: zie ik Messi niet doen, hoor. Messi die heeft gewoon niet gepresteerd. En die jongens van Heracles, die ga je zien daar. Gefeliciteerd met de prijzen.
3: Top, dankjewel, hè.
2: Nieuwe muziek. Ontdek je op Slam. Joel Corey. Whisper.

0: We hebben het gemanifesteerd met de ochtendshow. Wij stonden al helemaal achter deze track. En Florian trouwens ook uit het weekend van Slam. We hebben het gewoon gefixt. H&R&B is de Grand Slam. En hoor je de week dus extra vaak. De hele week. Bijna 8:30. De Slam ochtendshow uit je speakers. Met zometeen breaking news. We zijn omsingeld in Nederland. Het is levensgevaarlijk.
1: Ja, als je in eigen land op vakantie gaat. Ja.
0: En als je eigen land Nederland betreft. Nou, dan kan het nog een spannende zomer worden.
1: Ja, dan hebben we nieuws voor je.
0: Blijf bij de ochtendshow. Ook voor Jonas Blue met de nummer 1 uit de Slam 40. En deze komt er ook aan. John Summit na de korte break.
2: Nieuw bij Ziggo. Altijd alle vriendenloterij Eredivisie op ESPN. Standaard in elk tv-pakket. Voor de grootste voetbalfanaten. De zelfbenoemde experts. En de meekijkers.
3: Voor wie zijn we ook alweer?
2: Alleen bij Ziggo. Standaard in elk tv-pakket. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
4: Hoe groot jouw project ook is, wij hebben wat jij ervoor nodig hebt. Alles. Het Hornbach assortiment. Met 120.000 artikelen. Echt alles voor jouw project.
2: Nu 12 maanden Ziggo internet en tv voor maar €34,95 per maand bij een tweejarig abonnement. Stap over op Ziggo.nl of in een van onze winkels.

0: Scoort je geld op de meest getoonde prijs.
1: Omdat er nog zoveel festivals op ons wachten.
2: Omdat ik samen verder wil.
3: Omdat we tot diep in de nacht willen blijven appen.
4: Miljoenen redenen waarom we blijven strijden tegen kanker. KWF. Tegen kanker. Voor het leven.
5: Donderdag start de sale bij Intratuin. Met kortingen tot wel 50% op onder andere tuinmeubelen, barbecues en potten. Wees er snel bij, want op is op.
6: Wauw, zoveel zomerdeals bij Ethos. Zoals heel veel Nivea, 1 plus 1 gratis. Dat is heel veel zonbescherming en heel veel verzorging voor de hele vakantie. Dus kom naar de winkel of shop op ethos.nl.
7: Hoi van Ethos.
5: Ben jij Intratuin-member? Dan profiteer je deze donderdag ook van 20% korting op artikelen buiten de sale. In alle winkels en op intratuin.nl.
8: Ja?
9: Echt serieus?
8: Oh.
10: Hey, weer een winnaar bij de Postcode Loterij. Elke maand 600.000 winnaars en al onze deelnemers spelen dit jaar mee voor 463,9 miljoen euro aan prijzen en cadeaus. Speel mee op postcodeloterij.nl.
11: 18 plus speelbewust.
12: Een berichtje van Odido. Klik en klaar internet voor thuis. Installeer je heel makkelijk zelf. Simkaartje in het modem, stekker in het stopcontact. Ja hoor, hij doet het. Klik en klaar internet voor maar €26 per maand. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Het kan ook zo.
13: Disney Plus heeft nu ook Hulu. En Hulu-verhalen laten je lachen.
14: It's funny, because it's true.
13: Zo dus, onvergetelijke verhalen. Hulu, nu op Disney Plus.
15: Profiteer bij Pearl van 3 voor 1. Koop je een bril, dan krijg je de tweede bril of zonnebril gratis. En een cadeaubon voor iemand anders. Er gaat een wereld voor je open. Bekijk de voorwaarden op pearl.nl.
16: Bij Plus houden we van eten recht uit het seizoen. Nu op zijn best met lekker veel voordeel. Zoals alle Plus meloenen, nu 50% korting. En Plus broccoli per 500 gram, nu 89 cent. We doen met je mee. Plus.
17: Terug van nooit weg geweest. Hero Cassis. Zo verfrissend fruitig, dat moet je proeven. Hero Cassis. Ouderwets lekker.
18: Lekker! Simyo is al 37 keer de beste mobiele provider volgens de Consumentenbond. De beste kwaliteit voor een scherpe prijs. Nu bij Simyo, de meteen doen deals. 40 gig data en 400 belminuten. De eerste 9 maanden voor maar €6,50 per maand. Zo'n goede deal, die wil je meteen. Dus stap nu over naar Simyo.
19: Simyo.
20: Hey Slim, goedemorgen. 8:58. Het gaat regenen in de ochtend, maar later klaart het op. En wordt het droog in de middag overal in het land. En de temperatuur die stijgt tot 24 graden. Dat weet Weer Online dan weer. We gaan naar de weg toe met Flitsmeister. De grote files op de A9, Heemskerk-Beverwijk. Verkeer wordt daar omgeleid, kost je 10 minuten extra. En op de A12, De Meern en Harmelen. 12 minuten door dieren op de weg. 10 minuten op de A17, Moerdijk, Klaverpolder. En op de A1 staat een flitser bij Deventer richting Apeldoorn bij 97.3. Op de A2 Beesten Den Bosch bij 85.4. A4 Nieuwe Wetering Amsterdam bij 21.4. A9 Heemskerk Haarlem 56.7. En de A9 Spaarndam Haarlem 46.9. Dan de A10 de Zeeburger Tunnel bij Amsterdam bij 4.3. A15 Rotterdam Maasvlakte 46.2. En goed opgelet, A18 Varsseveld Didam. Daar controleren ze inderdaad bij hectometerpaal 208. A28 Hooghalen Hogeveen bij 160.8. A37 Nieuw-Dordrecht Hogeveen bij 31.9. A59 Ter Heide Den Bosch bij 94.3. En de laatste alweer A73 Sint-Odilienberg richting Echt bij 12.3. En dan pakken we het laatste nieuws mee. Daar is het ANP. Daphne, die heeft de headlines in 30 seconden.
21: Goedemorgen.
20: Hallo daar.
21: Boeren voeren vandaag opnieuw actie tegen de stikstofplannen van het kabinet. Onbekend is nog waar en wanneer precies. Volgens de organisaties gaat het om een vreedzaam protest en wordt het verkeer niet geblokkeerd. De politie in de Amerikaanse stad Seattle heeft iemand opgepakt voor de dodelijke schietpartij tijdens een foodfestival daar. 2 mensen kwamen om, 5 raakten gewond. De burgemeester heeft het over een daad van verschrikkelijk geweld. En de grote natuurbrand in de buurt van Bordeaux heeft zich vannacht niet verder uitgebreid, zeggen de autoriteiten. Maar het vuur is nog niet onder controle en bovendien komt er een hittegolf aan. Vanochtend houdt het Franse kabinet crisisoverleg. En tot zover de hoofdpunten van het ANP.
20: Nou, het kan nog een spannende zomer in eigen land worden, ja. We zijn omsingeld. Je hebt het misschien niet eens door, maar als ik dit geluid maak, weet jij misschien al genoeg. Badam, badam. Pam, pam, pam, pam, pam, pam, pam, pam, pam, pam.
22: Anul en Marijn.
20: Gruwelijk. Blijf luisteren naar de Slam Ochtendshow voor meer. Ook Drake is erbij en dit is de nummer 1 uit de Slam 40.

0: Goedemorgen. 8:50. Drake en One Dance. Harry Styles komt er ook aan. David Guetta, John Summit. Geen zorgen, ze zijn erbij, tenminste. Als ze het redden. We zijn omsingeld hier in Nederland, hè? Ja. Deze zomer kan nog spannend worden in eigen land. De Noordzee zit vol met gevaarlijke...
1: Waddenzee.
0: De Waddenzee zelfs. Oh, daar kan je ook nog wat lopen, man.
1: Ja, maar dat zou ik dus niet meer doen.
0: Nee, dat zou ik inderdaad niet meer doen. Wat zit er in de Noordzee? Waddenzee, Marijn.
1: Waddenzee. Daar zit...
0: Nou, je raadt het misschien al.
1: Een haai.
0: Oh! Dat meen je niet.
1: Ja, de ruwe haai.
0: De ruwe?
1: De ruwe haai die gebruikt de Waddenzee als een kraamkamer. Een plek waar jonge haaien kunnen opgroeien.
0: Mm.
1: En hij heeft er ook wel een tijdje gezeten, maar de wetenschappers, de onderzoekers hebben heel lang gedacht dat hij weg was. Maar hij is terug. Hij is meermaals gezien door onderzoekers en zij denken nu dat de haai definitief terug is in de Waddenzee.
0: Mm.
1: Dus dat ze, ja.
0: Maar is dit een haai waar wij bang voor moeten zijn? Of is dit een haai die eigenlijk bang is voor mensen?
1: Voor geen enkele haai hoef je in de basis bang te zijn.
0: Oké. Okay. Alleen als je hem treft op een slechte dag.
1: Voor mensen op het strand is er in de basis geen reden om bang te zijn.
0: Oké. Okay.
1: Haaien zijn niet heel gevaarlijk en eten vooral krabben en andere kleine dieren. Kindjes, baby's.
0: Nee, hou op.
1: Nee, dat eten ze niet.
0: De ruwe haai die eten, lees ik hier, vissen, inktvissen en schaaldieren inderdaad. Ja.
1: Schaaldieren, ja. Het blijven kwetsbare dieren. Het is ook een beschermde diersoort, een bedreigde diersoort. En met haaien is het volgens mij wel altijd zo dat een kat aan het nauw maakt rare sprongen. En dat doet een haai dus ook. Dus op het moment dat hij wel vast zit op een plek zit wat niet de bedoeling is... Ja, dan kan het mogelijk gevaarlijk worden. Maar vooralsnog is deze haai absoluut niet gevaarlijk.
0: Hmm.
1: Wetenschappers geven hem een zendertje en dan gaan ze lekker radio maken. Ze gaan lekker... Dan weten wetenschappers waar ze zijn. En dan kunnen ze gevolgd worden door de wetenschappers. Waar daar dan precies nut van is, geen idee. Maar de haai is terug in Nederland.
0: Ja, en dat net nu het Shark Week is. Het is weer Shark Week. Dat is toch prachtig? Ja, dat is altijd op Discovery Channel. Dan kan ik echt uren zoet mee zijn 's avonds. Dan kijk ik allemaal documentaires. En ook allemaal van die beetje crime scene investigation-achtige shows doen ze dan. Dat een haai gepakt is op een parkeerplaats met wapens in zijn kofferbak. Nee. Dat is een haai een mens aanvalt. Dat is deze week, staat weer helemaal centraal bij Discovery. Ja, altijd wel waanzinnig interessant, vind ik. En ook wel doodeng. Ik ben niet iemand die Gouden Zee ingaat. Als ik het water niet kan zien, zeg maar, als het troebel is, dan denk ik, nou... En laat maar gaan.
1: Ja, dat vond ik in Griekenland prachtig inderdaad, dat het water helder was. En dan kun je dus inderdaad zien of er vissen bij je in de buurt zitten. Dat is toch, dat zwemt toch iets lekkerder. Ja, ja, ik kan me voorstellen.
0: Ja, inderdaad. Dus pas op deze zomer, want ze zijn terug in Nederland. De haaien. Alleen voor deze hoef je niet heel bang te zijn. Nou, en wat krijg je dan in de Slam Ochtendshow voor je kiezen? Voor je kaken? Florida is erbij. Club Can't Handle Me met Guetta. We hebben een Harry Styles classic As It Was voor je. En dit is de laatste van John Summit. Dit is Shadows bij Slam in de Ochtendshow.

0: Met zulke rammers vind ik het niet erg om in de file te staan.
1: Slam klinkt nog lekkerder in de zomer. Slam. Via DAB+, smart speaker en app.

0: Slim in de ochtend en een hoop herrie hier bij Slim op de speelplaats. We hebben zo'n bandruimte waar allemaal bandjes kunnen spelen. Wij gebruiken hem niet heel vaak. Dat is iets voor de andere radiostations die er ook gebruik van mogen maken. Maar Marijn die zit daar en ik hoor net weer allemaal gekletst op die drums. Marijn, ben jij daar in ons repetitiehok?
1: Jazeker.
0: Hé, hey, jij zit achter het drumstel geloof ik, of niet? Jij was even koffie halen, maar je komt maar niet terug, man.
1: Nee, ik raakte afgeleid. Ik ben even achter de drumstel gaan zitten.
0: Oh. Ja, jij kan, dat is echt bizar. Jij kan vrij goed drummen, hè? Zo. Hey, dat was strak. Waar heb je dat vandaan?
1: Ja, vroeger geleerd.
0: Echt zo'n... ik zie van die militairen gewoon marcheren, man, als je dit speelt. Wat mooi.
1: Ja.
0: Kan nog meer?
1: Ja, natuurlijk.
0: Oh.
1: Ik kan het met één hand ook, hè? Ik doe dit met één hand.
0: Doe je dit met één hand?
1: Ja.
0: Hoe kan ik daar bewijs van krijgen dan?
1: Ik ben dus nu koffie aan het drinken met mijn ene hand. En ik ben met die andere hand aan het spelen.

0: Zo, en Marijn op de drum live. Nou, dat heb je goed gedaan, man. Dat klonk lekker. Ik vind dat begin van die track zo vet. Hoe jij dat deed ook. Ja, dat ja. Maar kan je mij dat leren?
1: Daar moet je talent voor hebben. Dat moet je liggen.
0: Mag ik één keer zitten? Mag ik één keer even achter het drumstelletje?
1: Ga jij één keer achter het drumstelletje?
0: Ga ik even zitten. Oké. En dan heb je dus die twee stokken. Ja? Oké, dus dan wil ik... Doe jij het nog één keer voor? Oké. Zo.
1: Dit is echt het meest nutteloos dat we ooit hebben uitgezonden.
0: Ik liet me even gaan. Sorry, ik heb koffie gezet met Red Bull in plaats van water vandaag. Dan probeer eens wat anders. Ja, het is goed, Marijn. Ja, ik weet dat je kan drummen. Het is bijna 9:00. En waarom zijn een stel Nederlanders verbannen van Bali? Een krankzinnig verhaal zometeen in de Slam Ochtendshow. Slam, coming up.

0: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door de Keukenkampioen Divisie.
1: Nieuw bij Ziggo. Altijd alle vriendenloterij Eredivisie op ESPN. Standaard in elk tv-pakket. Voor de grootste voetbalfanaten, de zelfbenoemde experts en de meekijkers.
2: Voor wie zijn we ook alweer?
1: Alleen bij Ziggo. Standaard in elk tv-pakket.

0: zomerdeals. Korten je geld op de meest getoonde prijs.
1: Nu 12 maanden Ziggo Internet en TV voor maar €34,95 per maand bij een 2-jarig abonnement. Stap over op Ziggo.nl of in een van onze winkels.
2: Deze week in de bonus. AH Runder en AH Terra.

0: Met de nieuwe Toyota C-HR Plus ben je klaar voor het echte werk. Want die is 100% elektrisch, heeft een actieradius tot wel 607 kilometer. Kan snel laden van 10 naar 80% binnen een half uur. En is met 416 liter kofferruimte ook klaar voor het weekend. Ontdek hem in de showroom of op toyota.nl.
1: Kluszomer bij Gamma. Nu met de voordeelpas 50% korting op Flexa strak in de lak. Ook op mengwerf. Doe het lekker zelf, dat zeg ik.
0: Met de nieuwe Toyota C-HR Plus ben je klaar voor het echte werk. 100% elektrisch en al verkrijgbaar vanaf €37.995 en €205 netto bijtelling.
2: Mindshift. Elk moment een reis. Boek 7 nachten op de westelijke Middellandse Zee vanaf €849. Verzeker je van vroegboekaanbiedingen nu tot en met 31 juli en bespaar bij het reisbureau en op mindshift.com. Mindshift.
3: Ik wil zo graag dat huis, maar kunnen we het wel betalen?
4: Rustig, adem in,
3: ja, maar misschien kunnen we toch minder lenen dan we denken.
4: Zenuwleier, als het ergens kan, dan kan het bij Frits. Want zij nemen alle hypotheken mee. Frits, goed bekeken hypotheken. Ga eens praten met Frits op ikbenfrits.nl.
5: Hey, jonge ondernemer. Klaar voor de btw-aangifte? Dit kan tot uiterlijk 31 juli.
6: Denk het wel, maar wat als ik deze periode geen omzet heb gedraaid?
5: Ook dan moet je btw-aangifte doen.
6: Ah, oké. Goed dat je het zegt.
5: Check wat je nodig hebt en vind handige tips op belastingdienst.nl/jongeondernemers.
6: Handig?
5: Ja, van de Belastingdienst.
7: Ja, ook deze herinnering is mogelijk gemaakt door leukstetickets.nl. Ga erop uit en maak samen de leukste herinneringen. Ontdek jouw volgende uitje op leukstetickets.nl.
8: Medisch hulpmiddel. Lees voor gebruik de gebruiksaanwijzing. Last van een ontstoken ooglid? De nieuwe ooggel van Avogel biedt verlichting bij ontstekingen en symptomen zoals roodheid, prikken en branden. Avogel. Ervaar pure plantkracht.
9: Hey ondernemer, hallo? Kan je me hapert jouw internet van de zaak ook zo? Dan is het tijd om over te stappen op zakelijk glasvezel van KPN. Dan is je hele bedrijf altijd supersnel online, zonder irritante onderbrekingen. Stap nu over en krijg een Apple iPad cadeau bij een 3-jarig abonnement. Kijk op kpn.com/zakelijk.
10: Via je smart speaker, app in de Randstad en Limburg op FM. En in heel Nederland op DAB+. ANP Nieuws.
11: Goedemorgen, ik ben Daphne van der Meijs. De boerenactiegroepen beloven voor vandaag een vreedzaam protest. Ze gaan de weg op, maar blijven langs de kant, zodat verkeer er geen last van heeft. De boeren protesteren tegen de stikstofplannen van het kabinet en de gevolgen voor hun bedrijven. Waar de acties vandaag zijn en hoeveel boeren daaraan meedoen is onduidelijk. De dodelijke aanslag op de Pride in Berlijn dit weekend wordt morgenavond herdacht in Amsterdam. Er is dan een bijeenkomst bij het homomonument op de Westermarkt, waar iedereen volgens de organisatie welkom is. Er kunnen bloemen worden gelegd en twee influencers die er zaterdagavond bij waren in Berlijn houden een toespraak. De politie in de Amerikaanse stad Seattle heeft iemand opgepakt voor de dodelijke schietpartij. Die was tijdens een drukbezocht foodfestival daar. Onder de bezoekers brak door de knallen paniek uit. Het dodental staat nu op 3. 5 anderen raakten gewond. De burgemeester spreekt van een daad van verschrikkelijk geweld. En de grote natuurbrand in de buurt van het Franse Bordeaux heeft zich vannacht niet verder uitgebreid. Maar zeggen de autoriteiten, het vuur is nog niet onder controle. Daar komt bij dat de omstandigheden verslechteren, want er komt een hittegolf aan. Het kabinet van president Macron houdt vanochtend crisisoverleg. En dan nu het weer van Weer Online. Vanochtend gaat het regenen, maar later is het op meerdere plekken droog met opklaringen. Het wordt dan zonnig met 20 tot 24 graden. En dit was het nieuws op Slam.
12: Dank je. Geen grote files, alleen flitsers. A2 Bees Den Bosch 85-4. A4 Nieuwe Wetering Amsterdam bij 21-4. A6 Doniaga. Doniaga? Richting Emmeloord bij 302,4. Ik had er nooit van gehoord nog tot nu. A6 Scharsterbrug. Richting Emmeloord bij 309,2. En de A9 Heemskerk Haarlem 56,7. A9 dan Spaarndam Haarlem 46,8. En de A10 Zeeburger Tunnel bij 4,3. A12 Driebergen-Rijsenburg richting Utrecht bij 71,1. A13 Delft-Rijswijk 12,5. A15 Rotterdam-Maasvlakte bij 46,2. A18 Varsseveld-Didam bij 208. A28 Hooghalen-Hogeveen bij 160,8. En de A28 richting Zwolle. Waar is dat dan? Even kijken, dat is op die A28. En dan ben ik even aan het inzoomen en dan zie ik dat het Harderwijk is. Oké, 52,7. A37 Nieuw-Dordrecht, Hogeveen, 31,9. A50 Vaassen Apeldoorn bij 213. A59 Ter Heide Den Bosch, 94,3. En de A73 Sint-Odiliënberg, richting Echt bij hectometerpaaltje 12,4.
13: Als je Vodafone mobiel
14: met een nieuw Ziggo internetpakket combineert.

0: Je doet echt je best, maar soms voelt afvallen als een eindeloze strijd. Tijd voor een andere aanpak. Bij Wellis werk je aan gewichtsverlies onder medische begeleiding van een big geregistreerde arts. Zo helpen we je de regie terug te pakken. Wellis. Minder strijd, meer resultaat. Kijk of je namerking komt op getwellis.com.
1: Voor iedere vakantie is daar weer de vraag, hebben we alles? Ook een reisverzekering? De doorlopende reisverzekering van ANWB is weer als beste getest. Sluit nu af met 15% korting. Zo ga je pas echt zorgeloos op vakantie! ANWB en gaan.
2: Als ondernemer wil je vooruit. Of je nu een ZZP'er bent die bereikbaar wil zijn, of een grote bouwonderneming met veel dataverbruik. Bij Odido Business is er altijd een mobiel abonnement dat bij je past. Kijk snel op odido.nl/zakelijkmobiel.
3: Hey, ondernemer. Heb jij je BTW-aangifte al gedaan?
4: Hè? Nu alweer?
3: Ja. Doe het uiterlijk 31 juli.
4: Oké, maar ik heb deze periode helemaal geen omzet gedraaid.
3: Ook dan moet je aangifte doen.
4: Nou, goed dat je het zegt.
3: En kun je nog wat hulp gebruiken? Je vindt alles over btw-aangifte op belastingdienst.nl/btw.
4: Handig?
3: Ja, van de Belastingdienst.
5: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door de Keukenkampioen Divisie.
6: De hele zomer lang, elke zonsondergang, de lekkerste DJ-sets. Slam Sunsets. Vanavond, vanaf 8 uur. Slam. Anu en Marijn.
7: Nou, we staan er weer lekker op. Waarom is een stel Nederlanders verbannen van Bali? Die komen er gewoon nooit meer op. Dat zo in je ochtendshow. Nou, ook Sean Paul. En dit is eerst de Bauza. 6 over 9.
8: Yo, good morning.
9: We're the Bauza.
10: And you're listening to The Morning Show with Anul and Marijn.

0: Dat is wel weer even een zeldzame van Sean en Paul. Deze draaien we niet zo vaak. En dat mag wel echt meer zijn wat mij betreft. Give It Up To Me met Keisha Cole. Zij zou de laatste persoon zijn die Tupac gesproken heeft. Voordat hij de auto instapte en fataal werd neergeschoten in Las Vegas. Het laatste gesprek was met die Keisha Cole. Omdat Tupac haar helemaal te gek vond. En wilde graag dat zij ook zong op zijn nieuwe track. Die er helaas dus nooit van gekomen is. Het is 9:15, de Slam Ochtendshow met Justin Bieber, Bless en ook de nieuwe van Alesso.
1: De Slam Ochtendshow. Update.
0: Met nu even een rapido rondje rond de wereld. Een opvallende wijziging op de Formule 1-kalender. De Grand Prix van Bahrein wordt dit jaar niet in Bahrein gereden, maar op het circuit van Sepang in Maleisië. Door de onveilige situatie in het Midden-Oosten werd de race al eerder geschrapt. Maar om de kalender toch compleet te houden, heeft de Formule 1 een oplossing gevonden. De race heet trouwens nog wel de Grand Prix van Bahrein. Alleen wordt die dus op zo'n 6000 kilometer verderop gereden in Maleisië. Wauw, de enige thuisrace waarbij niemand thuis is. Op deze manier kan je eigenlijk elk evenement laten doorgaan, toch? Hey, de Elfstedentocht kan toch doorgaan dit jaar, jongens. It Gidan op Antarctica. Een toerist in de Filipijnen heeft een wel hele bijzondere boekingsfout gemaakt. De persoon was op zoek naar een kamer voor een weekendje weg, maar stuurde per ongeluk een bericht naar een zwaar bewaakte gevangenis met de vraag of er nog kamers beschikbaar waren. De gevangenis reageerde netjes dat het geen hotel was, maar een plek waar gedetineerden zitten. De gevangenis maakte zelf ook nog wel een grapje online en herinnert mensen eraan dat onze gevangenissen geen hotels zijn. Hé, maar al die influencers zoeken altijd een staycation. Dit is de ultieme staycation. Ik zie de YouTube-headline ook al. Met deze vakantiehack kan je 3 tot 5 jaar gratis maaltijden krijgen. Nu ik erover nadenk, was Hotel California ook niet gewoon een gevangenis? You can check out anytime you want, but you can never leave.
2: You can check out anytime you like.
0: Dat is een gevangenis, man. Marijn op gitaar.
3: Oh. Wauw.
0: Je bent wel muzikaal deze ochtend, maat.
4: Ik kom die speelplek niet af.
0: Hoor eens even. Solo van Marijn of Slam.
3: Wauw.
0: Heb je hem helemaal geoefend? De volledige 6 minuten.
4: Improvisatie.
0: Genoeg. 2 Nederlandse mannen zijn niet meer welkom op Bali nadat er grote ophef is ontstaan rond hun hardloopclubje. De 2 Nederlanders organiseerden een populaire silent disco run, waarbij deelnemers met koptelefoons door de straten rennen. Alleen kwamen de klachten binnen dat Indonesiërs niet mee mochten doen van deze Nederlanders op basis van hun nationaliteit. De Indonesische autoriteiten vinden de situatie ernstig genoeg om deze 2 Nederlanders voortaan een inreisverbod te geven. Wauw. Op slechts een paar uur vliegen weet ik nog wel een hotel voor die Nederlanders, hoor.
1: De Slam Ochtendshow.
5: Update.
0: En dat ligt toevallig in de Filipijnen. De Slam Ochtendshow, het is 9:15. We gaan zo meteen geluk weggeven. En daarbij maak jij ook kans op de ochtendshow Mok Limited Editie. En dit zijn Eerste Alesso en One Republic met In Your Eyes.

0: op geluk. Scherven schijnen dat te brengen, dus we gaan gooien met een hoop spullen. En Marijn, wat heb jij vandaag in het magazijn?
1: Ik heb een grote taart bij me. Nederland was gisteren namelijk jarig. We zijn 445 jaar geworden. 20 oud kunstgebitten, want er zijn te weinig tandartsen en mensen die gebruiken ze niet meer. Een Boeing 777X van 400 miljoen die ik mag kapot gooien.
0: Zo.
1: Een voortent van de camper van Thomas van Empelen en ik heb afgepakte horloges van criminelen.
0: Dat gaat allemaal zo meteen kapot gegooid worden. Kan jij nou wel wat geluk gebruiken? Bij wat dan ook deze week? Misschien ga je op vakantie, wacht je nog tot de auto terugkomt van de garage, of ga je voor het eerst skiën of zo?
1: Skiën?
0: Weet ik veel. Ja, dat kan natuurlijk indoor.
1: In Snow World.
0: Ja, precies. Dus app geluk als jij dat wel kan gebruiken bij iets deze week. Dan gaan we smijten met een hoop spullen voor jou. En krijg je als beloning ook nog de ochtendshow Mok. Die je dan kan gebruiken of ook kapot gooien nog voor wat extra scherven. Geluk appen is kans maken op geluk bij Slam.
2: De Suzuki Swift is de allerzuinigste mild hybrid van Nederland. En is nu al verkrijgbaar vanaf €20.999. Suzuki, serious about fun.
3: Get ready for the OG.
4: All y'all bitches wanna look like me.
5: Zo, dat klinkt lekker fris. Lipton Iced Tea Sparkling Original. De enige echte OG Iced Tea. Lekker sparkling. Lekker Lipton.
6: Hallo, Odido hier. We hebben iets leuks voor je. Bestel de Samsung Galaxy S26 nu met extra veel voordeel. En ruil je oude toestel in voor een mooie korting of geld terug. Ga naar odido.nl of kom langs in de Odido-shop. Tot zo!

0: Ja, ook die. En voor dat ene ding dat je vergeten was. Bij Eurojackpot maak je elke dinsdag en vrijdag kans op de hoogste jackpot van Nederland. En je speelt al mee voor 2 euro. Koop je lot in de winkel of op eurojackpot.nl. Eurojackpot is een spel van de Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.
1: Wacht niet te lang. Direct Lease trakteert nog maar een paar dagen op 25 euro korting per maand. Voor zakelijk en privé. Ga snel naar directlease.nl.
2: Zo, reclame. Een mooi moment om even een kopje koffie te pakken. En te kijken of je niet te veel betaalt voor je verzekeringen. Ja, dat is ook belangrijk. Bij Allianz Direct krijg je direct extra korting als je meerdere verzekeringen afsluit. Check nu, nee, niet na de koffie, wat je kunt besparen. En lees de voorwaarden op allianzdirect.nl. Allianz Direct.
1: Tot en met 2 augustus 25 euro korting per maand. Directlease.nl.
3: De spanning stijgt. Het moment is daar.
4: En dan valt hij toch binnen. Wat is dit?
3: De start van een nieuw voetbalseizoen. De grootste aftrap van de keukenkampioendivisie.
4: Bal gaat op de stip.
3: Wat is jouw favoriete club? Geef het door

0: tot 10 op Slam.
1: Strakke zomerdeals met Club Karwei. Alleen deze week tot wel 40% stapelkorting op bijna alle verlichting. Wees er snel bij. Karwei, maak het mooier.
0: De sterren van morgen zie je vandaag in de Keukenkampioendivisie. Ontdek de nieuwe generatie talenten vanaf vrijdag 7 augustus. Live op ESPN en in het stadion.
2: Meer muziek luisteren, meer foto's maken, meer mama bellen. Beleef meer met je wearables, want het is Mobile Mania. Nu de Samsung Galaxy Buds 4 Pro draadloze oordopjes met noise cancelling voor €186 voor mijn MediaMarkt members. MediaMarkt.
3: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
4: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi-backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
3: De marketingmanager? Ja, ben ik ook.
4: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
5: Verf nodig? Ga naar verfwinkel.nl.
6: Kom deze zomer naar Bataviastad voor een dag vol shopplezier en beleving. Ervaar iedere zondag Studio 100 in Bataviastad met jouw favoriete helden zoals Boomba, Megamindy en K3. Bekijk bataviastad.nl voor de volledige agenda.
7: Big or small, tiny or tall.
8: Hou het safe deze zomer met condoom.nl. Condooms, toys en beflapjes.
7: Condoom.nl.
6: Ontmoet deze zomer jouw favoriete Studio 100 helden in Bataviastad.
9: Met Esso kan je nu sparen voor leuke extra's bij elke tankbeurt. Dus wanneer je in Eindhoven beseft dat je vlucht eigenlijk vanaf Schiphol vertrekt, is dat helemaal niet zo erg.
10: Yes!
9: Esso, omdat elke rit telt.
11: Ja?
12: Echt serieus?
0: Oh. Hey, weer de winnaar bij de Postcode Loterij. Elke maand 600.000 winnaars. En al onze deelnemers spelen dit jaar mee voor €463,9 miljoen aan prijzen en cadeaus. Speel mee op postcodeloterij.nl.
13: 18 plus speelbewust.
14: iBoot verrast je elke dag met de beste deals van de mooiste merken. Alleen op iBoot.com of in onze app.
15: De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen? Pak de nieuwe iPhone 17 Pro. Door en door Pro. Nu met €225 voordeel. Pak hem snel.

0: Slam, het is 9:30. Je weerupdate komt van Weer Online. Deze ochtend kan gaan regenen. Later op meerdere plekken droog en opklaringen. Het wordt om en nabij de 24 graden vandaag. Dan nog even naar de weg. Flitsmeister met geen files meer, denk ik. Oh jawel, 2. A12 Oudijk in Duitsland, 12 minuten. En de A22 Beverwijk, 22 minuten, omdat de Alpenrit is afgesloten. Flitsers A2 Beest Den Bosch, 85,4. A4 Nieuwe Wetering Amsterdam bij 21,4. En de A6 Emmeloord met 302,4. A6 Scharsterbrug richting Emmeloord met 309,3. A9 Heemskerk Haarlem, 56,7. En de A9 Spaarndam richting Haarlem, uitkijken bij hectometerpaal 47. Dan de A10, dat is de Zeeburger Tunnel. En dat is hectometerpaal 4,3. A12 springt er ook uit, Bodegraven Gouda 36,7. A12 De Meern Utrecht 55,9. En de A16 Prinsenbeek Breda bij 59,7. Dan nog even de A18 Varsseveld Didam bij hectometerpaaltje 208. A28 Hooghalen Hogeveen bij 160,8. A28 Harderwijk richting Zwolle bij 52,7. En de A32 Staphorst Meppel 6,4. A37 Nieuw-Dordrecht Hogeveen 31,9. A50 Vaze Apeldoorn 213. A59 Terheide Den Bosch 94,3. En de laatste A73 Sint-Odiliënberg Echt bij 12,5. Dan nog even het laatste nieuws. Daar is het ANP. Daphne en de headlines in een half minuutje.
1: Goedemorgen.
0: Morgen.
1: Zo'n 5000 mensen die door de grote bosbrand bij Madrid werden geëvacueerd, mogen weer naar huis. Het gaat om campinggasten en bewoners van een verzorgingstehuis. De brand is nog niet onder controle. Boerenactiegroepen zeggen dat de geplande protesten vandaag vreedzaam verlopen. Ze gaan langs de weg staan, maar blokkeren het verkeer niet. Waar de acties precies zijn en hoeveel boeren meedoen is nog niet bekend. En Amsterdam herdenkt morgenavond de slachtoffers van de aanslag van dit weekend op de Pride in Berlijn. Mensen worden opgeroepen naar het homo-monument te komen om bloemen te leggen en kaarsen te branden. En tot zover de hoofdpunten van het ANP.
0: Dankjewel, Daphne. Wij gaan zo met nog veel meer gooien hier. Er ging alweer wat kapot. We hebben een hoop spullen staan voor wat scherven. Want scherven schijnen geluk te brengen. Het is een nieuwe week, dus wat geluk jouw kant op, dat lijkt me een goede zaak. Kan jij ergens wel extra geluk bij gebruiken deze week? Nou, app dan even geluk. Dan maak je ook kans op de Slam Ochtendshow Mok.
2: Anol en Marijn.
0: Hoppa! Maar gelukkig hebben we er nog meer, hoor. App geluk om kans te maken. Tupac en Dr. Dre komen er ook aan.

0: det fout hier.
1: Jeroen, pas op met het vuur. What the fuck?
2: 10:50, de Slam Ochtendshow met Caruso. Good morning.
3: Hallo, goedemorgen.
2: Hey, hoe is het met jou?
3: Ja, rustig aan, druk op het werk.
2: Zo, trouwens, ik zat even in mijn hoofd nog. Tupac, die is helemaal niet van de West Coast. Die komt uit New York, voordat mensen gaan appen. Nee, die kwam uit de andere kant. Maar waar kom jij vandaan,
4: Caruso? Hij riep West Coast aan het einde.
2: Ja, hij riep West Coast. Jij komt uit Brabant. Geweldig.
4: West Border. West.
2: Hey, en had je een leuk weekend, jongen?
3: Jazeker. Een beetje mijn broer moeten helpen met de verhuizing, want die heeft net een huis gekocht.
2: Oh, iedereen is huis aan het kopen. We hadden het er net nog over, Marijn en ik hier.
4: Ja.
2: Ongelooflijk, zeg. Waar is hij gaan wonen?
3: Boksel.
2: Is dat goed te doen?
3: Nou. Jawel. Mooi dorpje.
2: Ja, maar wat koopt hij dan? Voor wat voor bedrag? Is het echt een hoekwoning of vrijstaand misschien?
3: Of was het een tussenwoning?
2: Oh, dat lekker.
4: Tussenwoning.
2: Tussenwoningje. Weet je wat hij betaald heeft in Boksel?
3: Genoeg.
2: Ja, ik ben zelf ook een beetje aan het rondkijken. Maar naar Boksel uitwijken, dan moet ik nog echt even de ratio nog wat hoger zetten.
3: Ja.
2: Maar
3: nou, misschien wel. Dan moet je rond 4-5 ton rekenen.
2: 4-5 ton voor Boksel?
3: Jazeker.
2: Wauw, oké, exclusief. Ik hou het in de gaten in ieder geval. Jij kan wel wat geluk gebruiken, FTJ naar Slam. Waarbij dan?
3: Ja, mijn auto is net kapot gegaan, dus die wordt vandaag opgehaald door de autoambulance.
2: Oh, man.
3: En helaas.
2: Wat scheelt eraan, weet je dat?
3: Wat zeg je?
2: Wat scheelt eraan, weet je dat?
3: Waarschijnlijk is de koppeling kapot.
2: Oh, jezus, dat dure ingreep, ja. En er was nog iets op je werk, zei je?
3: Klopt. Ja, ik heb veel te veel werk te doen vandaag. Eigenlijk zou een collega komen helpen, maar ik sta in mijn eentje.
4: Dus jij zit tot hier in het werk, tot hier?
3: Klopt.
2: Ja. Nou jongen, dan gaan we voor jou smijten met een hoop spullen hier. Marijn, wat had je ook alweer in de aanbieding?
4: Ik heb een aanbieding afgepakt horloges van criminelen, want dat heeft het Openbaar Ministerie het afgelopen jaar heel goed kunnen doen. Heel veel shit af kunnen pakken van die lui. Ik heb een voortent van de camper van Thomas van Empelen, want die is nog 2 weken op campervakantie. En zijn voortent heb ik hier, die ga ik zo meteen stuk smijten. Ik heb een Boeing 777X. Catalogaswaarde 400 miljoen, maar Boeing heeft besloten, die gaan we slopen. Zodoende heb ik dat gekregen en zodoende mag ik dat zo meteen kapot smijten. 20 oud kunstgebitten en ik heb een grote taart, want Nederland is gisteren 445 jaar geworden.
2: Nou Marijn, je mag ook dit keer per vliegtuig, heb ik geregeld, richting het magazijn. Dus stap in, daar ga je. Marijn, magazijn. Nou, heb je wat gehoord, jongen, wat als eerst kapot mag?
3: De tent.
4: De voortent van Thomas, hoppa.
2: Ja. Lekker. Dat knalde al goed.
3: Hartstikke idee.
4: Klaar met die camperverhalen van hem. En die horloges, die smijt ik er zo achteraan. Dat zijn meer dan horloges.
3: Hartstikke idee.
4: Rijklings, dat zijn Rolexen, dat zijn echt dure dingen. Maar ja, afgepakt, dus boeien.
2: Allemaal niet echt.
4: Ja. Even kijken, dan gaat die complete Boeing 777X van 400 miljoen.
2: Daar stort hij neer zo op die Rolexen. Ja, wow. Jeetje, man, wat een vuurbal. Wow. Dit hoor je nergens anders.
4: Dit hoor je nergens. Ik heb nog 20 oud kunstgebitten, die flikker ik nog achteraan.
2: Op die Boeing. Marijn springt, ik zie hem ook springen.
4: Ja, en dat is die taart. Sorry, we zitten inmiddels op 15, nog 50 gaan. 1, 2, 3, 4, 5. En 445 jaar geleden, gisteren, 26 juli 1581, tekenden wij in Nederland het plakkaat van verlatingen. En dat betekent dus dat wij onze onafhankelijkheid verklaarden van de Spaanse koning.
3: Hoppa!
4: Dus die taart. Achteraf gezien, een verkeerde beslissing. Want als wij die niet hadden getekend, dan waren wij wel wereldkampioen geworden dit WK.
3: Blondie.
2: Waar zit ik nou te luisteren?
4: Nou.
2: Oké.
4: Dat was alles
2: stuk. Ja, alles is wel kapot. Ja. Spring er nog een keertje op voor de vorm. Hartstikke leuk. Jongen, we sturen jou ook die ochtendshow mok. Dan kan je zelf nog even kapot smijten voor wat extra geluk. Maar we hopen dat dit geholpen heeft bij de rest van jouw week.
3: Ik hoop het.
2: En sterkte met de auto. Oh ja, en ook met het werk natuurlijk.

0: later.
1: Ja, en just keep listening, want Jarno is in de building. Woo! Heb je nog de zomerfeest uitgespeeld in mijn stadje?
2: Ja, zeker weten.
1: Jij
2: ik
1: hebt er
2: ik ben
1: ook
2: vaker geweest bij de zomerfeesten dan jij als Nijmegenaar.
1: Als Nijmegenaar?
2: Ja, dat is niet normaal.
1: Ja, hoe kan je dat zeggen? Jij bent vaker geweest dan ik?
2: Ja.
1: Ik wist niet dat de wedstrijd was, maar...
2: Nou ja,
1: maar ik ga winnen.
2: Oh ja?
1: Ja man, ik heb daar 23 jaar gewoond.
2: Ja, dat is ook wel zo. Maar deze editie, ik ben er denk ik één dag niet geweest. En voor de verder rest ben ik er iedere dag geweest.
1: Ja, dat is wel knap, ja. Dat is wel het voordeel aan dat jij s'avonds gewoon nog een leven hebt. Wij moeten zo vroeg naar bed met die ochtendshow.
2: Ja, ik ben zo blij dat ik s'avonds vrij ben. Echt waar.
1: Ja, dat is wel lekker. Ja, geniet ervan zolang het kan.
3: Maar lekker praten jullie heel snel. En het gesprek gaat echt nergens over.
2: Oh, ik wilde net vertellen dat ik alleen maar gezoend heb daar. Superleuk. Ja,
1: laat je nekken zien, laat je nekken zien.
3: Nee, dat zijn nou dingen die wij willen weten.
2: Nee, van die panter ben ik af. Ik ben nu gewoon, ik heb iemand die dat niet doet.
3: Dat verklaart wel die rode uitslag om je mond heen.
2: Nou, niet alleen mijn mond kan ik je vertellen.
1: Hey, zometeen bij Jarno. Zoveel hits onderweg naar je lunch. Dan is het echt supersnel 12 uur. Dan weer house in de pauze. En bij ons morgen weer jouw kans op die keukenkampioen-divisie kaarten. En Derby Star wedstrijdbal.
2: Och.
1: Je kan de hele dag appen. We lezen alle appjes. Dus je favoriete keukenkampioen-divisie-club kan je de hele dag droppen. Bij Slam. In de app.
2: Ajax. Oh, dat is bijna keukenkampioen-divisie. Nieuw. Nieuw music. Nieuw.

0: Hey, jong ondernemer, klaar voor de BTW-aangifte? Dit kan tot uiterlijk 31 juli.
1: Maar wat als ik deze periode geen omzet heb gedraaid?
0: Dan ben je gewoon een teringslechte ondernemer. Check wat je nodig hebt en vind handige tips op belastingdienst.nl/jongeondernemers.
1: Wat onaardig.
0: Ja, van de Belastingdienst.

0: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door de Keukenkampioen Divisie. De komende weken is het Hebbes bij Ben. Hele goede aanbiedingen waarbij je gewoon denkt, ja, Hebbes. Nu het eerste jaar 50% korting op alle bundels. Zo heb je 30 gig en 200 minuten, niet voor 10, maar voor 5 euro. Ga snel naar ben.nl.
1: Ook dat ene schroefje, dat we maar één keer in de 154 dagen verkopen. Het Hornbach assortiment. Met 120.000 artikelen, echt alles voor jouw project.
2: Lekker! Simyo is al 37 keer de beste mobiele provider volgens de Consumentenbond. De beste kwaliteit voor een scherpe prijs. Nu bij Simyo, de meteen doen deals. 40 gig data en 400 belminuten, de eerste 9 maanden voor maar 6,50 per maand. Zo'n goede deal, die wil je meteen. Dus stap nu over naar Simyo.
3: Simyo.
4: De

0: Als ondernemer wil je vooruit. Of je nu een ZZP'er bent die bereikbaar wil zijn, of een grote bouwonderneming met veel dataverbruik. Bij Odido Business is er altijd een mobiel abonnement dat bij je past. Kijk snel op odido.nl/zakelijkmobiel.
1: Liefies, wat doen jullie aan zaterdag?
2: Ik heb letterlijk niks.
3: Het gaat de hele dag regenen, hè?
4: Nee, ik heb geen regenjas.
3: Komt goed. Altijd snelle levering bij Zalando.
5: Van plannen maken naar veilig plannen maken. Van aanpakken naar veilig aanpakken. Van groeien naar veilig groeien. Van overal werken naar veilig overal werken. Van ondernemen naar veilig ondernemen. Stap over naar veilig van Vodafone Business. Up-to-date cyberveiligheid voor iedere business. Together we can. Vodafone Business.
6: Je smart speaker, app in de Randstad en Limburg op FM. En in heel Nederland op DAB+. ANP Nieuws.
7: Goedemorgen, ik ben Daphne van der Meijs. Boeren voeren vandaag op meerdere plekken in het land actie tegen de stikstofplannen van het kabinet. Volgens de actiegroepen verlopen de protesten vreedzaam en wordt het verkeer niet geblokkeerd. Ze willen aandacht vragen voor de gevolgen van de plannen voor hun bedrijven. Hoe die acties er verder uit gaan zien is niet duidelijk. Amsterdam herdenkt morgenavond de aanslag van dit weekend op de Pride in Berlijn. Daar reed een bestelbus in op feestvierders met 1 dode en 29 gewonden tot gevolg. Mensen worden via Insta opgeroepen naar het homomonument te komen om bloemen te leggen en kaarsen te branden. Een influencerstel dat de aanslag meemaakte houdt een toespraak. Een deel van de mensen die zijn geëvacueerd vanwege de grote natuurbrand bij Madrid mag weer naar huis. Het gaat om bijna 5000 campinggasten en bewoners van een verzorgingstehuis. De brand is nog niet onder controle. Volgens de Spaanse regering is het de grootste natuurbrand in de recente geschiedenis van het land. En de film Toy Story 5, die 1,5 maand geleden uitkwam, mag zich nu al de meest succesvolle film van dit jaar noemen. Hij heeft wereldwijd al meer dan $1 miljard opgehaald. En daarmee is hij hard op weg om het vierde deel van Toy Story te verslaan. Concurrentie is er van The Odyssey, die ook heel hard gaat. En dan nu het weer van Weer Online. Vanochtend gaat het regenen, maar later is het op meerdere plekken droog met opklaringen. Het wordt dan zonnig met 20 tot 24 graden. En dit was het nieuws op Slam.
8: En dan maakt het 2:10. Good morning. De situatie op de weg dan. Flitsmeister meldt nog 1 vertraging. De A12 richting Oberhausen bij Oud-Dijk. Daar verlies je 17 minuten, 3 kilometer aan file. En voor flitsers check je de Flitsmeister app. Binnen een minuutje terug in de muziek met Martin Garrix en Dua Lipa. Komt eraan.
9: Thuisvakantie? Neem het ervan. Met de zomerdeals van Lidl. Deze week paprika mix. 500 gram voor maar 1,29. En ook extra goedkoop, Lipton Iced Tea. 1,5 liter voor maar 1,69. Lidl, je verdient het.
10: Hey, jij daar. Bij IKEA kun je terecht voor een ruime keuze aan betaalbare producten. Van handige rolkarretjes tot kleurrijke lampen. En dan is het ook nog eens lekker betaalbaar. Wat je ook zoekt, bij IKEA vind je het. Shop nu online en in de winkel. IKEA.
9: En deze week ook extra goedkoop met Lidl Plus. Olijfolie Classico, 1 liter voor maar 5,49. Lidl, je verdient het.
11: Ontvang een gratis product bij Jumbo. Zo krijg je deze week een fles Robijn Quickwash bij besteding vanaf €35. En opschieten, want het geldt maar tot en met dinsdag. Helemaal gratis, dat is de ja van Jumbo.
12: Grote ontwikkelingen, grote gevolgen. Energieprijzen stijgen, dus moeten we minder afhankelijk worden. Meer zelf opwekken, meer besparen. Een verbouwing van ons energiesysteem en isolatie op zolder. Vaker de fiets, de was buiten drogen, digitale zakenreisjes en iets korter douchen. Zo houden we Nederland op eigen kracht draaiend. Hoe bespaar jij energie? Kijk op nieuweenergie.nl.
8: Zometeen hoe je iets uit de keuken je relatie kan verpesten is gebeurd bij Shakira. Die hoor je zometeen ook Martin Garrix en Dua Lipa eerst. Dit is Scared to be Lonely.

Shakira op Slam en Burna Boy en Die Die. Heb je nou twijfels dat je partner vreemd gaat? Kijk dan even in je koelkast. Zo is het gegaan bij Shakira. Ze had een van de showbiz huwelijken van de wereld. Ze had dat namelijk met de verdediger van Barcelona, Piqué. Goede voetballer. Die twee waren heel lang samen en ineens was er wat los. Want Shakira was de enige in het huishouden die van Jem hield. En op een gegeven moment, na een tijdje dat Shakira op vakantie was, kwam zij terug en zag ze dat er uit haar potje Jem was gegeten. En toen zei ze, ja, maar ik ben toch de enige in dit huis die Jem lust. Dus hoe kan daar iets uit zijn? Nou, wat bleek? Piqué had een minnares en die had dus uit datzelfde potje Jem gegeten als Shakira. En toen kwam ze erachter van, ja, deze verdediger die scoort wel vaker met andere vrouwen. Dus als je nou twijfelt, kijk even in de koelkast en pak een product wat de rest van je gezin niet eet. En dan heb je dit. Zo heb je het weten uit te vogelen. We gaan even door naar de volgende man. Deze man die blijft weg van koffie, alcohol en knoflook. Kan je zeggen dat het een halve vampier is, maar als die drie dingen misschien wel ergens aangeraakt zijn, dan was het niet David Guetta, maar misschien wel een vreemdgaander. Je hoort hem nu met Love Don't Let Me Go.

was het een kinderliedje vroeger. En ik vind het knap, je moet er lenig voor zijn. Ik kan het niet. Probeer nu eens gewoon vanuit stand je teen aan te raken. Ja, Bukkes? Gadverdamme. Sorry, ik moest even een bruggetje proberen te maken met een onderzoek wat ik deze ochtend tegenkwam. En ik moet het toch even met je delen, want het is een soort waarschuwing. Weet jij tussen welke leeftijdscategorie je het meeste scheten laat op een dag? Nou, sowieso, dat mag geen geheim zijn. Ze hebben het nu allemaal uitgezocht. Mannen laten meer

scheten dan vrouwen. Maar tussen je 26e en je 45e laat je de meeste scheten in je leven. En dan gemiddeld ongeveer laat je er 5 los op een dag. Sterker nog, ook de kracht bouwt zich een beetje op. De dikste scheten laat je na de lunch. Tussen 2 en 4. Dan moet je even uitkijken op kantoor, want dan zijn de bommen het zwaar, zeg maar. En dat vind ik toch informatie die moet je weten als je op je werkdag begint. Met de beste playlist op kantoor. Kygo krijg je nu. Save My Love.

0: BDS.
1: I just wanna dive.
0: In de ochtend van Slam. Good morning. Met M&M zometeen Lose Yourself komt eraan. En wil jij nou een heel seizoen lang naar je favoriete club gaan kijken? Gewoon in het stadion. Slam got you covered. Je maakt kans op seizoenskaarten. Hoe dat zit hoor je zo. En ook Bibi Rexha komt eraan.
2: Een berichtje van Odido. Klik en klaar internet voor thuis. Installeer je heel makkelijk zelf. Simkaartje in het modem. Stekker in het volcontact. Ja hoor, hij doet het. Klik en klaar internet voor maar €26 per maand. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Het kan ook zo.
3: Geef een draai aan je zomer met het prijzenrad van Albert Heijn. Bij elke €10 ontvang je superhoge korting of een gratis product. Altijd prijs, nu in de AHF.
4: Unieke shopervaring bij Amsterdam De Staal Outlets. Meer dan 80 topmerken onder één dak. Waaronder Nike, Adidas en Levi's. Kom snel langs, mis niets.
5: Je hebt het beter bekeken bij KPN. Combineer internet en mobiel en kies elke maand je entertainment cadeau. Kijk Love is Blind op Netflix, B&B vol liefde op Videoland of voel de liefde voor jouw voetbalclub met ESPN Compleet. Stap nu over op kpn.com/combivoordeel. KPN, voor het beter internet.
6: Wauw, zoveel zomerdeals bij Ethos. Zoals heel veel Nivea, 1 plus 1 gratis. Dat is heel veel zonbescherming en heel veel verzorging voor de hele vakantie. Dus kom naar de winkel of shop op ethos.nl.
7: Hoi van Ethos.
8: Hey, jonge ondernemer. Klaar voor de BTW-aangifte? Dit kan tot uiterlijk 31 juli.
9: Denk het wel, maar wat als ik deze periode geen omzet heb gedraaid?
8: Ook dan moet je BTW-aangifte doen.
9: Ah, oké. Goed dat je het zegt.
8: Check wat je nodig hebt en vind handige tips op belastingdienst.nl/jongeondernemers.
9: Handig?
8: Ja, van de Belastingdienst.

0: Net zo makkelijk retour.
1: Fans van waanzinnig veel voordeel opgelet. Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Trader Joe's walnoten. 500 gram voor maar 3,89. En voor dat geld hoef je ze niet eens zelf te kraken.
2: Fans van voordeel.
1: Aldi.
3: Kluszomer bij Gamma. Nu met de voordeelpas 30% korting op binnen- en buitendeuren.
4: Je zomerklus? Doe het lekker zelf.
3: Dat zeg ik.
1: Fans van waanzinnig veel voordeel opgelet. Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Een stuk jonge goudse kaas, 980 gram voor maar 4,99. Bijna een hele kilo. En dat voor geen geld.
2: Fans van voordeel.
1: Aldi.
5: Nog één keer kleurt Zandvoort oranje.
6: Ja, laatste kans.
5: Nog één keer brullende motoren.
6: Ja, goed.
5: Dit mag je niet missen.
6: Oh.
5: Daar moet je bij zijn.
6: Naar binnen.
5: Tank, laad of shop bij Shell. En maak kans om de laatste ronde Zandvoort nog één keer live te beleven. De laatste ronde. Ben je erbij? Het kan met Shell.
7: Als je Vodafone mobiel
8: met een nieuw Ziggo internetpakket combineert,
7: krijg je tot wel 20 euro korting.

0: twee minuten over 11:30. Tijd voor je slim weerupdate van de vrienden van Weer Online. Het is een bewolkte dag met een aantal buien die voorbij kunnen komen. In de loop van de middag gelukkig droog. En de temperatuur die schommelt tussen de 20 en 24 graden. Flitsmeister dan, die meldt nog één vertraging. Die vind je op de A22 richting Velsen bij Beverwijk. Daar 20 minuten bij je reistijd optellen. 3 kilometer, want de oprit is afgesloten. En voor flitsers, check de Flitsmeister-app.
1: Jarno van der Wielen.
0: Lekkere throwback zometeen van Eminem. Lose Yourself komt eraan. Ook de nieuwste Marshmallow krijg je na Bebe Rexha.

0: muziek. Ontdek je op Slam.
1: David Guetta, Third Party en John Martin. Human. Marshmallow and Kelsey Ballerini. Another drink.

0: Dit is Slam met Marshmallow en Another Drink. Hey, word jij heel warm van het volgende geluid?
1: Rood en wit, dat is de kleur der Ossenaren.
0: Dan begint het een beetje te kriebelen.
1: De grootste club van Os, haar naam is POV.
0: Of van dit.
2: Jongens, daar gaat ie. De tanden op elkaar.
0: Je luistert trouwens nog steeds Slam, hoor. Dat is raar. Alleen, word je er warm van? Je hoorde net het clublied van Topos. Of ja, voor de echte kenners, die weten het wel. Het clublied van FC Volendam. Want je maakt deze week bij Slam kans op seizoenskaarten voor je favoriete keukenkampioen divisieclub. Ben je dus voor Topos misschien wel of FC Volendam? Wat moet je dan even doen? Stuur even je naam plus de club die je support deze kant op via de app van Slam. En maak de hele week kans in de ochtendshow op 4 seizoenskaarten voor jouw favoriete club uit de keukenkampioen divisie. En dan krijg je ook nog eens erbij de exclusieve wedstrijdbal die ze dit seizoen gaan gebruiken. Dus kom maar door via de app van Slam. Welke club support je? Plus je naam erbij. En voor je het weet zit je een heel seizoen lang met je vrienden in het stadion. Slam app staat open.

Britney Spears. Op Slam en Toxic. Het is 7 minuten voor 11 en ik heb hem weer meegenomen, de kookwekker. En ik ga hem ook gelijk zetten, want over een uurtje is het zover. En ik moet dat niet vergeten. De lekkerste lunchpauze van Nederland, hou ze in de pauze. Maar

0: Hey, even snel. Want bij Odido hebben we nu een afteller. Stap nu over op Glasvezel Plus TV. Dan krijg je het eerste jaar TV en ESPN compleet cadeau bij alle tweejarige internetabonnementen tot 2 gigabit. Samen voor de verrassend lage prijs van €25 per maand. Kijk voor alle voorwaarden op odido.nl. Tot zo!
1: Zo, reclame. Een mooi moment om even een kopje koffie te pakken. En te kijken of je niet te veel betaalt voor je verzekeringen. Ja, dat is ook belangrijk. Bij Allianz Direct krijg je direct extra korting als je meerdere verzekeringen afsluit. Check nu, nee, niet na de koffie, wat je kunt besparen. En lees de voorwaarden op allianzdirect.nl. Allianz Direct.
2: Hey, jong ondernemer. Klaar voor de BTW-aangifte? Dit kan tot uiterlijk 31 juli.
3: Denk het wel. Maar wat als ik deze periode geen omzet heb gedraaid?
2: Ook dan moet je BTW-aangifte doen.
3: Ah, oké. Goed dat je het zegt.
2: Check wat je nodig hebt en vind handige tips op belastingdienst.nl/jongeondernemers.
3: Handig?
2: Ja, van de Belastingdienst.
4: Heerlijk, pap. Deze spaghetti doet me denken aan die vakantie in Italië. Op dat pleintje, onder de warme zon en met die ober.
5: Nee, niet die ober.
4: Zullen we deze zomer weer?
5: Moi, ik vind hier veel lekkerder.
6: Grand Italia. Thuis in Italië.

0: Ja, ook die. En voor dat ene ding dat je vergeten was.
1: Ook erg lekker. Pesto alla Genovese. Van Grand Italia.
2: Hé, hey, jij daar. Chantal Jansen hier. En Sies Zon Zee Zomerboek ligt weer in de winkel. De zomerspecial vol heerlijke reisverhalen, puzzels, horoscopen en een dikke vette winactie. Of je nou op vakantie gaat of de hele zomer thuis gaat chillen, met Sies Leesvoer kom jij de zomer wel door. Je shopt hem nu in de winkel of via Sies.tv.
3: Heb je een druk leven, maar wil je toch een opleiding volgen? Bij LOI studeer je flexibel online, waar en wanneer jij wilt. Dat is slim studeren. LOI. Erkend. Online. Leren.
4: Bij Plus houden we van eten recht uit het seizoen. Nu op zijn best, met lekker veel voordeel. Zoals alle Plus meloenen, nu 50% korting. En Plus broccoli, per 500 gram, nu 89 cent. We doen met je mee. Plus.
5: Met Swiss Sense vlieg je elke dag naar je droombestemming. Wacht, want dit wil je niet missen. Hot deal. Nu tijdelijk €200 extra korting bovenop de zomersale. Joehoe! Swiss Sense.
6: Ja?
7: Echt serieus?
8: Hey, weer een winnaar bij de Postcode Loterij. Elke maand 600.000 winnaars en al onze deelnemers spelen dit jaar mee voor €463,9 miljoen aan prijzen en cadeaus. Speel mee op postcodeloterij.nl.
9: 18 plus speelbewust.
10: Voor iedere vakantie is daar weer de vraag, hebben we alles? Ook een reisverzekering? De doorlopende reisverzekering van ANWB is weer als beste getest. Sluit nu af met 15% korting. Zo ga je pas echt zorgeloos op vakantie. ANWB en gaan.
11: Nieuw bij Ziggo. Altijd alle vriendenloterij Eredivisie op ESPN. Standaard in elk tv-pakket. Voor de grootste voetbalfanaten, de zelfbenoemde experts en de meekijkers.
12: Voor wie zijn we ook alweer?
11: Alleen bij Ziggo. Standaard in elk tv-pakket. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
13: Hoe groot jouw project ook is, wij hebben wat jij ervoor nodig hebt. Alles. Het Hornbach assortiment. Met 120.000 artikelen. Echt alles voor jouw project.
11: Nu 12 maanden Ziggo internet en tv voor maar €34,95 per maand bij een 2-jarig abonnement. Stap over op Ziggo.nl of in een van onze winkels.
14: Via je smart speaker, app in de Randstad en Limburg op FM. En in heel Nederland op DAB+. ANP Nieuws.
15: Goedemorgen, ik ben Daphne van der Meijs. Twee minderjarige verdachten van de mishandeling van een beveiliger tijdens de vierdaagse feesten in Nijmegen hebben zich bij de politie gemeld. De beveiliger werd vorige week na afloop van het feest geslagen en geschopt. Naar twee andere verdachten wordt nog gezocht. Hebben ze zich woensdag niet gemeld, dan komen er herkenbare foto's online. De Amerikaanse politie is op zoek naar nog een verdachte van de schietpartij in Seattle. Op een foodfestival daar vielen 3 doden. 4 mensen raakten gewond, onder wie een kind van 2. Er zit al een verdachte vast. De politie denkt dat de 2 verdachten op elkaar aan het schieten waren. Vanwege de bosbranden in de omgeving van de Franse stad Bordeaux roept de overheid op om niet naar de regio toe te komen. Vanuit het departement zelf kwam er eerder ook al zo'n oproep. Het kabinet houdt crisisoverleg over de branden die een enorm stuk natuur hebben verwoest. Honderdduizenden mensen zijn geëvacueerd. En Talon Griekspoor mag zich weer de beste Nederlandse tennisser noemen. Weliswaar zakte hij een plekje op de wereldranglijst, maar Botik van de Zandschulp, die een tijdje boven Griekspoor stond, kukkelde 14 plaatsen naar beneden en staat nu 2 plekken onder hem. De nummer 1 in de lijst is Jannik Sinner uit Italië. En dan nu het weer van Weer Online. Het is wisselend bewolkt met een aantal buien. In de loop van de middag wordt het droog en zonnig. Het wordt 20 graden aan zee tot 24 graden in Limburg. En dit was het nieuws op Slam.
16: Dan gaan we de wegen af met Flitsmeister rond een uur of 11. Dit zijn 13 vertragingen nog en dit zijn ze vanaf 20 minuten of langer. De A12 richting Oberhausen bij Oud-Dijk, daar verlies je 20 minuten, 3 kilometer aan file. En de laatste is de A50. Os richting Apeldoorn bij Renkum, 34 minuten bij je reistijd optellen.
13: Ook dat ene schroefje dat we maar één keer in de 154 dagen verkopen. Het Hornbach assortiment. Met 120.000 artikelen, echt alles voor jouw project.
17: Als ondernemer wil je vooruit. Of je nu een ZZP'er bent die bereikbaar wil zijn, of een grote bouwonderneming met veel dataverbruik. Bij Odido Business is er altijd een mobiel abonnement dat bij je past. Kijk snel op odido.nl/zakelijkmobiel.
18: Bo.
4: Bij Plus houden we van eten recht uit het seizoen. Nu op zijn best met lekker veel voordeel. Zoals alle Plus meloenen, nu 50% korting. En Plus broccoli per 500 gram, nu 89 cent. We doen met je mee. Plus.
6: Lotto heeft de vaakst van de jackpot in Nederland. En binnen 3 weken valt hij zeker weer.
9: Zeker weten.
6: Mis dit moment niet. Speel nu mee

Calvin Harris en Jesse hoorde je op Slam. En in al die jaren Tomorrowland stond hij afgelopen weekenden pas voor het eerst op de mainstage met even een klein hoogtepuntje. Ik was erbij. Dit was een magisch moment. Een mashup van zijn track en Children. Calvin Harris live op de mainstage.

Satisfy. Ik was erbij afgelopen weekend. Ik ben nog een beetje aan het nagloeien van Tomorrowland. Waanzinnig weer aangekleed. Het is echt een soort Efteling, maar dan voor de dancemuziek. En een kleine tip. Wij hadden dus mini-bad-eentjes meegenomen. Ik en een vriend van mij. Om aan mensen te geven die dan misschien de geel aan hadden. Of een bad-eentje op een mutsje of een shirtje of een broekje hadden staan. En het is ongelooflijk hoe blij je mensen kan maken met een heel klein mini-bad-eentje. Dus wil je een gespreksstarter hebben? Of wil je gewoon van de kleine dingen plezier halen? Neem een paar mini-bad-eentjes mee naar je volgende festival en je hebt gesprekstof voor heel de middag en heel de avond. Good morning, dit is Slam met de populairste zometeen. De Grand Slam komt eraan. En Jonas Blue, dit is Fast Car.

Grand Slam van deze week. En als je ouders nu weer een keer beginnen van... jongen, vroeger luister ik naar dit. Trouwens, als je ouders zo klinken zijn ze wel heel oud. Maar luister naar die platencollectie die je ouders aan je voordragen. Want voor je het weet scoor je jaren later er gewoon een hit mee. Net als Ice, Ring My Bell, R&B is deze week de Grand Slam. En komt dus het origineel van Anita Ward uit 1979. Bij Aitje ging het belletje ook rinkelen. Toen dacht hij, ja, daar moet ik een hit van maken. Onderweg naar de lekkerste lunch. Zometeen met Frankie Rizzardo. Daft Punk komt eraan. En eerst Aad Schuurman. Dit is Azizam. Dat zeg ik.

0: Hey ondernemer,
1: hallo?
0: Kan je me horen? Hapert jouw internet van de zaak ook zo? Dan is het tijd om over te stappen op zakelijk glasvezel van KPN. Dan is je hele bedrijf altijd supersnel online, zonder irritante onderbrekingen. Stap nu over en krijg een Apple iPad cadeau bij een 3-jarig abonnement. Kijk op kpn.com/zakelijk.
2: Ja! Zeker! Helene gaat haar huis verduurzamen en heeft net de financiering rond. Wil jij ook verduurzamen? Doe de gratis groene wonerscan op hypotheker.nl. Daarmee ontdek je wat er bij jouw woning mogelijk is. En je bespreekt je financieringsmogelijkheden met jouw hypotheker. Jazeker, de hypotheker.
3: Geef een draai aan je zomer met het prijzenrad van Albert Heijn. Bij elke 10 euro ontvang je superhoge korting of een gratis product. Altijd prijs, nu in de AH-app.
4: Werk? Werk aan je kleurtje zul je bedoelen. Nu de heetste zomerdeals. Alleen op iBoot.com of in onze app.
5: Alle verf super voordelig.
6: Een Esso vind je overal. Dus wanneer het lampje van je tank begint te branden, blijf jij.
7: Ping, ping, ping, ping, ping.
6: Gewoon relaxed. Esso. Omdat elke rit telt.
8: Van plannen maken naar veilig plannen maken. Van aanpakken naar veilig aanpakken. Van groeien naar veilig groeien. Van overal werken naar veilig overal werken. Van ondernemen naar veilig ondernemen. Stap over naar veilig van Vodafone Business. Up-to-date cyberveiligheid voor iedere business. Together we can. Vodafone Business.
9: Als je overstapt naar Allianz Direct bespaar je gemiddeld €300 per jaar op je autoverzekering.
10: Wow!
9: Is binnen 3 minuten geregeld.
10: Dan bespaar ik dus gemiddeld €100 per minuut.
9: Ja, met Allianz Direct is het makkelijk en snel geregeld. Ga naar allianzdirect.nl.
11: Je doet echt je best, maar soms voelt afvallen als een eindeloze strijd. Tijd voor een andere aanpak. Bij Wellis werk je aan gewichtsverlies onder medische begeleiding van een big geregistreerde arts. Zo helpen we je de regie terug te pakken. Wellis. Minder strijd, meer resultaat. Kijk of je namerking komt op getwellis.com.
12: Bij Energie Direct zit jij aan de knoppen. Dus duik in je verbruik met een dynamisch contract. Dan check je zelf de tarieven van morgen en verbruik je op de voordeligste momenten. Je bespaart slimmer met een dynamisch contract. Check je deal op energiedirect.nl.
13: Een berichtje van Odido. Klik en klaar internet voor thuis. Installeer je heel makkelijk zelf. Simkaartje in het modem, stekker in het volcontact. Ja hoor, hij doet het. Klik en klaar internet voor maar €26 per maand. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Het kan ook zo.
14: Fans van waanzinnig veel voordeel opgelet. Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Trader Joe's walnoten. 500 gram voor maar €3,89. En voor dat geld hoef je ze niet eens zelf te kraken.
15: Fans van voordeel.
14: Aldi.
16: Nu met Club Karwei 40% korting op alle Histor Perfect Finish binnenlak. Bekijk alle acties in onze digitale folder of download de app. Karwei, maak het mooier.
14: Fans van waanzinnig veel voordeel opgelet. Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Een stuk jonge goudse kaas, 980 gram voor maar €4,99. Bijna een hele kilo. En dat voor geen geld.
15: Fans van voordeel.
14: Aldi.
17: Je wou alle smaken milkshake proberen, maar nu is je rekening helemaal uitgemolken?

0: Het is voor 11:30. Goedemorgen. Tijd voor een slimmeerupdate van de vrienden van Weer Online. Het is een bewolkte dag, maar later kan de zon voorbij komen. En de temperatuur schommelt vandaag tussen de 20 en 24 graden. Dan de wegen af met Flitsmeister. Die meldt nog 2 vertragingen. De A1 richting Amersfoort bij Naar de Vesting. Daar verlies je 17 minuten, 3 kilometer aan file. En de laatste is de A50 Os richting Arnhem bij Renkum. 21 minuten, 6 kilometer aan file. En voor flitsers, check de Flitsmeister-app.
1: Jarno van der Wielen.
0: Muziek van de Opposites, Feestje op mijn graf komt eraan. Ook X-Wand en Grosso krijgen na Another. Dit is Talk to You.

0: muziek. Ontdek je op Slam.
1: Medusa en Rani. Silence.
0: Nieuw.
1: Warmer music. The opposite. Feestje op mijn gang.

nieuwste van de Opposites op Slam, een feestje op mijn graf. En als je dan denkt van ja, hè, is dat een gek verzoek? Nee, eigenlijk helemaal niet. Dat Willem begraven wil worden op de dansvloer, er zijn gekkere dingen. Je moet het maar eens googlen en dan vind je de gekste begrafenissen die ook gewoon in Nederland hebben plaatsgevonden. Zo is er ook een uitvaart geweest van een man die heeft bij het circus gewerkt en die kist die stond midden in het bos op een prachtige locatie. En op een gegeven moment daar, achter de bomen, kwamen een paar acrobaten vandaan. Die maakten een menselijke piramide. En ook acrobaten die heel goed konden fietsen op een eenwieler. En wat denk je? Op een gegeven moment gingen die mensen op de eenwieler over de kist heen fietsen. En blijkbaar vonden mensen dat zo ongepast dat ook een deel gewoon is weggelopen. Ja, het kan zijn dat diegene in de kist een clown was, want hij zag wel wat witjes.

Slam. Wist jij dat je deze zomer van ons gewoon een kei dikke harde bonus krijgt? De programmering hebben we verlengd. Dat betekent, we gaan samen iedere zomeravond de zon zien zakken in de zee. Heb je het al ontdekt? Tussen 8 en 10 krijg je Slam Sunsets. Dat betekent de beste DJ-sets als de zon aan het zakken is. Met vanavond op de line-up vanaf 8 uur. Hellsloot komt eraan. En 9 is voor Sultan en Shepherd. Hele line-up, slam.nl is your way to go.

0: De kookwekker gaat bijna af, de klok is ticking. En je moet blijven. 5 minuten nog, dan begint hier de lekkerste lunchpauze van Nederland.
1: Let's go, house in de pauze.
2: Ah ja, lekker hoor. Het is bijna tijd voor house in de pauze. Lekker!
3: House in de pauze.
0: Onder andere met House of Pain zometeen.
4: Geef een draai aan je zomer met het prijzenrad van Albert Heijn. Bij elke 10 euro ontvang je superhoge korting of een gratis product. Altijd prijs, nu in de AHF.
5: Als je Vodafone mobiel
6: met een nieuw Ziggo internetpakket combineert,
5: krijg je tot wel 20 euro korting.
6: Elk

0: promodeals. Korten je geld op de meest getoonde prijs.
1: De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen? Pak de nieuwe iPhone 17 Pro. Door en door Pro. Nu met €225 voordeel. Pak hem snel in de winkel of op kpn.com/snelpakkers.
2: Wauw, zoveel zomerdeals bij Ethos. Zoals heel veel Luco Vitaal, David Amon en Imea, 1 plus 1 gratis. Dus maak je klaar voor een mooie zomer en vind nog meer mooie zomerdeals in de winkel of shop op ethos.nl. Mooi van Ethos.
3: Disney Plus heeft nu ook Hulu. En Hulu-verhalen verbazen je.
4: Oh my god.
3: Zo dus. Wow. Onvergetelijke verhalen. Hulu, nu op Disney Plus.
5: Hey, jong ondernemer. Klaar voor de btw-aangifte? Dit kan tot uiterlijk 31 juli.
6: Denk het wel. Maar wat als ik deze periode geen omzet heb gedraaid?
5: Ook dan moet je btw-aangifte doen.
6: Ah, oké. Goed dat je het zegt.
5: Check wat je nodig hebt en vind handige tips op belastingdienst.nl/jongeondernemers.
6: Handig?
5: Ja, van de Belastingdienst.
7: Als ondernemer wil je vooruit. Of je nu een ZZP'er bent die bereikbaar wil zijn, of een grote bouwonderneming met veel dataverbruik. Bij Odido Business is er altijd een mobiel abonnement dat bij je past. Kijk snel op odido.nl/zakelijkmobiel.
8: Je boekt de perfecte vakantie. Een vers ontbijt in de ochtend en een romantische foto van jullie samen. Echt zorgeloos genieten van je vakantie? Buitengewoon goed beschermd tegen muggen en teken met CarePlus.
9: Fans van waanzinnig veel voordeel opgelet. Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Trader Joe's walnoten. 500 gram voor maar €3,89. En voor dat geld hoef je ze niet eens zelf te kraken.
10: Fans van voordeel.
9: Aldi.
11: Bij Energie Direct zit jij aan de knoppen. Dus duik in je verbruik met een dynamisch contract. Dan check je zelf de tarieven van morgen en verbruik je op de voordeligste momenten. Je bespaart slimmer met een dynamisch contract. Check je deal op energiedirect.nl.
9: Fans van waanzinnig veel voordeel opgelet. Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Een stuk jonge goudse kaas, 980 gram voor maar €4,99. Bijna een hele kilo. En dat voor geen geld.
10: Fans van voordeel.
9: Aldi.
12: De komende weken is het Hebbes bij Ben. Nu het eerste jaar 50% korting op alle bundels. Zo heb je 30 gig en 200 minuten, niet voor 10, maar voor €5. Combineer deze bundel met bijvoorbeeld de Samsung Galaxy A57. Ga snel naar ben.nl.
13: Via je smart speaker, app in de Randstad en Limburg op FM. En in heel Nederland op DAB+. ANP Nieuws.
14: Goedemiddag, ik ben Daphne van der Meijs. Experts waarschuwen bij RTL Nieuws voor een toename van branden in meterkasten. Vooral oudere groepen kasten raken overbelast, doordat steeds meer huizen zonnepanelen, laadpalen of warmtepompen hebben. Daardoor neemt de kans op kortsluiting en brand toe. Ook adviseren deskundigen om meterkasten niet vol te stouwen met spullen. Vakbonden FNV en CNV dreigen met acties van beveiligers op Schiphol. Ze zijn ontevreden over de onderhandelingen met de luchthaven en de beveiligingsbedrijven. Volgens de bonden wordt er te weinig gedaan aan de hoge werkdruk en gezondheidsklachten van het personeel. Welke acties er komen en wanneer is nog niet bekend. Prins Bernhard gaat al zijn zakelijke belangen verkopen. Daar horen onder meer zijn vastgoedportefeuille en ook de belangen in circuit Zandvoort bij, zegt zijn woordvoerder. Kopers zijn Bernhard's zakenpartners Menno de Jong en Koen Groeneveld. Bernhard zelf wil verder met ondernemingen op het gebied van AI. En de Duitse politie heeft een tweede verdachte van de aanslag op de Pride in Berlijn vrijgelaten. Er was een tip dat bij de aanslagpleger nog iemand anders in de auto zat, maar er zou geen DNA zijn gevonden. Er zou ook geen link zijn met de vermoedelijke dader. Die reed met zijn bestelbus in op een groep feestvierders. Er viel 1 dode. En dan nu het weer van Weer Online. Het is wisselend bewolkt met een aantal buien. In de loop van de middag wordt het droog en zonnig. Het wordt 20 graden aan zee tot 24 graden in Limburg. En dit was het nieuws op Slam.
15: Daphne, dank je. Dan, voordat de lunchpauze begint, gaan we de wegen af met Flitsmeister. Die wel nog 2 vertragingen. De A2 richting Maastricht-Noord bij Batadorp. Een kwartiertje extra, komt door een ongeluk. En de laatste is de A12 richting Arnhem. Tussen Beek en Duiven, door een ongeluk, verlies je daar 50 minuten. 8 kilometer aan file. En voor flitsers, check de Flitsmeister-app.
16: Hallo, Odido hier. We hebben iets leuks voor je. Bestel de iPhone 17 nu met extra veel voordeel. En ruil je oude toestel in voor een mooie korting of geld terug. Ga naar odido.nl of kom langs in de Odido-shop. Tot zo!

0: Tour. Een Müller Milkflesje kopen was nog nooit zo spannend. Want als je één van de vier Müller Milkflesjes met het moe-geluid vindt, win je 25.000 euro. Dus ga snel naar de winkel en hou je oren open.
1: Müller Milk, the moo you can't resist.
2: Hey, ondernemer. Heb jij je BTW-aangifte al gedaan?
3: Hè? Nu alweer?
2: Ja, doe het uiterlijk 31 juli.
3: Oké, maar ik heb deze periode helemaal geen omzet gedraaid.
2: Ook dan moet je aangifte doen.
3: Nou, goed dat je het zegt.
2: En kun je nog wat hulp gebruiken? Je vindt alles over btw-aangifte op belastingdienst.nl/btw.
3: Handig?
2: Ja, van de Belastingdienst.
4: De hele zomer lang, elke zonsondergang, de lekkerste DJ-sets. Slam Sunsets. Vanavond, vanaf 8 uur,

Classics en bangers. Wat dacht je van deze? Yellow Claw en Open. Een track die hij samen heeft gemaakt. Ze samen hebben gemaakt met Jonna Fraser. Met zometeen in de mix Jessie J, Domino komt eraan. Ook Miley Cyrus krijgen dan een echte clubbanger. House of Pain. Dit is Jump Around.

plus je naam. En wie weet word je in de ochtendshow teruggebeld. En heb je 3 seizoenskaarten te pakken voor komend seizoen. Zometeen in de mix. Michael Williams en Mesto komt eraan. En ook 24/7 Vanessa Carlton.

0: Scooter zometeen in de mix en ook 50 Cent komt eraan. Binnen een paar minuten zijn we terug met House in de Pauze.
1: Liefies, wat doen jullie aan zaterdag?
2: Ik heb letterlijk niks.
3: Het gaat de hele dag regenen, hè?
4: Nee, ik heb geen regenjas.
3: Komt goed. Altijd snelle levering bij Zalando.
5: Voor iedere vakantie is daar weer de vraag, hebben we alles? Ook een reisverzekering? De doorlopende reisverzekering van ANWB is weer als beste getest. Sluit nu af met 15% korting. Zo ga je pas echt zorgeloos op vakantie! ANWB en gaan.
6: Bij Plus houden we van eten recht uit het seizoen. Nu op zijn best met lekker veel voordeel. Zoals alle Plus meloenen, nu 50% korting. En Plus broccoli per 500 gram, nu 89 cent. We doen met je mee. Plus.
7: Als je Vodafone mobiel
8: met een nieuw Ziggo internetpakket combineert,
7: krijg je tot

0: sneakers? Oh, mooi merk. Oh, wat een goede kwaliteit.
1: Ja, met een supergoeie deal, gekocht op Otrium.
0: Oh, Otrium?
1: Op Otrium shop ik al mijn favoriete fashionmerken voor outletprijzen. Otrium, jouw online fashion outlet.
2: Hoe groot jouw project ook is, wij hebben wat jij ervoor nodig hebt. Alles. Het Hornbach assortiment. Met 120.000 artikelen, echt alles voor jouw project.
3: Vandaag bij Otrium, 10% extra korting op McGregor en Another Stories.
4: Tijd voor een hogere rente? Bij Bunk kun je tot maar liefst 3,01% per jaar krijgen. Iedere week uitbetaald. Open je gratis spaarrekening in 5 minuten. Bunk, Bank of the Free.
5: Hey, jonge ondernemer. Klaar voor de BTW-aangifte? Dit kan tot uiterlijk 31 juli.
6: Denk het wel. Maar wat als ik deze periode geen omzet heb gedraaid?
5: Ook dan moet je BTW-aangifte doen.
6: Ah, oké. Goed dat je het zegt.
5: Check wat je nodig hebt en vind handige tips op belastingdienst.nl/jongeondernemers.
6: Handig?
5: Ja, van de Belastingdienst.
7: Gedoe met je dekbedovertrek? Dat kan dus echt makkelijker. Happybed is het wasbare dekbed zonder overtrek. Gewoon hup de wasmachine in. Als dat niet het dekbed van je dromen is, bekijk en bestel op happybed.nl.
8: Deze zomer eindelijk echt de slaap van je dromen. Luchtig, comfortabel, de perfecte ondersteuning. Nu bij Alping tot 20% zomervoordeel. Kom naar de winkel of kijk op alping.nl.
9: iBoot verrast je elke dag met de beste deals van de mooiste merken. Alleen op iBoot.com of in onze app.
10: Deze week in de bonus. AH Galia en Cantaloupe Meloen 2 stuks, 50% korting. Dr. Oetker Restaurante 3 stuks, 5,99. En tickets voor Pretpark Julianatoren voor 21,50. De meeste en de beste aanbiedingen.
11: Als ondernemer wil je vooruit. Of je nu een ZZP'er bent die bereikbaar wil zijn, of een grote bouwonderneming met veel dataverbruik. Bij Odido Business is er altijd een mobiel abonnement dat bij je past. Kijk snel op odido.nl/zakelijkmobiel.

Of 1, tijd voor een slim weerupdate van de vrienden van Weer Online. Het is een bewolkte dag, maar later kan de zon voorbij komen. En de temperatuur schommelt tussen de 19 en 23 graden. Gelukkig, de avond blijft droog en kan de zon langer blijven schijnen. Dat is lekker met de sunsets op de achtergrond. Maar dat is vanavond pas, vanaf 8 uur. Dan de situatie op de weg. Flitsmeister meldt nog 1 lange vertraging. Die vind je op de A12 richting Arnhem bij Beek. 50 minuten verlies je daar, komt door een ongeluk. In de mix zometeen Usher. Scooter komt eraan, en ook Melanie C. Krijg je naar Fisher en Keita Alexander. Dit is Atmosphere.

Melanie C. en Never Be The Same Again in de lekkerste lunchpauze van Nederland. En daarvoor Scooter en Move Your Ass. Het is een soort intervaltraining tijdens de lunch. We gaan harder en we gaan zachter. Met zometeen de man die eigenlijk eerst een bakkerij wilde openen, maar toen zei het marketingteam van het platenlabel: nee, je moet niet over de bakkerij gaan zingen, maar over een candy shop. Dat is radiovriendelijker. 50 Cent krijg je zometeen. En Sigala.

0: hadden jullie aan zaterdag?
1: Ik heb letterlijk niks.
2: Het gaat de hele dag regenen, hè?
3: Nee, ik heb geen regenjas.
2: Komt goed. Altijd snelle levering bij Zalando.
4: Hey, jonge ondernemer. Klaar voor de BTW-aangifte? Dit kan tot uiterlijk 31 juli.
5: Denk het wel. Maar wat als ik deze periode geen omzet heb gedraaid?
4: Ook dan moet je BTW-aangifte doen.
5: Ah, oké. Goed dat je het zegt.
4: Check wat je nodig hebt en vind handige tips op belastingdienst.nl/jongeondernemers.
5: Handig?
4: Ja. Van de Belastingdienst.
6: Van plannen maken naar veilig plannen maken. Van aanpakken naar veilig aanpakken. Van groeien naar veilig groeien. Van overal werken naar veilig overal werken. Van ondernemen naar veilig ondernemen. Stap over naar veilig van Vodafone Business. Up-to-date cyberveiligheid voor iedere business. Together we can. Vodafone Business.
7: Geef een draai aan je zomer met het prijzenrad van Albert Heijn. Bij elke 10 euro ontvang je superhoge korting of een gratis product. Altijd prijs, nu in de AHF.
8: Al vakantieplannen? Wat dacht je van? Een klusvakantie. En om jou vast op weg te helpen? Deze week krijg je met Praxis Plus 20% korting op één artikel naar keuze. Bij besteding vanaf 10 euro. Bespaar snel op praxis.nl. Voor de makers. Praxis.

0: Met deals. Korten je geld op de meest getoonde prijs.
1: Big or small, tiny or tall.
2: Hou het safe deze zomer met condoom.nl. Condooms, toys en beflapjes.
1: Condoom.nl.
3: Thuisvakantie? Neem het ervan. Met de zomerdeals van Lidl. Deze week paprika mix, 500 gram voor maar 1,29. En ook extra goedkoop, Lipton Iced Tea, 1,5 liter voor maar 1,69. Lidl, je verdient het.
4: Je hebt niet alleen een gat in je hand, maar nu ook in je schoenen?
5: Ah, oh, nee.
4: Maak er een potje van

0: anders doet. En deze week ook extra goedkoop in Lidl Plus. Olijfolie Classico, 1 liter voor maar 5,49. Lidl, je verdient het.
1: Meer podcasts, meer playlists, meer foto's. Beleef meer met je smartphone, want het is Mobile Mania. Inruilen is verdienen. Ruil je oude iPhone in en krijg tot €50 extra bovenop de inruilwaarde. Alleen bij Mediamarkt. Een berichtje van Odido. Klik en klaar internet voor thuis. Installeer je heel makkelijk zelf. Simkaartje in het modem, stekker in het stopcontact. Ja hoor, hij doet het. Klik en klaar internet voor maar €26 per maand. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Het kan ook zo.
2: Fans van waanzinnig veel voordeel opgelet. Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Trader Joe's walnoten. 500 gram voor maar €3,89. En voor dat geld hoef je ze niet eens zelf te kraken.
3: Fans van voordeel.
2: Aldi.
4: Strakke zomerdeals met Club Karwei. Sla deze week je slag met een Lijfheid droogrek voor maar €39,99. Karwei, maak het mooier.
2: Fans van waanzinnig veel voordeel opgelet. Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Een stuk jonge goudse kaas, 980 gram voor maar €4,99. Bijna een hele kilo. En dat voor geen geld.
3: Fans van voordeel.
2: Aldi.
5: Via je smart speaker, app in de Randstad en Limburg op FM. En in heel Nederland op DAB+. ANP Nieuws.
6: Goedemiddag, ik ben Daphne van der Meijs. Een 74-jarige man is aangehouden omdat hij 2 minderjarige meisjes zou hebben misbruikt en in het bezit was van kinderporno. Volgens de Telegraaf is de man al eens eerder veroordeeld voor kindermisbruik. Het Openbaar Ministerie bevestigt de aanhouding, maar zegt niet om wie het gaat. Hij moet volgende maand voor de rechter verschijnen. De Haagse politie heeft tijdens een aantal acties in mei en juni ruim 825 kilo zwaar vuurwerk in beslag genomen. 9 mensen zijn opgepakt. Bij het vuurwerk zaten onder meer extreem zware cobra's, waar 5 keer zoveel flitspoeder in zit als in een cobra 6. Het meeste vuurwerk lag in huizen, soms zelfs in kinderslaapkamers. Spanje zet alles op alles om de grote natuurbranden de komende dagen onder controle te krijgen. Volgens de minister van Binnenlandse Zaken wordt dat vanaf woensdag veel lastiger door de verwachte hitte en harde wind. In Spanje en Frankrijk zijn inmiddels honderdduizenden mensen geëvacueerd. Het Italiaans nationale elftal krijgt niet Andrea Pirlo als bondscoach. Hij heeft gehoord dat hij niet meer in de race is, meldt hij op Instagram. Pirlo kwam onder vuur te liggen om zijn contacten met een Russisch bedrijf in sportweddenschappen. Ook zou hij niet ervaren genoeg zijn. Pirlo is nu hoofdcoach van United FC uit Dubai. En dan nu het weer van Weer Online. Vanmiddag wordt het steeds zonniger en het wordt 19 tot 23 graden. De avond verloopt droog en zonnig. Morgen schijnt de zon flink met 23 graden in het noorden en 27 tot 30 graden in het binnenland. En dit was het nieuws op Slam.
7: 2 over 1, even de wegen af met Flitsmeister. 3 vertragingen langer dan 20 minuten gemeld op de A9 Amstelveen-Alkmaar. Tussen Rottepolderplein en Velsen naar 20 minuten, 3 kilometer. De A12 Oberhausen-Arnhem tussen Duitsland en Duiven, 22 minuten, 9 kilometer. En de laatste vind je op de A22 Beverwijk-Velsen tussen Beverwijk en Beverwijk naar 21 minuten door een ongeval.
8: Bij Plus houden we van eten recht uit het seizoen. Nu op zijn best met lekker veel voordeel. Zoals alle Plus meloenen, nu 50% korting. En Plus broccoli per 500 gram, nu 89 cent. We doen met je mee. Plus.
9: Omdat er nog zoveel festivals op ons wachten.
10: Omdat onze band onbreekbaar is.
11: Omdat de vrijdagavond onze sushiavond moet blijven.
12: Miljoenen redenen waarom we blijven strijden tegen kanker. KWF. Tegen kanker. Voor het leven.
13: Wacht niet te lang. Direct trakteert nog maar een paar dagen op €25 korting per maand. Voor zakelijk en privé. Ga snel naar directlease.nl.
4: Strakke zomerdeals met Club Karwei. Alleen deze week tot wel 40% stapelkorting op bijna alle verlichting. Wees er snel bij. Karwei, maak het mooier.
13: Tot en met 2 augustus €25 korting per maand. directlease.nl.
14: Als ondernemer wil je vooruit. Of je nu een ZZP'er bent die bereikbaar wil zijn, of een grote bouwonderneming met veel dataverbruik. Bij Odido Business is er altijd een mobiel abonnement dat bij je past. Kijk snel op odido.nl/zakelijkmobiel.

House in de Pauze op Slam met de Mojito-song. Lust je er nog eentje? Of ga je gelijk over je nek als je eraan denkt aan zo'n mojito? Misschien een heel wild weekend gehad. Wellicht lichtelijk krokant. Op kantoor aanwezig. Nou, wild Tomorrowland weekend. Ik zag dat ze toch nog een beperkte vuurwerkshow hadden dit weekend. Ja. En nou was er vorige week natuurlijk een vuurwerkverbod vanwege de droogte en brandingsgevaar. Ik denk ook dat het trauma met de mainstays van vorig jaar ook nog in het achterhoofd zat. En nu was er dit weekend ineens wel een beperkte vuurwerkshow. Ik ben dan toch benieuwd wat er allemaal de lucht in is gegaan. Wat sterretjes, rotjes, knalherten. Nee, het zag er echt prachtig uit. Maar het zal niet zoveel zijn geweest als in 2022. Weet je dat nog? Toen had er iemand achter de schermen op het verkeerde knopje gedrukt. Ging er op één moment al het vuurwerk van heel de avond in één keer de lucht in. Moet je horen hoe dat klonk. Ja, dat is niet normaal. Wel waar voor je geld, want het was een bijzonder goede vuurwerkshow in 2022. Even terug naar toe.

is Houzen in de Pauze. Ja, die zomer van 2015, het voelde als de dag van gisteren. Alweer 11 jaar geleden, toch? We zaten toen allemaal op Vine. Ken je dat nog? Een soort voorganger van TikTok. Ook allemaal korte filmpjes van eigenlijk max 6 seconden. Een soort lach-om-home-video's. Want er stonden eigenlijk alleen maar grappige filmpjes op dat Vine. Ja, en Snapchat werd razend populair in 2015. En inmiddels 11 jaar later is het populairder dan WhatsApp. Al die jongeren gebruiken alleen maar Snapchat meer. En nog een jaartje verder terug, de zomer van 2014. Toen was dit een dikke zomerhit. Chris Brown en Dioro en 5 More Hours bij Slam.

0: Red Blooded Woman. Zometeen nog een half uur alle genres in één mix met Natasha Bedingfield, ook de Chemical Brothers en Rigard met Ride It onderweg.
1: Een berichtje van Odido. Klik en klaar internet voor thuis. Installeer je heel makkelijk zelf. Simkaartje in het modem. Stekker in het volcontact. Ja hoor, hij doet het. Klik en klaar internet voor maar €26 per maand. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Het kan ook zo.
2: Al vakantieplannen? Wat dacht je van? Een klusvakantie. En om jou vast op weg te helpen? Deze week krijg je met Praxis Plus 20% korting op één artikel naar keuze. Bij besteding vanaf €10. Bespaar snel op praxis.nl. Voor de makers.
3: Praxis.
4: Hoe leg je in het Bulgaars uit dat je startonderbreker op hol is geslagen? Met Wegenwacht Europa meld je pech gewoon in het Nederlands. En met ons lokale netwerk is hulp altijd dichtbij. Dan ga je toch wat geruster op vakantie. Sluit nu Wegenwacht Europa standaard af voor €16,17 per maand. ANWB en gaan.
5: Chris?
6: Ja?
5: Hoef jij niet te werken vandaag?
6: Nou, bij de Belastingdienst bepaal je zelf de indeling van je werkweek. Zoals 36 uur werken, verdeeld over 4 dagen.
5: Dus, heb je nu...
6: Een vrijdag? Wel een overleg natuurlijk.
5: Oh, dat is goed geregeld.
7: Werken bij de Belastingdienst, dat werkt voor jou. Check werken.belastingdienst.nl.
8: Is jouw bedrijf toe aan de volgende stap? Credits helpt je op weg. Als stichting zonder winstoogmerk zijn we er voor ondernemers die willen groeien. Wat je plan ook is, met krediet, coaching en training van Credits haal jij alles uit je bedrijf. Ondernemen begint bij Credits.
9: Nog één keer kleurt Zandvoort oranje.
10: Ja, laatste kans.
9: Nog één keer brullende motoren.
10: Ja,
9: dit mag je niet missen.
10: Oh.
9: Daar moet je bij zijn.
10: Naar binnen.
9: Tank, laad of shop bij Shell. En maak kans om de laatste ronde Zandvoort nog één keer live te beleven.
10: Ja.
9: De laatste ronde. Ben je erbij? Het kan met Shell.
11: Nieuw bij Ziggo. Altijd alle vriendenloterij Eredivisie op ESPN. Standaard in elk tv-pakket. Voor de grootste voetbalfanaten... De zelfbenoemde experts en de meekijkers.
12: Voor wie zijn we ook alweer?
11: Alleen bij Ziggo. Standaard in elk tv-pakket.

0: shoppen voor de beste zomerdeals. Korten je geld op de meest getoonde prijs.
1: Nu 12 maanden Ziggo Internet en TV voor maar 34,95 per maand bij een 2-jarig abonnement. Stap over op Ziggo.nl of in een van onze winkels.
2: Jij op vakantie, plus alle buren op vakantie, is vrij spel voor inbrekers. Hoppa! Plus de anti-inbraakhulp van Interpolis is doei inbrekers.
3: 3-sterren slot.
2: Hou je huis veilig met de anti-inbraakhulp van Interpolis. Zoals onze slotentool, waarmee je makkelijk checkt hoe veilig jouw sloten zijn. Interpolis. Glashelder.
4: Ook dat ene schroefje dat we maar één keer in de 154 dagen verkopen. Het Hornbach-assortiment. Met 120.000 artikelen, echt alles voor jouw project.
5: De Summer Savings bij Domino's. Met, raad eens, een tweede pizza gratis. Af te halen bij zowat alle winkels. Dus bestel snel op domino's.nl. Honor the craving.
6: Bij Jumbo smaakt elke dag als vakantie. Deze week Mars, Snickers, Twix, ijs. Alle dozen 5 stuks 1 plus 1 gratis. En alle pakken taxi 1,5 liter voor maar 1 euro. Een voordelige zomer. Dat is de ja van Jumbo.
7: Florian Hamelink.
8: En je weerupdate van Weer Online. Vanmiddag steeds zonniger, 19 tot 23 graden. De avond verloopt droog en ook zonnig. Morgen flink wat zon en 23 graden in het noorden tot 30 graden in het zuiden. Dan de wegen af met Flitsmeister. Vertraging gemeld op de A9 Amstelveen-Alkmaar tussen Rottepolderplein en Velsen, 20 minuten. De A12 Oberhausen-Arnhem tussen Duitsland en Duiven, ook daar 20 minuten. En ook 20 minuten op de A22 richting Velsen bij Beverwijk. Dit is de lekkerste lunchmix van Nederland. Hou ze in de pauze met Regards en Ride It in the Mix.

Paris to Berlin tijdens House in de Pauze. En daar gebeurde het, hè, gisteren. Niet in Berlijn, maar in Parijs. Mathieu van der Poel, hij won de slotetappe van de Tour de France. In de Franse media spreekt ze zelfs over een slotetappe die zo het Louvre in kan. Nou, zijn grote woorden. En goedemiddag.

Lekker een beetje zwevend die maandag door. Met de Above & Beyond remix van What It Feels Like For A Girl van Madonna tijdens de lekkerste lunchmix van Nederland. Dit is House in the Pauze. Nog een paar minuten. Met Ariana Grande zometeen One Last Time. Ook Energy 52 met Café Damar. En eerst Christina Aguilera, Ain't No Other Man bij Slam.

0: Dus duik in je verbruik met een dynamisch contract. Dan check je zelf de tarieven van morgen en verbruik je op de voordeligste momenten. Je bespaart slimmer met een dynamisch contract. Check je deal op energiedirect.nl.
1: Hey, jonge ondernemer. Klaar voor de btw-aangifte? Dit kan tot uiterlijk 31 juli.
2: Denk het wel. Maar wat als ik deze periode geen omzet heb gedraaid?
1: Ook dan moet je btw-aangifte doen.
2: Ah, oké. Goed dat je het zegt.
1: Check wat je nodig hebt en vind handige tips op belastingdienst.nl/jongeondernemers.
2: Handig?
1: Ja. Van de Belastingdienst.
3: De prijsfavorieten van Albert Heijn zijn altijd laag geprijsd. Ook in de zomer. Zoals AH Lemon en Lime Zero 1,5 liter voor maar 86 cent. Dat smaakt altijd goed. Prijsfavorieten. Lekker zomers. Altijd laag.
4: Lekkere van Albert Heijn.
5: Als je Vodafone mobiel
6: met een nieuw Ziggo internetpakket combineert,
5: krijg je tot wel

0: weekend is daar.
1: En dan valt hij toch binnen.
2: Wat is dit?
0: De start van een nieuw voetbalseizoen. De grootste aftrap van de Keukenkampioendivisie.
2: Bal gaat op de stip.
0: Wat is jouw favoriete club? Geef het door en win 3 seizoenkaarten voor jou en je vrienden. Plus de nieuwste Derby Star wedstrijdvoetbal. App je naam en die van je club via de Slam-app. Luister naar de Slam Ochtendshow en score die prijs. De Slam Ochtendshow. Maandag tot en met donderdag van 7 tot 10 op Slam.
3: Als je overstapt naar Allianz Direct bespaar je gemiddeld €300 per jaar op je autoverzekering.
2: Wow!
3: Kost je maar 3 minuten.
2: Nou, ik heb wel eens harder moeten werken voor €300.
3: Ja, met Allianz Direct is het makkelijk en snel geregeld. Ga naar allianzdirect.nl.
0: De sterren van morgen zie je vandaag in de Keukenkampioendivisie. Ontdek de nieuwe generatie talenten vanaf vrijdag 7 augustus. Live op ESPN en in het stadion.
4: Profiteer van zomers voordeel bij Your Lease. Autoabonnementen, nu vanaf €218 al in per maand. Inclusief verzekering en onderhoud en al na 12 maanden vrij opzegbaar. Ontdek ruim 400 zomerdeals op yourlease.nl.

0: Ja, ook die. En voor dat ene ding dat je vergeten was.
1: Autoabonnementen vanaf €218 al in per maand bij yourlease.nl.
2: Verf nodig? Ga naar verfwinkel.nl.
3: Hallo, Odido hier. We hebben iets leuks voor je. Bestel de Samsung Galaxy S26 nu met extra veel voordeel. En ruil je oude toestel in voor een mooie korting of geld terug. Ga naar odido.nl of kom langs in de Odido shop. Tot zo!
4: Odido. Fans van waanzinnig veel voordeel opgelet. Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Trader Joe's walnoten. 500 gram voor maar €3,89. En voor dat geld hoef je ze niet eens zelf te kraken.
5: Fans van voordeel.
4: Aldi.
6: Toe aan een last minute zomerbreak? Ontdek de last minute vakantiehuizen van Landal. Zomeravonden tot laat. Opstaan wanneer je wil. Boek nu je last minute zomerbreak op landal.nl.
4: Fans van waanzinnig veel voordeel opgelet. Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Een stuk jonge goudse kaas, 980 gram voor maar €4,99. Bijna een hele kilo. En dat voor geen geld.
5: Fans van voordeel.
4: Aldi.
7: Via je smart speaker, app in de Randstad en Limburg op FM. En in heel Nederland op DAB+. ANP Nieuws.
8: Goedemiddag, ik ben Daphne van der Meijs. De organisatie van de Berlijnse Pride laat zich niet uit het veld slaan door de aanslag van afgelopen weekend, waarbij een Poolse vrouw om het leven kwam. Volgens de organisatie was het doel mensen tegen elkaar op te zetten, maar dat laten ze niet gebeuren. Afgelopen zaterdag liepen honderdduizenden mensen mee in de Duitse hoofdstad. Alarmcentrale SOS International krijgt niet meer zoveel hulpvragen van Nederlanders in gebieden met grote natuurbranden. Een echte verklaring hebben ze niet. Het kan zijn dat mensen naar huis zijn gegaan of dat er minder toeristen die kant op gaan, zegt de directeur. Ook bij Eurocross en de ANWB vlakt het aantal vragen af. De politie heeft in Pijnakker een 17-jarige scooterdief aangehouden die levensgevaarlijke toeren uithaalde toen hij aan de politie wilde ontsnappen, meldt Omroep West. Hij scheurde weg, rakelings langs omstanders. Toen een motoragent naast hem reed, werd ook die aangereden. De agent zit nu gewond thuis. En steeds meer Britten willen Grieks leren na het succes van de film The Odyssey. Volgens een analyse van Google Trends is het aantal zoekopdrachten naar Griekse lessen in een maand tijd ruim 5 keer zo hoog geworden. Taaldeskundigen denken dat de film veel mensen nieuwsgierig heeft gemaakt naar de taal en cultuur van Griekenland. En dan nu het weer van Weer Online. Vanmiddag steeds zonniger. Het wordt 19 tot 23 graden. De avond verloopt zonnig en droog. Morgen schijnt de zon ook flink met 23 graden in het noorden en 27 tot 30 graden in het binnenland. En dit was het nieuws op Slam.
9: En Flitsmeister meldt 3 vertragingen van 20 minuten of langer op de A12 Arnhem-Oberhausen tussen Zevenaar en Duitsland, naar 20 minuten 6 kilometer. De A17 Roosendaal-Dordrecht tussen industriegebied Moerdijk en Klaverpolder 26 minuten 4 kilometer door een auto met pech. En de laatste op de A29 Rotterdam-Bergen-op-Zoom tussen de Oude Beierland en de Haringvlietbrug, naar 20 minuten.
10: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
11: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi-backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
10: De marketingmanager? Ja, ben ik ook.
11: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
12: Ja, ook deze herinnering is mogelijk gemaakt door leukstetickets.nl. Ga erop uit en maak samen de leukste herinneringen. Ontdek jouw volgende uitje op leukstetickets.nl.
13: Voor iedere vakantie is daar weer de vraag: hebben we alles? Ook een reisverzekering? De doorlopende reisverzekering van ANWB is weer als beste getest. Sluit nu af met 15% korting. Zo ga je pas echt zorgeloos op vakantie! ANWB en gaan!
14: Werk? Werk aan je kleurtje zul je bedoelen. Nu de heetste zomerdeals. Alleen op iBoot.com of in onze app.
15: Als ondernemer wil je vooruit. Of je nu een ZZP'er bent die bereikbaar wil zijn, of een grote bouwonderneming met veel dataverbruik. Bij Odido Business is er altijd een mobiel abonnement dat bij je past. Kijk snel op odido.nl/zakelijkmobiel.

Edge of Desire bij Slam. Ja, best bijzonder eigenlijk. Hè? Liedje is al dik een jaar uit en je hoort hem ook al dik een jaar op Slam. Maar nog steeds is dit de populairste hit van dit moment. Afgelopen zaterdag voor de tweede week op rij op nummer 1 in die Slam 40. Is volgens mij nog nooit voorgekomen dat een liedje na zoveel weken nog steeds op nummer 1 terecht kan komen. Maar Jonas Blue, hij fixt het met een van de zomer-entes van dit jaar. En dus ook een beetje van vorig jaar. Je hoort de Edge of Desire bij Slam. Met zometeen de Grand Slam, de allergrootste hit in wording. Echt een van mijn favoriete liedjes van dit moment. Age, TikTok-hitje, Ring My Bell, komt eraan. Eerst een dikke house in de pauze, throwback. Technotronic en Pump Up The Jam.

0: Ik bel. Ik ben echt fan van deze gast. Hij komt uit Engeland en hij is daar echt al een grote speler. Hè? Hij is samengewerkt met Emery, zangeres Emery en ook met Ed Sheeran. Maar dankzij een TikTok-viral scoort hij nu ook voor het eerst in Nederland. En eigenlijk over heel de wereld gaat deze track nu rond. Dankzij dit kleine stukje in het liedje.
1: Plenty more fish in the sea. Caught one. No more fishing for me.
0: Plenty more fish in the sea. Ja, dan moet je dus eerst een foto op TikTok plaatsen van jezelf, alleen. En daarna een foto met je lover. No more fishing for me. Het is een beetje een walgelijke trend voor als je single bent. Maar het zorgt wel voor dat age wereldwijd ontdekt wordt. Met Ring My Bell. Je gaat hem deze week extra vaak horen. Het is namelijk de Grand Slam, de grootste hit in wording. Goedemorgen, maandagmiddag, je werkdag, kom je door met Kygo en Selena Gomez. It Ain't Me komt eraan en eerst Miley Cyrus. End of the World bij Slam.

0: Kygo en Selena Gomez bij Slam en It Ain't Me. De zomerhit van 2017 was het, hè? It Ain't Me. De zomer dat de naam Noah en Emma de populairste babynamen waren. Ja, anno 2026 is dat wel anders. Want ik draai zo meteen een zangeres. Die heeft haar kind toch een ongelukkige naam gegeven. Ik zou mijn kind niet aandoen, maar goed. Wie het is, hoor je zo. En welke naam? En ook de Bauza Magnetic binnen een paar minuten.
1: Nu met Club Karwei 40% korting op alle Histor Perfect Finish binnenlak. Bekijk alle acties in onze digitale folder.

0: downloaden de app. Karwei, maak het mooier.
1: Als je werkt bij de Belastingdienst, krijg je veel mogelijkheden voor cursussen en studie.
2: Oh, Chris, dan zou ik lekker Italiaans gaan doen of...
1: Nou, het moet wel met je werk te maken hebben. En daarin kan je je blijven ontwikkelen. Je werkt toch in het belang van ons allemaal.
2: Ja, klinkt logisch. Werken bij de Belastingdienst, dat werkt voor jou. Check werken.belastingdienst.nl.
3: Een Müller Milkflesje kopen was nog nooit zo spannend. Want als je één van de vier Müller Milkflesjes met het moe-geluid vindt, win je 25.000 euro. Dus ga snel naar de winkel en hou je oren open.
4: Müller Milk, the moo you can't resist.
5: Sale in Bataviastad. Profiteer nu van extra korting bovenop de outletprijzen bij maar liefst 250 merken. Ontdek de winkels van Coach, Nike en Sunglass Hut. We zijn elke dag open tot 8 uur. Kom langs en shop bij Bataviastad.

0: Verbollen voor de beste zomerdeals. Korting je geld op de meest getoonde prijs.
1: Big Summer Sale in Bataviastad. Shop jouw favoriete merken nu met extra korting.
2: De komende weken is het Hebbes bij Ben. Hele goede aanbiedingen waarbij je gewoon denkt, ja, Hebbes. Nu het eerste jaar 50% korting op alle bundels. Zo heb je 30 gig en 200 minuten. Niet voor 10, maar voor 5 euro. Ga snel naar ben.nl.
3: Ja, ook deze herinnering is mogelijk gemaakt door leukstetickets.nl. Ga erop uit en maak samen de leukste herinneringen. Ontdek jouw volgende uitje op leukstetickets.nl.
4: Fans van waanzinnig veel voordeel opgelet. Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Trader Joe's walnoten. 500 gram voor maar 3,89. En voor dat geld hoef je ze niet eens zelf te kraken.
5: Fans van voordeel.
4: Aldi.
6: Jij op vakantie, plus alle buren op vakantie, is vrij spel voor inbrekers. Hoppa. Plus de anti-inbruikhulp van Interpolis is doei inbrekers.
7: Drie sterren slot.
6: Hou je huis veilig met de anti-inbruikhulp van Interpolis. Zoals onze slotentool, waarmee je makkelijk checkt hoe veilig jouw sloten zijn. Interpolis. Glashelder.
4: Fans van waanzinnig veel voordeel opgelet. Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Een stuk jonge goudse kaas, 980 gram voor maar 4,99. Bijna een hele kilo. En dat voor geen geld.
5: Fans van voordeel.
4: Aldi.
8: De Suzuki Swift is de allerzuinigste mild hybrid van Nederland. En is nu al verkrijgbaar vanaf €20.999. Suzuki, serious about fun.
9: Big or small, tiny or tall.
10: Hou het safe deze zomer. Met condoom.nl. Condooms, toys en beflapjes.
9: Condoom.nl.
11: Disney Plus heeft nu ook Hulu. En Hulu verhalen. Grijp je aan. Zo dus. Onvergetelijke verhalen. Hulu. Nu op Disney Plus.
12: Omdat we series willen blijven bingen.
13: Omdat ik samen verder wil.
14: Omdat niemand anders onze grappen begrijpt.
15: Miljoenen redenen waarom we blijven strijden tegen kanker. KWF. Tegen kanker. Voor het leven.
16: Oh, nieuwe sneakers. Oh, mooi merk. Oh, wat een goede kwaliteit.
17: Ja, met een supergoeie deal. Gekocht op Otrium.
16: Oh, Otrium?
17: Op Otrium shop ik al mijn favoriete fashionmerken voor outletprijzen. Otrium. Jouw online fashion outlet.
18: Je boekt de perfecte vakantie. Een vers ontbijt in de ochtend en een romantische foto van jullie samen. Echt zorgeloos genieten van je vakantie? Buitengewoon goed beschermd tegen muggen en teken met CarePlus.
19: Vandaag bij Otrium 10% extra korting op McGregor en Another Stories.
20: Terug van nooit weg geweest. Hero Cassis. Zo verfrissend fruitig, dat moet je proeven. Hero Cassis. Ouderwets lekker.
21: Van plannen maken naar veilig plannen maken. Van aanpakken naar veilig aanpakken. Van groeien naar veilig groeien. Van overal werken naar veilig overal werken. Van ondernemen naar veilig ondernemen. Stap over naar veilig van Vodafone Business. Up-to-date cyberveiligheid voor iedere business. Together we can. Vodafone Business.
22: Proef wat aandacht met smaak doet. De gerechten van Michelin-sterrenchef Erik van Loo en zijn zoon Julien. Nu gewoon bij jou thuis, zonder zelf te koken. Uitgekookt. Neem de tijd voor wat goed is.
23: Alle drie, goedemiddag. Dit is Slam met je weerupdate van Weer Online. Zonnig met 19 tot 23 graden. De avond verloopt droog en ook zonnig. Morgen dan schijnt de zon flink en wordt het 23 graden in het noorden tot 30 graden in het binnenland. Kijk, dat zijn nog eens zomerse temperaturen. Dan de wegen af met Flitsmeister. De drie langste vertragingen vind je op de A16 Breda-Rotterdam tussen Zonzeel en de Moerdijkbrug. Daar 17 minuten, 7 kilometer. De A17 Roosendaal-Dordrecht tussen industriegebied Moerdijk en Klaverpolder. Daar 27 minuten, 4 kilometer. En de A22 tot slot Beverwijk-Velsen tussen Beverwijk en Beverwijk. Daar 23 minuten.
24: Florian Hamelink.
23: Met Jazzy zometeen Invisible. Ook een dikke house in de pauze classic van Aiken Lonely. En eerst de Bauza.

Jessie en Invisible bij Slam. Ken jij deze remix? Ah, ik ga hier zo goed op. Dit is de Hellsloot remix van Grooveyard en Merry Go Wild. Misschien wel een van de meest iconische house tracks ooit gemaakt. En die remix. Heerlijk, lekker een beetje zweven. Ja, ik hoop zo dat ze hem vanavond in die mix gooien. Want je hoort ze vanavond een uur lang tijdens je zonsondergang Hellsloot tijdens de Slam Sunset. Vanaf 8 uur hoor je ze dus een uur lang hier in de mix bij Slam. En tot die tijd nog genoeg zomerse tracks om naar die sunsets toe te werken. Met de Second Voice, Let Me Be zometeen ook David Guetta, Baby Don't Hurt Me. En eerst Tate McRae. Dit is Greedy.

The Second Fall is bij Slam. En Let Me Be, wat is de meest rare of de meest unieke naam die je ooit hebt gehoord? Ik heb bijvoorbeeld iemand die heet Prins. Dat hoor je niet vaak. P-R-I-N-S. Prins. Toch? Laten we eerlijk zijn. Maar het zijn vooral artiesten en hele bekende mensen die er een handje van hebben om een kind de meest opvallende naam te geven. Bijvoorbeeld Rihanna. Haar kind heet RZA. Dan schrijf je als R-Z-A in caps lock. En natuurlijk Elon Musk. Zijn kind heet... ja, hoe spreek je dit uit? X-I-A-X, de 11e of zo. En nu is zangeres Emery ook niet vies van haar kinderen gekke namen geven. Nee. Haar dochter heet Seven. Nou, dat kan er nog mee door. Maar haar pasgeboren zoontje heeft ze de naam Forever Sugar gegeven. Voor altijd suiker. Forever Sugar. Nou ja, mag toch hopen dat hij zijn naam niet waar gaat maken. Kan die er beter nog free achter laten zetten bij het gemeentehuis. Je hoort er nu.

Megara en Emery en Baby Don't Hurt Me bij Slam. De GeForce Oddity. Zegt dat je wat? GeForce Oddity. Waarschijnlijk niet bij naam, maar als ik je het zo laat horen, dan weet je gelijk wat het is.

0: Hoe leg je in het Spaans uit dat de omvormer van je elektrische auto stuk is? Met Wegenwacht Europa meld je pech gewoon in het Nederlands. We repareren of regelen vervangend vervoer. Dan ga je toch wat geruster op vakantie. Sluit nu Wegenwacht Europa standaard af voor €16,17 per maand. ANWB en gaan.
1: Met de nieuwe Toyota C-HR Plus ben je klaar voor het echte werk. Want die is 100% elektrisch, heeft een actieradius tot wel 607 kilometer. Kan snel laden van 10 naar 80% binnen een half uur. En is met 416 liter kofferruimte ook klaar voor het weekend. Ontdek hem in de showroom of op toyota.nl.
2: Hoe groot jouw project ook is, wij hebben wat jij ervoor nodig hebt. Alles. Het Hornbach assortiment. Met 120.000 artikelen, echt alles voor jouw project.
1: Met de nieuwe Toyota C-HR Plus ben je klaar voor het echte werk. 100% elektrisch en al verkrijgbaar vanaf €37.995 en €205 netto bijtelling.
3: Ja? Is het echt serieus?
4: Oh.
5: Hey, weer de winnaar bij de Postcode Loterij. Elke maand 600.000 winnaars en al onze deelnemers spelen dit jaar mee voor €463,9 miljoen aan prijzen en cadeaus. Speel mee op postcodeloterij.nl.
6: 18 plus speelbewust.
7: Een berichtje van Odido. Klik en klaar internet voor thuis. Installeer je heel makkelijk zelf. Simkaartje in het modem, stekker in het stopcontact. Ja hoor, hij doet het. Klik en klaar internet voor maar €26 per maand. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Het kan ook zo.
8: De spanning stijgt. Het moment is daar.
9: En hoe valt hij toch binnen? Wat is dit?
8: De start van een nieuw voetbalseizoen. De grootste aftrap van de Keukenkampioendivisie.
10: Bal gaat op de stip.
8: Wat is jouw favoriete club? Geef het door en win 3 seizoenkaarten voor jou en je vrienden. Plus de nieuwste Derby Star wedstrijdvoetbal. App je naam en die van je club via de Slam-app. Luister naar de Slam Ochtendshow en score die prijs. De Slam Ochtendshow. Maandag tot en met donderdag van 7 tot 10 op Slam.
11: Mindshift. Elk moment een reis. Boek 7 nachten op de westelijke Middellandse Zee vanaf €849. Verzeker je van vroegboekaanbiedingen nu tot en met 31 juli en bespaar bij het reisbureau en op mindshift.com. Mindshift.
8: De sterren van morgen zie je vandaag in de Keukenkampioendivisie. Ontdek de nieuwe generatie talenten vanaf vrijdag 7 augustus. Live op ESPN en in het stadion.
12: Medisch hulpmiddel. Lees voor gebruik de gebruiksaanwijzing. Last van een ontstoken ooglid? De nieuwe ooggel van Avogel biedt verlichting bij ontstekingen en symptomen zoals roodheid, prikken en branden. Avogel. Ervaar pure plantkracht.
13: Wil je snel een erkend mbo- of hbo-diploma halen? Bij LOE start je direct en studeer je flexibel online, waar en wanneer je wilt. Dat is slim studeren. LOE. Erkend. Online. Leren.
14: Als je Vodafone mobiel
15: met een nieuw Ziggo internetpakket combineert,
14: krijg je tot wel €20 korting.
15: Elke maand.

0: of doneer.
1: Hey, jonge ondernemer. Klaar voor de BTW-aangifte? Dit kan tot uiterlijk 31 juli.
2: Denk het wel. Maar wat als ik deze periode geen omzet heb gedraaid?
1: Ook dan moet je BTW-aangifte doen.
2: Ah, oké. Goed dat je het zegt.
1: Check wat je nodig hebt en vind handige tips op belastingdienst.nl/jongeondernemers.
2: Handig?
1: Ja, van de Belastingdienst.
3: Je doet echt je best. Maar soms voelt afvallen als een eindeloze strijd. Tijd voor een andere aanpak. Bij Wellis werk je aan gewichtsverlies onder medische begeleiding van een big geregistreerde arts. Zo helpen we je de regie terug te pakken. Wellis. Minder strijd, meer resultaat. Kijk of je namerking komt op getwellis.com.
4: Je hebt het beter bekeken bij KPN. Combineer internet en mobiel en kies elke maand je entertainment cadeau. Kijk Love is Blind op Netflix, B&B vol liefde op Videoland of voel de liefde voor jouw voetbalclub met ESPN Compleet. Stap nu over op kpn.com/combivoordeel. KPN, voor het beter internet.
5: Via je smart speaker, app in de Randstad en Limburg op FM en in heel Nederland op DAB+. ANP Nieuws.
6: Goedemiddag, ik ben Mark Bert. In Parijs heeft een man 3 vrouwen neergestoken. 2 zijn er slecht aan toe. Hij werd vrijwel meteen daarna opgepakt door een agent die op dat moment vrij was. De verdachte zou zijn slachtoffers willekeurig hebben gekozen. De autoriteiten zeggen dat hij tijdens een arrestatie wartaal uitsloeg. Nu er camera's staan op de Merwedebrug bij Gorkum, rijdt er flink minder zwaar verkeer overheen. Omdat de brug verzwakt is, geldt er verbod voor vrachtwagens en touringcars. Maar tot zaterdag stonden er nog geen camera's en trokken veel chauffeurs er zich niks van aan. Zij riskeren nu een boete van €500. Bij de start van World Pride in Amsterdam zijn tientallen meldingen binnengekomen van discriminatie tegen LHBTI'ers. Normaal zijn het er een paar per dag, maar afgelopen weekend meer dan 70, zegt de organisatie. De meldingen kwamen van mensen die bij evenementen waren als Milkshake of the Pride Walk. En FIFA-baas Infantino verdedigt de omstreden beslissingen op het WK voetbal. Hij schrijft dat het toernooi een groot succes was en dat de pers aan haatzaaien doet en dingen verzint. De meest omstreden beslissing misschien wel was het intrekken van een rode kaart van een Amerikaanse speler na bemoeienis van president Trump. Het weer nu van Weer Online. Hier en daar valt nog een bui, maar straks breekt ook de zon door. Het is een graad of 21. Morgen is de zomer weer terug en gaan we richting de 30 graden. En dat was het nieuws op Slam.
7: Kijk, lekker met die korte broek naar werk. Dan de wegen af met de Flitsmeister. 3 vertragingen langer dan 20 minuten gemeld op de A12 Arnhem-Oberhausen tussen Zevenaar en Duitsland, 24 minuten. De A16 Breda-Rotterdam tussen Zonzeel en de Moerdijkbrug, daar 23 minuten. 7 kilometer en de laatste op de A17 Roosendaal-Dordrecht tussen industriegebied Moerdijk en Klaverpolder, daar 22 minuten.
8: Al vakantieplannen? Wat dacht je van? Een klusvakantie. En om jou vast op weg te helpen? Deze week krijg je met Praxis Plus 20% korting op 1 artikel naar keuze. Bij besteding vanaf €10. Bespaar snel op praxis.nl. Voor de makers. Praxis.
9: Als ondernemer wil je vooruit. Of je nu een ZZP'er bent die bereikbaar wil zijn, of een grote bouwonderneming met veel dataverbruik. Bij Odido Business is er altijd een mobiel abonnement dat bij je past. Kijk snel op odido.nl/zakelijkmobiel.
10: Geef een draai aan je zomer met het prijzenrad van Albert Heijn. Bij elke €10 ontvang je superhoge korting of een gratis product. Altijd prijs, nu in de AH-app.
11: Liefies, wat doen jullie aan zaterdag?
12: Oh, ik heb letterlijk niks.
13: Het gaat de hele dag regenen, hè?
14: Nee, ik heb geen regenjas.
15: Komt goed. Altijd snelle levering bij Zalando.
16: Omdat er nog zoveel festivals op ons wachten.
17: Omdat ik samen verder wil.
18: Omdat we tot diep in de nacht willen blijven appen.
19: Miljoenen redenen waarom we blijven strijden tegen kanker. KWF. Tegen kanker. Voor het leven.
5: De hele zomer lang. Elke zomer.

0: van Dua Lipa en No Lie bij Slam. De GeForce Oddity, zegt het je wat? Waarschijnlijk niet. Maar als ik je het laat horen, dan herken je het gelijk. Het is de synthesizer die is gebruikt in Satisfaction van Benny Benassi. Later is die bekende sound ook nog gebruikt in One van de Swedish House Mafia. Hoor je? Het is een GeForce Oddity, zo heet het, de synthesizer. Ja, en Afrojack heeft de GeForce Oddity synthesizer nu ook eindelijk aangeschaft. Hij heeft gelijk weer zo'n dikke Zero's dancebeuken gecreëerd. En niets van niets deze week uitgeroepen tot...
1: Slam.

0: Even luisteren hoor.
1: Volgens mij is het echt afgelopen daar. De muziek is inmiddels gestopt. In het Belgische Boom. Ja, had dit weekend ineens 400.000 inwoners meer dan normaal. Ja, normaal wonen er 19.000 mensen en gebeurt er eigenlijk heel het jaar geen ene tyfus. Ja, op die twee weken na, Tomorrowland was afgelopen weekend 2. Als dance-liefhebber is de kans groot dat je erbij was. Misschien nog een beetje krokanter van zelfs. Ik zag ook dat Julia Maan van de Slam Middagshow er was. Die zal er vanmiddag waarschijnlijk nog uitgebreid over napraten. Ja, en onze eigen Martin Garrix, hè, hij sloot het festival gisteren af. En dat deed hij echt waanzinnig. Ik heb even die beelden gezien. Nou, oh, dikke FOMO. Maar ook hij stond er gewoon te draaien. Voor hem een thuiswedstrijd. De Vlaamse Lost Frequencies. Nu op Slam met zijn nieuwste. Dit is Live It All.

0: Lost Frequencies bij Slam en Live It All. Zometeen even terug naar de zomer van 2016. Toen was Kijkduin de populairste vakantiebestemming in ons land. Dat kwam door dit. Enig idee waar het over gaat. Ik praat je zo even bij. En ook Shakira komt eraan.
1: Jij op vakantie, plus alle buren op vakantie, is vrij spel voor inbrekers.
2: Hoppa!
1: Plus de anti-inbruikhulp van Interpolis is doei inbrekers.
2: Drie sterren slot.
1: Hou je huis veilig met de anti-inbruikhulp van Interpolis. Zoals onze sloten tool, waarmee je makkelijk checkt hoe veilig jouw sloten zijn. Interpolis. Glashelder.
3: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
4: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
3: De marketingmanager? Ja, ben ik ook. Altijd.

0: Zet je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
1: Hey, jonge ondernemer. Klaar voor de BTW-aangifte? Dit kan tot uiterlijk 31 juli.
2: Denk het wel. Maar wat als ik deze periode geen omzet heb gedraaid?
1: Ook dan moet je BTW-aangifte doen.
2: Ah, oké. Goed dat je het zegt.
1: Check wat je nodig hebt en vind handige tips op belastingdienst.nl/jongeondernemers.
2: Handig?
1: Ja, van de Belastingdienst.

0: beste zomerdeals. Korten je geld op de meest getoonde prijs.
1: Bij Plus houden we van eten recht uit het seizoen. Nu op zijn best met lekker veel voordeel. Zoals alle Plus meloenen, nu 50% korting. En Plus broccoli per 500 gram, nu 89 cent. We doen met je mee. Plus.
2: Disney Plus heeft nu ook Hulu. En Hulu verhalen laten je lachen.
3: It's funny, because it's true.
2: Zo dus, onvergetelijke verhalen. Hulu, nu op Disney Plus.
4: Donderdag start de sale bij Intratuin. Met kortingen tot wel 50% op onder andere tuinmeubelen, barbecues en potten. Wees er snel bij, want op is op.
5: Ook dat ene schroefje dat we maar één keer in de 154 dagen verkopen. Het Hornbach-assortiment. Met 120.000 artikelen, echt alles voor jouw project.
4: Ben jij Intratuin-member? Dan profiteer je deze donderdag ook van 20% korting op artikelen buiten de sale. In alle winkels en op intratuin.nl.
6: Proef wat aandacht met smaak doet. De gerechten van Michelin-sterrenchef Erik van Loo en zijn zoon Julien. Nu gewoon bij jou thuis, zonder zelf te koken. Uitgekookt. Neem de tijd voor wat goed is.
7: Profiteer bij Pearl van 3 voor 1. Koop je een bril, dan krijg je de tweede bril of zonnebril gratis. En een cadeaubon voor iemand anders. Er gaat een wereld voor je open. Bekijk de voorwaarden op pearl.nl.
8: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften van Nederland voor de allerbeste prijs. Met deze week Donald Duck. Nu maar 2,50 per week en altijd opzegbaar. Tot zo op kiosk.nl.
9: Thuisvakantie? Neem het ervan. Met de zomerdeals van Lidl. Deze week paprika mix 500 gram voor maar 1,29. En ook extra goedkoop, Lipton Iced Tea 1,5 liter voor maar 1,69. Lidl, je verdient het.
10: Toe aan een last-minute zomerbreak? Ontdek de last-minute vakantiehuizen van Landal. Eindeloos springen in het verkoelende water. Boek nu je last-minute zomerbreak op landal.nl.
11: En deze week ook extra goedkoop in Lidl Plus. Olijfolie Classico, 1 liter voor maar 5,49. Lidl, je verdient het.
12: iBoot verrast je elke dag met de beste deals van de mooiste merken. Alleen op iBoot.com of in onze app.

0: dit moment niet. Speel nu mee. Lotto. Een spel van Nederlandse Loterij. Speel bewust. 18 plus.
1: Hey, even snel. Want bij Odido hebben we nu een afteller. Stap nu over op Glasvezel Plus TV. Dan krijg je in het eerste jaar tv en ESPN compleet cadeau bij alle tweejarige internetabonnementen tot 2 gigabit. Samen voor de verrassend lage prijs van €25 per maand. Kijk voor alle voorwaarden op odido.nl. Tot zo!
2: Het is op de kop af, 3:30. Goedemiddag, je weerupdate van Weer Online. Hier en daar valt een bui, maar straks breekt ook de zon door. Het is een graad of 21. Morgen is de zomer weer terug en gaan we richting de 30 graden. Lekker man. Dan de 3 langste vertragingen gemeld. Door Flitsmeister vind je op de A2 Utrecht-Den Bosch tussen Beest en Waardenburg daar 20 minuten 8 kilometer. De A4 Antwerpen-Dinteloord tussen Bergen op Zoom Noord en Tolen daar 24 minuten 3 kilometer door een auto met pech. En de A16 Breda-Rotterdam tussen Zonzeel en de Moerdijkbrug daar 28 minuten.
3: Florian Hameling.
2: Met die nieuwe dikke beuker van Axwell, Whatever Turns You On, komt eraan ook Sigala en eerst Shakira en Burna Boy. Dai dai.

Love and by Slam. Het was de zomer van 2016. Dat dit liedje een grote hit was op de radio. En die zomer van 2016 was echt een sportieve zomer. Vooral voor de jeugd. Dat kwam door dit spel. Ken je dit nog? Pokémon Go. Dat was die zomer echt een hele hype. Ik kon het toen niet spelen omdat mijn telefoon was niet goed genoeg ervoor. Goed, genoeg mensen speelden het wel. Het idee was dat je rondliep en dan kon je Pokémons tegenkomen en dan kon je ze vangen. Je moest er dus echt daadwerkelijk op uit. En dat zorgde ervoor dat veel kinderen, maar ook volwassenen, wel aan hun 10.000 stappen kwamen per dag. Je had ook van die eieren en die komen dan uit als je bijvoorbeeld 10 kilometer liep. Op zich zeker positief het spelletje. Alleen bedrijven die kwamen daar dus ook achter de hype van Pokémon Go. Want bij veel winkels, cafés en restaurants had je Pokéstops. Kon je gratis items verzamelen, zoals pokeballs en eieren. Maar bedrijven konden in die app ook een soort lure activeren. En dat zorgde er dan voor dat die Pokéstop bij dat restaurant 30 minuten lang extra Pokémons verschenen en zo. Dus

0: Win seizoenkaarten voor de keukenkampioendivisie.
1: Zomerdag geven aan clubs waar je een heel seizoen gratis naartoe kan. Want heel deze week maak je tijdens de Slam ochtendshow kans op seizoenskaarten voor de keukenkampioendivisie. Het enige wat je daarvoor hoeft te doen is de Slam-app te downloaden. En even je favoriete club doorsturen en je naam via diezelfde Slam-app. Word je deze week teruggebeld, dan win je gewoon zomaar. Hatsa! 3 seizoenskaarten voor je favoriete club. Dan kan je ze een heel seizoen gaan aanmoedigen. Ik denk dat hij, als hij moet kiezen, voor FC Volendam gaat. Hij komt niet uit Volendam, maar uit Hoorn. Maar goed, is in de buurt, toch? Anton!

Slam. Bijna 4 uur zometeen hoor je de man die, nou eindelijk... Ik had toch al wel verwacht dat hij die eerder zou krijgen... maar eindelijk zijn ster krijgt op de Wall of Fame in Hollywood. Of is het de Walk of Fame, moet ik zeggen. Niet de Wall of Fame, de Walk of Fame in Hollywood. En ook Gabri Ponte, Bebe Rexha en John Simmet onderweg.

0: Hey, jong ondernemer. Klaar voor de BTW-aangifte? Dit kan tot uiterlijk 31 juli.
1: Denk het wel. Maar wat als ik deze periode geen omzet heb gedraaid?
0: Ook dan moet je BTW-aangifte doen.
1: Ah, oké. Goed dat je het zegt.
0: Check wat je nodig hebt en vind handige tips op belastingdienst.nl/jongeondernemers.
1: Handig?
0: Ja, van de Belastingdienst.
2: Al vakantieplannen? Wat dacht je van? Een klusvakantie. En om jou vast op weg te helpen? Deze week krijg je met Praxis Plus 20% korting op één artikel naar keuze. Bij besteding vanaf 10 euro. Bespaar snel op praxis.nl. Voor de makers. Praxis.
3: Als je Vodafone mobiel
4: met een nieuw Ziggo internetpakket combineert,
3: krijg je tot wel 20 euro korting.
4: Elk

0: is daar.
1: En dan valt hij toch binnen. Wat is dit?
0: De start van een nieuw voetbalseizoen. De grootste aftrap van de Keukenkampioendivisie.
2: Bal gaat op de stip.
0: Wat is jouw favoriete club? Geef het door en win 3 seizoenkaarten voor jou en je vrienden. Plus de nieuwste Derby Star wedstrijdvoetbal. App je naam en die van je club via de Slam-app. Luister naar de Slam Ochtendshow en score die prijs. De Slam Ochtendshow. Maandag tot en met donderdag van 7 tot 10 op Slam.
3: Voor iedere vakantie is daar weer de vraag: hebben we alles? Ook een reisverzekering? De doorlopende reisverzekering van ANWB is weer als beste getest. Sluit nu af met 15% korting. Zo ga je pas echt zorgeloos op vakantie. ANWB en gaan.
0: De sterren van morgen zie je vandaag in de Keukenkampioendivisie. Ontdek de nieuwe generatie talenten vanaf vrijdag 7 augustus. Live op ESPN en in het stadion.
4: Met Esso kan je nu sparen voor leuke extra's bij elke tankbeurt. Dus wanneer je in Eindhoven beseft dat je vlucht eigenlijk vanaf Schiphol vertrekt, is dat helemaal niet zo erg.
5: Yes!
4: Esso, omdat elke rit telt.
6: Ja, ook deze herinnering is mogelijk gemaakt door leukstetickets.nl. Ga erop uit en maak samen de leukste herinneringen. Ontdek jouw volgende uitje op leukstetickets.nl.

0: Lemon & Lime Zero 1,5 liter voor maar 86 cent. Dat smaakt altijd goed. Prijsfavorieten. Lekker zomers. Altijd laag. Lekkere van
1: Albert Heijn. Deze zomer eindelijk echt de slaap van je dromen. Luchtig, comfortabel, de perfecte ondersteuning. Nu bij Alping tot 20% zomervoordeel. Kom naar de winkel of kijk op alping.nl.
2: Een berichtje van Odido. Klik en klaar internet voor thuis. Installeer je heel makkelijk zelf. Simkaartje in het modem. Stekker in het stopcontact. Ja hoor, hij doet het. Klik en klaar internet voor maar €26 per maand. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Het kan ook zo.
3: Kluszomer bij Gamma. Nu met de voordeelpas 50% korting op Flexa strak in de lak. Ook op mengwerf. Doe het lekker zelf. Dat zeg ik.
4: Meer streamen, meer gamen, meer lezen. Beleef meer met je tablet, want het is Mobile Mania. Nu de Samsung Galaxy Tab S10 Lite tablet met S Pen voor €269 voor mijn MediaMarkt members. Alleen bij MediaMarkt.
5: Via je smart speaker, app in de Randstad en Limburg op FM. En in heel Nederland op DAB+. ANP Nieuws.
6: Goedemiddag, ik ben Mark Bercht. In een hotel in Duitsland is een dode Nederlander gevonden. Hij zou vermoord zijn. Het personeel kreeg argwaan toen hij niet op tijd uitcheckte en vond hem in zijn kamer. Er is een verdachte in beeld, een man die samen met het slachtoffer naar het hotel zou zijn gereden. Het hotel ligt vlak over de grens bij Nijmegen. Op het Malawi-meer in het zuiden van Afrika worden 4 Nederlanders vermist. Ze staken met 3 bemanningsleden in een speedboot vanuit Tanzania het meer over, maar kwamen niet aan in Malawi. Volgens media daar wordt naar ze gezocht. Buitenlandse Zaken zegt in contact te staan met hun families. In Parijs heeft een verwarde man 3 vrouwen aangevallen met keukenmessen. 2 raakten zwaar gewond. De steekpartij was in de buurt van Montmartre bij de Sacré-Cœur, waar de verdachte ook werd opgepakt. Hij zou psychische problemen hebben. Verder is er niks over hem bekend, ook niet over zijn motief. Boeren voeren actie tegen de stikstofplannen van het kabinet. Bij de Merwedebrug in Gorkum staan tientallen trekkers met omgekeerde vlaggen en borden met daarop teksten als help. Ook in Nieuwegein wordt actie gevoerd en voor vanavond staan meer acties gepland. De boeren hadden al gezegd dat ze geen snelwegen of bruggen gaan blokkeren. Het weer nu van Weer Online. Op steeds meer plaatsen opklaringen en zon en het is een graad of 21. Vanaf morgen hogere temperaturen die richting de 30 graden gaan. En dat was het nieuws op Slam.
7: En het is rustig op de weg. Je merkt dat het vakantie is. Vertragingen op de A2 Utrecht-Den Bosch tussen Lingenbrug en de Waardenburg. Daar 17 minuten, 7 kilometer. De A9 Amstelveen-Alkmaar tussen Rottepolderplein en Velsen. Daar 14 minuten, 6 kilometer. En de langste vertraging op de A16 Breda-Rotterdam tussen Zonzeel en de Moerdijkbrug. Daar een half uur.

0: Voor de beste zomerdeals. Korten je geld op de meest getoonde prijs.
1: Een berichtje van Odido. Klik en klaar internet voor thuis. Installeer je heel makkelijk zelf. Simkaartje in het modem. Stekker in het stopcontact. Ja hoor, hij doet het. Klik en klaar internet voor maar €26 per maand. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Het kan ook zo.
2: Bij Energie Direct zit jij aan de knoppen. Dus duik in je verbruik met een dynamisch contract. Dan check je zelf de tarieven van morgen en verbruik je op de voordeligste momenten. Je bespaart slimmer met een dynamisch contract. Check je deal op energiedirect.nl.
3: Hoe groot jouw project ook is, wij hebben wat jij ervoor nodig hebt. Alles. Het Hornbach-assortiment. Met 120.000 artikelen, echt alles voor jouw project.
4: De hele zomer lang.

0: Westie.
1: De zomermix uit het niks.
0: We boosten je zomer met een dikke zomerremix van Empire of the Sun, Walking on a Dream, in de Lemmer remix bij Slam.

0: Olsen met Lavinia en Shadows. En een beetje schaduw kunnen we wel gebruiken, want vanaf morgen weer temperaturen rond de 30 graden. Woensdag zelfs 33 graden. Ja.
1: Boost your summer.
0: Lekker toch? Hey, goedemiddag, Florian hier zo bij. Het is 4:15 geweest. Onderweg naar een nieuwe Slam middagshow zometeen vanaf 5:00 met Patrick en Julia. En daarna vanaf 8:00 2 uur lang zweven en genieten tijdens de sunsets met onder andere Hellsloot een uur in de mix. Ja, daar kijk ik echt naar uit. Daar heb ik echt zin in. Hey, en heb je gisteren gekeken? De Grand Prix in Hongarije. Max die deed het nog verrassend goed, hè? Terwijl hij toch veel problemen weer had met zijn auto. Hij was weer niet tevreden, maar dan toch tweede worden. Erg netjes. En ik ben ook erg benieuwd hoe die het de volgende race gaat doen. Dat wordt een erg bijzondere race. Namelijk de allerlaatste Grand Prix in Zandvoort. Gaat gebeuren op 23 augustus. Ja, en naast de race wordt er ook echt flink uitgepakt met artiesten die komen optreden dat weekend. Hè? Onder andere Afrojack, Snelle, Kraantje Papi, Snolle Bollekes, de jeugd van tegenwoordig. En ook hij is aanwezig. Hij sluit het raceweekend af, Martin Garrix.

neem Slam met je mee deze zomer. Yeah. Luister je overal. Via DAB+, Smart Speaker en de Slam App.

0: niks aanstaan. Ik weet niet of het alleen bij Justin is, anders moet je even je telefoon checken.
1: Florian Hamelink.
0: Kijk, en niet als er nu meer mensen gaan sturen dat er de hele tijd een beltoon door de muziek heen zit te pingen, dan... We moeten even op zoek naar de oplossing, maar ik zie verder geen berichten binnenkomen. Alright, het is Florian op de plek van Thomas van Empelen. Die is even een paar weken met vakantie. Misschien is hij wel aan het bellen. Ja, normaal doet hij rond dit tijdstip altijd beroepen raden. Door middel van een zin wat je wel 100 keer roept op een werkdag. Maar goed, bijna de helft van Nederland is op vakantie. Dus mij lijkt het juist leuk om vakantiebestemmingen te gaan raden. Ik draai zometeen een artiest uit een bepaald vakantieland. Aan jou dus de taak te raden welk land dat is. Ik geef vast de eerste hint. Als ik voor morgen een retourtje zou boeken, zou me dat €344 kosten. En de totale reistijd bedraagt 1 uur en 55 minuten. Heb je enig idee naar welk vakantieland ik ga vliegen? Doe alvast even een gokje via de Slam app. Onder alle goede antwoorden verloot ik de Slam Summer Gadget. En zometeen krijg je meer hints. En ook Calvin Harris komt eraan.

0: ze makkelijk retour.
1: Hallo, Odido hier. We hebben iets leuks voor je. Bestel de iPhone 17 nu met extra veel voordeel. En ruil je oude toestel in voor een mooie korting of geld terug. Ga naar odido.nl of kom langs in de Odido shop. Tot zo. Odido.
2: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften van Nederland voor de allerbeste prijs. Met deze week Donald Duck. Nu maar 2,50 per week en altijd opzegbaar. Tot zo op kiosk.nl.
3: Hoe zeg je in het Italiaans dat je distributieriem stuk is? Met Wegenwacht Europa meld je pech gewoon in het Nederlands. En we staan dag en nacht voor je klaar. Dan ga je toch wat geruster op vakantie. Sluit nu Wegenwacht Europa standaard af voor €16,17 per maand. ANWB en gaan.
4: Zomer, zon, Hollywood. Beleef nu het ultieme plezier in Movie Park Germany met de nieuwe Paramount-attractie Journey to the Forbidden Chamber. Ontmoet nog meer Paw Patrol-helden, vier samen met ons de grote Movie Parks Parade of Celebration en word onderdeel van de nieuwe era Hollywood in Germany. Koop nu tickets vanaf €34,90 op moviepark.nl.
5: Van plannen maken naar veilig plannen maken. Van aanpakken naar veilig aanpakken. Van groeien naar veilig groeien. Van overal werken naar veilig overal werken. Van ondernemen naar veilig ondernemen. Stap over naar veilig van Vodafone Business. Up-to-date cyberveiligheid voor iedere business. Together we can. Vodafone Business.
6: Liefies, wat doen jullie aan zaterdag?
7: Ik heb letterlijk niks.
8: Het gaat de hele dag regenen, hè?
9: Nee, ik heb geen regenjas.
8: Komt goed. Altijd snelle levering bij Zalando.
10: Nieuwe auto? Bij Ora is je autoverzekering zo geregeld. Fijn, want als je net de sleutels krijgt, wil je en meteen een ritje maken met het hele gezin.
11: Zijn we al.
10: En je team naar de uitwedstrijd brengen. En verzekerd zijn.
12: Oh ja, verzekering.
10: En weer door met de Ora autoverzekering.
13: Bij Plus houden we van eten recht uit het seizoen. Nu op zijn best met lekker veel voordeel. Zoals alle Plus meloenen, nu 50% korting. En Plus broccoli per 500 gram, nu 89 cent. We doen met je mee. Plus.
10: De Ora autoverzekering, nu met 10% korting. Check de voorwaarden op ora.nl.
14: Disney Plus heeft nu ook Hulu. En Hulu-verhalen verbazen je.
15: Oh my god.
14: Zo dus. Wow. Onvergetelijke verhalen. Hulu, nu op Disney Plus.
16: Hey ondernemer, hallo? Kan je me horen? Hapert jouw internet van de zaak ook zo? Dan is het tijd om over te stappen op zakelijk glasvezel van KPN. Dan is je hele bedrijf altijd supersnel online, zonder irritante onderbrekingen. Stap nu over en krijg een Apple iPad cadeau bij een 3-jarig abonnement. Kijk op kpn.com/zakelijk.
17: 3:30. Goedemiddag. Dit is Slam met je weerupdate van Weer Online. Op steeds meer plaatsen opklaringen en zon. Het is een graad of 21. Vanaf morgen hogere temperaturen die richting de 30 graden gaan. En dan even de wegen af met Flitsmeister. Vertragingen gemeld op de A2. Utrecht-Den Bosch tussen Everdingen en Beest. Daar 18 minuten 9 kilometer door een ongeval. De A12 Arnhem-Oberhausen tussen Oudijk en Duitsland. Daar 14 minuten 2 kilometer. En de langste vertraging op de A16 Breda-Rotterdam tussen de Markbrug en Moerdijkbrug. Daar 1,5 uur 9 kilometer. En de laatste nog op de A27 Breda-Gorkum tussen Hank en de Merwedebrug. Door een auto met pech, niet door een vrachtwagen. 15 minuten 6 kilometer daar. En we zijn vakantiebestemmingen aan het raden. Ik gaf je net alvast de eerste hint. Als ik voor morgen een retourtje zou boeken, zou me dat €344 kosten per vliegtuig. En de totale reistijd bedraagt 1 uur en 55 minuten. Ik zal nog maar een hint geven. Soms hoef je hier alleen maar de juiste draai te vinden. Al lukt dat de meeste mensen niet. Naar welk vakantieland ben ik op zoek? Drop het via de Slam-app. Maak je kans op de Slam Summer Gadget. En eerst Calvin Harris, Satisfy.

Ben op Slam en Daisy en Chanté. Floran op de plek van Thomas van Empelen. Die doet altijd de tijdstippenraad. Nee, niet tijdstippen. Beroepenraden rond de tijdstip. Maar goed, de helft van Nederland is op vakantie. Dus mij lijkt het juist leuk om vakantiebestemmingen te gaan raden. Ik geef je wat hints. Aan jou dus de taak te raden aan welk land ik zoek. Gaf je net alvast deze hints. Als ik voor morgen een retourtje zou boeken, zou me dat €344 kosten. En de totale reistijd is 1 uur en 55 minuten met het vliegtuig. Net gaf ik je nog een hint. Soms hoef je hier alleen maar de juiste draai te vinden. Al lukt dat de meeste mensen niet. Nog een paar hints. Hij is best pittig. Over pittig gesproken. Heb je zin in iets pittigs? Dan zit je hier helemaal goed. Het pepertje staat hier namelijk op bijna elk menu. Als je de taal probeert te verstaan, succes. Die lijkt nauwelijks op de talen van de buurlanden. En 1 week per jaar lijkt het alsof de bevolking van de hoofdstad hier ineens flink groeit. Ja, ja, ja. Naar welk vakantieland ben ik op zoek? App het door via de Slam-app. Maak je kans op de Slam Summer Gadget.

stemming aan het raden. Ik heb het alleen iets te moeilijk gemaakt. Ik heb het nog nooit meegemaakt. Er komt gewoon geen goed antwoord binnen via de slam. Ik zie Thailand binnenkomen. Baskeland, Italië komt binnen. Het is allemaal niet goed. Ik gaf je net een paar hints. Een retourtje kost €344 als ik morgen zou boeken. En de totale reistijd is 1 uur en 55 minuten. Soms hoef je hier alleen maar de juiste draai te vinden. Al lukt dat de meeste mensen niet. Ze houden van iets pittigs. De taal is moeilijk te verstaan, lijkt nauwelijks op de talen van de buurlanden. En 1 week per jaar lijkt het alsof de bevolkingsaantallen van de hoofdsteden of van de hoofdstad hier ineens flink groeit. Nou, zou ik nog 1 hint geven? De goulash komt hier vandaan, de goulash. Nou, welk land zoek ik? Moeilijk, hè? Kom maar door, via de F van Slam win je de Slam Summer Gadget. Swedish House Mafia, ook Zweden is het niet. Motto of Flame, hoor je nu. Not

0: Swedish House Mafia en The Weeknd en de Moth to a Flame bij Slam. We zijn de vakantiebestemming aan het raden. De allermoeilijkste editie ooit. Ik ga naar Robin. Robin, goedemiddag.
1: Hey, goedemiddag.
0: Ben je ooit in dit land geweest?
1: Zeker, een keertje of drie, denk ik.
0: Keertje of drie. Oh, dus nou, uiteindelijk wist je wel welk land ik bedoelde, toch?
1: Ja, Hongarije, zeker.
0: Ja, Hongarije, ja. Nou goed, ja, het is helemaal goed.
1: Ja.
0: Gelijk to the point, Hongarije zoek ik.
1: Hoppa.
0: Snap je dan ook de hint? Soms hoef je hier alleen maar de juiste draai te vinden, al lukt dat de meeste mensen niet.
1: Nee, die snapte ik niet, nee. Die snapte ik niet. Ik dacht eerst aan Engeland, omdat ja, linksom, hè. De draai is natuurlijk links, maar nee, die hint snapte ik niet, nee.
0: De Rubik's Cube komt uit Hongarije.
1: Oh joh.
0: Ja, je moet nou, het maar joh, net weten.
1: Weer wat geleerd, hè.
0: Hé, hey, we gaan naar de Slam Summer Gadget, gaan we naar je opsturen.
1: Hé, hey, lekker man.
0: En een fijne middag nog.
1: Goed, fijne middag.
0: Ja, doei doei. De Slam met Tiesto en Tame Cray zometeen. En eerst de nieuwe Alessa en One Republic, In Your Eyes.

0: 10:35. En daarvoor de moeilijkste editie van de vakantiebestemmingen raden. Patrick, Julia, hallo.
1: Hallo, jongen.
0: Ja, nu komt inmiddels komt nu echt, denk ik, 100 keer een goede antwoord binnen. Maar ik ben benieuwd of jullie hem weten te raden.
2: Ik heb het goede antwoord even gemist.
0: Oké, komt-ie aan. Soms hoef je hier alleen maar de juiste draai te vinden, al lukt dat de meeste mensen niet. Heb je zin in iets pittigs, dan zit je hier meestal goed. Het pepertje staat hier namelijk op bijna elk menu. En als je de taal probeert te verstaan, succes, die lijkt namelijk nauwelijks op de talen van de buurlanden. Nog één hint. 1 week per jaar lijkt het alsof de bevolking van de hoofdstad hier ineens flink groeit.
2: Oh, hè?
3: Jezus, oh, ja, het is maandag, hè, lieverd.
2: Ik ben hier ook heel slecht.
0: Leuke breinbreken.
2: Is het Jipsing Boermussel?
0: Nee. Ik was op zoek naar Hongarije.
2: Oh, daar ben ik wel geweest.
0: Ja. Sziget natuurlijk. 1 keer per week.
2: Boedapest
0: groeit de bevolking van de hoofdstad. En de Rubik's Cube komt uit Hongarije. Dus je hoeft alleen maar de juiste draai te vinden.
2: Ik vind het heel cryptisch, hoor.
3: En dat pepertje dan?
0: Zo wordt de paprika daar genoemd. En dat zit in bijna ieder gerecht.
2: Nou, wel weer wat geleerd.
0: Zo leer je wat, hè?
2: Ja, nou, dankjewel, Florian.
0: De Slammiddagshow. Iets luchtiger zometeen, hoop ik.
2: Hele makkelijke vragen zometeen.
0: En hele lekkere beats van Another Topic and

0: Geef een draai aan je zomer met het prijzenrad van Albert Heijn. Bij elke 10 euro ontvang je superhoge korting of een gratis product. Altijd prijs, nu in de AHF.
1: Als ondernemer wil je vooruit. Of je nu een ZZP'er bent die bereikbaar wil zijn, of een grote bouwonderneming met veel dataverbruik. Bij Odido Business is er altijd een mobiel abonnement dat bij je past. Kijk snel op odido.nl/zakelijkmobiel.
2: Oh, nieuwe sneakers. Oh, mooi merk. Oh, wat een goede kwaliteit.
3: Ja, met een supergoeie deal, gekocht op Otrium.
2: Oh, Otrium?
3: Op Otrium shop ik al mijn favoriete fashionmerken voor outletprijzen. Otrium, jouw online fashion outlet.
4: Is jouw bedrijf toe aan de volgende stap? Credits helpt je op weg. Als stichting zonder winstoogmerk zijn we er voor ondernemers die willen groeien. Wat je plan ook is, met krediet, coaching en training van Credits haal jij alles uit je bedrijf. Ondernemen begint bij Credits.
5: Vandaag bij Otrium, 10% extra korting op McGregor en Another Stories.
6: Nieuw bij Ziggo, altijd alle vriendenloterij Eredivisie op ESPN, standaard in elk tv-pakket. Voor de grootste voetbalfanaten, de zelfbenoemde experts en de meekijkers.
7: Voor wie zijn we ook alweer?
6: Alleen bij Ziggo, standaard in elk tv-pakket. Het altijd alles netwerk. Ziggo.
8: Tijd voor een hogere rente? Bij Bunk kun je tot maar liefst 3,01% per jaar krijgen. Iedere week uitbetaald. Open je gratis spaarrekening in 5 minuten. Bunk. Bank of the free.
9: Nu 12 maanden Ziggo internet en tv voor maar €34,95 per maand bij een 2-jarig abonnement. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels.
10: Donderdag start de sale bij Intratuin. Met kortingen tot wel 50% op onder andere tuinmeubelen, barbecues en potten. Wees er snel bij, want op is op.
11: Lease de Suzuki Swift nu tijdelijk al vanaf €299 per maand. Op basis van 72 maanden en 5000 kilometer per jaar. Suzuki, serious about fun.
10: Ben jij Intratuin member? Dan profiteer je deze donderdag ook van 20% korting op artikelen buiten de sale. In alle winkels en op intratuin.nl.
12: De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen? Pak de nieuwe iPhone 17 Pro. Door en door Pro. Nu met €225 voordeel. Pak hem snel in de winkel of op kpn.com/snelpakkers.

0: Goedemiddag, ik ben Mark Bercht. De rechter heeft twee broers uit Zuid-Holland veroordeeld voor mensenhandel. Ze kregen celstraffen tot 4 jaar. De slachtoffers van tussen de 13 en 17 waren vluchtelingen uit Oekraïne die eerst gewone baantjes kregen, maar later sekswerk moesten doen. De broers zouden fan zijn van Andrew Tate. Buitenlandse Zaken weet dat op het Malawi-meer in zuidelijk Afrika 4 Nederlanders worden vermist en staat de familie bij. De Nederlanders staken met een speedboot vanuit Tanzania over naar Malawi, maar kwamen daar nooit aan. Er is een zoekactie begonnen en vissers en andere schippers is gevraagd om naar ze uit te kijken. In een hotel in Duitsland vlak over de grens bij Nijmegen is een dode Nederlander gevonden. Volgens een Duitse krant is het een 35-jarige man uit de regio Enschede en is hij gewurgd. Er is een verdachte in beeld, een man die met hem meeging naar zijn kamer. Of hij ook uit Nederland komt is niet bekend. En oud-Ajaxiet Dusan Tadic keert terug op de Nederlandse velden. Hij heeft een contract getekend bij NEC, dat het vorig jaar zo goed deed in de competitie en voor het eerst in jaren Europa ingaat. Tadic heeft een indrukwekkende cv. Zo speelde hij eerder ook in de Engelse en Turkse competitie. Het weer nu van Weer Online. De buien maken op steeds meer plaatsen ruimte voor de zon. Vanaf morgen hogere temperaturen. We gaan richting de 30 graden. En dat was het nieuws op Slam.
1: Markie, dankjewel. Het is 5 over 5. Nieuwe middagshow voor je zometeen met Another. En ook Tayo Cruz komt eraan. Eerst even naar de wegen met Flitsmeis. De 12 vertragingen. En dit zijn de langste. De A2 richting 's-Hertogenbosch tussen Vianen en Beest. 20 minuten daar. A9 richting Alkmaar tussen Haarlem-Zuid en de Wijkertunnel. Word je omgeleid, kost je nu een kwartier. A16 richting Rotterdam tussen Zonzeel en de Moerdijkbrug. Afrit dicht daar, 30 minuten. A22 richting Velzen tussen Beverwijk en Beverwijk. Je zou zeggen, klein stukje. Toch een kwartier vertraging daar. En de A27 richting Gorkum tussen Nieuwedijk en Werkendam. Daar 10 minuten. 7 flitsers, dankjewel voor het doorgeven. A7 richting Groningen bij 210.5. A16 richting Breda bij 72.1. A28 dan richting Assel 153.4. A28 richting Hogeveen bij 160.2. A30 richting Ede 16.4. A37 richting Hogeveen 32.0. En de laatste dit overzicht, de A50 richting Apeldoorn. Even oppassen bij 213.0.
2: Als je Vodafone mobiel
3: met een nieuw Ziggo internetpakket combineert,
2: krijg je tot wel 20 euro korting.

0: zomerdeals met Club Karwei. Sla deze week je slag met een Lijfheid droogrek voor maar 39,99. Karwei, maak het mooier.
1: Lease de Suzuki Swift nu tijdelijk al vanaf €299 per maand. Op basis van 72 maanden en 5000 kilometer per jaar. Suzuki, serious about fun.
2: De theatersensatie Harry Potter. Alleen te zien in het AFAS Circus Theater Scheveningen. Een spectaculaire voorstelling vol magie, spanning en avontuur. Alleen deze zomer met een gratis rangupgrade. Boek vandaag nog je tickets.
3: Als ondernemer wil je vooruit. Of je nu een ZZP'er bent die bereikbaar wil zijn, of een grote bouwonderneming met veel dataverbruik. Bij Odido Business is er altijd een mobiel abonnement dat bij je past. Kijk snel op odido.nl/zakelijkmobiel. Odido.
4: Grote ontwikkelingen, grote gevolgen. Energieprijzen stijgen, dus moeten we minder afhankelijk worden. Meer zelf opwekken, meer besparen. Een verbouwing van ons energiesysteem en isolatie op zolder. Vaker de fiets, de was buiten drogen, digitale zakenreisjes en iets korter douchen. Zo houden we Nederland op eigen kracht draaiend. Hoe bespaar jij energie? Kijk op nieuweenergie.nl.
5: De hele zomer lang, elke zonsondergang, de lekkerste DJ-sets. Slam Sunsets. Vanavond, vanaf 8 uur. Patrick en Julia.
6: Ja, en een applausje voor jezelf hoor. De zwaarste werkdag van de week zit erop. Het is maandagmiddag 5 uur geweest.

0: Het is weer 5 uur geweest. Ja hoor, daar zijn ze weer.
1: Ja, weer zin in de middagshow. Ik heb een heerlijk weekend gehad. Hoe was die van jullie? Groetjes.
2: Ja hoor, het is weer tijd voor de lekkerste middagshow in Nederland.
3: Patrick en Julia.
4: Ja, daar zijn we weer. 5 uur geweest, welkom bij een nieuwe Slam Middagshow. Het is maandagmiddag, ik zei het net al eventjes, de eerste werkweek. Eerste werkdag van de week zit erop. En ik zit hier met een vrouw in de studio, die heeft een kater. Nou, er staat nog net geen emmer naast jouw stoel, joh.
5: Ik weet het.
4: Het is echt erg, hè? Niet te fikken vandaag. Hoe kan dit, joh? Wat heb je gedaan?
5: Ja, wat niet eigenlijk. Het begon op vrijdagavond.
4: Oh, we gaan het hele weekend even doornemen.
5: Ja, okay, ja. Dat was superleuk. Ja. In Leiden, bij de Burgt. Waanzinnig feest. Duurde tot 12, dat was ik top.
4: Wat voor feest was dit?
5: Ja, house-achtig feest.
4: Oh, dancefeestje, DJ.
5: Ja, ja, bij openluchtplek. Nou, ja, superleuk. Maar dat was om 12 uur afgelopen. Ik dacht, weet je, slim, want ik moet de dag erna naar Tomorrowland.
4: Mama gaat lekker op tijd naar huis.
5: Hoe laat was ik thuis, Patrick?
4: 3 uur, denk ik.
5: Dat klopt. Toen moest ik natuurlijk om 8:30 moest ik mijn vriendinnetje ophalen.
4: Ja.
5: Van het station, want dan gingen we samen naar België rijden.
4: Naar Tomorrowland.
5: Toen was ik op een gegeven moment dus van 1 uur 's middags tot 1 uur 's nachts op Tomorrowland. Niet dat het heel erg is, fucking vet. Het was echt superleuk.
4: Ja, ik wou zeggen, je mag niet klagen.
5: Nee, ik mag zeker niet klagen.
4: Maar nee, je stond er ook niet achter te zijn natuurlijk.
5: Oh, wat een dag. Maar toen gingen we de volgende dag, want we sliepen wel in België.
4: Oh, het is nog niet klaar ook.
5: Nee, we zijn nog niet klaar.
4: Er komt nog meer.
5: Ja. Dus wij werden wakker, hotel, nou prima, weer naar huis rijden. En toen in de auto, ja, was de kaas wel weer een beetje soort van weg. Zeiden we, kom, we gaan lekker naar Zandvoort, want Laura van Dam...
4: Heb je nog een feestje gepakt?
5: En Cosmic Kate, die draaien daar. Dus toen ben ik snel, met nog steeds mijn vriendinnetje, dus eerst naar mijn huis gereden, even omgekleed, toen naar haar huis, even omgekleed, toen naar Zandvoort.
4: Toen nog weer daar.
5: Oh, mijn god.
4: Oh, maar jij ademt, zeg maar, als jij uitblaast, dan ruik ik gewoon festivals. Het is echt ongekend.
5: Ja,
4: hoe krijg je het voor elkaar?
5: Ja, weet
4: hoe
5: ik
4: hou je het vol, joh? Ja, als je dit zo opzomt, ik moet hier 3 dagen voorbij komen.
5: Ik voelde me echt wel een parel. Ik was een Duracell konijn eigenlijk, gezien de batterij die ik nog had. Maar
4: nu is het batterijtje leeg.
5: Ja, oeh.
4: En nu zit ze hier, lieve luisteraar. Nu zit ze hier een muntthee te drinken. Denk je dat je daar beter van wordt? Ja.
5: Ik hoop het.
4: Wat vind ik dat toch vies,
5: ja,
4: hè?
5: Ja. Oh, en
4: alsof
5: iedereen,
4: je mondwater drinkt. Dat snap ik echt niet. Nou,
5: en voor iedereen die het toch afvroeg. Ik heb inderdaad vorige week mijn auto schoongemaakt. Voor ik hem naar de garage.
4: Oh,
5: dan
4: vroeg je me nog af. Ja.
5: Ik heb dat gedaan. En? Maar toen kwam ik thuis en toen was mijn koelkast stuk. Dus
4: oh,
5: morgen komt
4: nog
5: een nieuwe koelkast.
4: Okay.
5: Maar die moet je ook blijkbaar eerst van schoonmaken.
4: Ja, je moet dat is wel zo netje. Je moet ook even uitzetten en even laten leeglopen.
5: En
4: ontdooien,
5: dan moet ik dat ook nog gaan doen.
4: Handdoekje eronder,
5: ja,
4: emmertje eronder. Nou, kun je gelijk die kotsen en daar weer voor gebruiken.
5: Ja, echt die kotsen.
4: Ja, oké. Okay. Maar we zijn er weer fris en fruitig, toch? Nou, ik in ieder geval wel.
6: Kom, pak je tasje maar.
4: Ja, inpakken maar.
6: Dit is het einde van je werkdag.
4: En van je weekend, eindelijk.

0: Ach, voor ons Joe in ieder geval. Mike Perry en Shy Martin, The Ocean. Weet je wat helpt, Joe? Even een kapsalon bestellen.
1: Ik denk niet dat dat helpt.
0: Jawel, denk ik wel. En dat doe ik toevallig ook wel even eentje met je mee. Vind ik lekker. Lekker zout eten. Heerlijk.
2: De Slam Middagshow.
0: Maandagmiddag. Boerenactiegroepen die zeggen vanavond na de spits landelijk acties te gaan voeren tegen het stikstofbeleid. Dus het kan zijn dat je hier en daar een tractor tegenkomt op de snelweg. Ze gaan doorgaande wegen blokkeren hier en daar. Oh, wacht. Ze zeggen, we gaan op doorgaande wegen staan zonder het verkeer te blokkeren. Oh, dus misschien valt het dan mee. Maar goed, het kan zomaar zijn dat ze hier en daar een beetje opduiken. Dus dan weet je dat. En er is ook nieuws over AI-chatbots. Een nieuw onderzoek, joh.
1: Ja.
0: Onderzoekers van de Universiteit van Cambridge, en dat is wel een universiteit waar veel grote onderzoeken vandaan komen, die hebben ontdekt dat AI-chatbots inmiddels net zo overtuigend kunnen klinken als mensen. Dat is natuurlijk gevaarlijk. Dat maakt het steeds lastiger om te erkennen of je met een mens of met AI te maken hebt. Ja, dat is natuurlijk risico, want een chatbot die kan daardoor heel geloofwaardig nepnieuws of onjuiste informatie verspreiden. Ik merk dat sowieso. Ik bedoel, we gebruiken allemaal chat, toch? Chappie.
1: Chappie,
0: is het ook wel in straat al.
1: Klopt.
0: Of Claude, wordt ook veel gebruikt tegenwoordig. Of Gemini, wat dan ook. Gewoon handige AI-tools. En dat is natuurlijk ook gewoon een verrijking aan ons leven, laten we wel zijn. Maar ik merk dat ook. Dat het komt soms terug op iets wat ik een half jaar geleden al gevraagd heb. En dan weet hij dat gewoon van je. Dat is natuurlijk best wel eng. Het wordt een beetje je beste vriend of vriendin.
1: Ja, en dat moeten we eigenlijk niet willen. Want het maakt je gewoon dom. Je moet even zelf
0: ook
1: nadenken.
0: Ja.
1: Hè? Je brein is eigenlijk de allergrootste chatbot.
0: Is er wel iets van nepnieuws geweest waar jij ingetrapt bent, Joel? Dat jij iets las of dat een chatbot iets tegen jou zei wat je ging geloven? Ik heb bijvoorbeeld toen ChatGPT net uitkwam,
1: ja,
0: heb ik wel eens voor mijn radioprogramma wat leuke, ja, informatie over artiesten opgezocht. En toen deed ik nog niet echt aan bronvermelding. Toen heb ik doodleuk zitten te verkopen dat Dua Lipa al 8 keer gescheiden was, weet je wel. En dat zijn dan van die dingen, dat verzint hij zelf. Dus je moet altijd heel goed gaan checken.
1: Ja, het is ook niet helemaal waar. Nee. Heb ik ook nog een nepnieuws? Dat heb jij, daar pas jij bij. We hebben een stagiair gehad, weet je nog? Die in het draaiboek iets plaatste van De Speld.
0: Oh, ja, De Speld, daar ga je.
1: Gewoon met droge ogen. Ja, apart nieuws, hè? Dat wij allebei hem aankeken. Lieverd, waar heb je dit nieuws vandaan? Ja, De Speld. Ja, dat is nep.
0: Dat is super nep.
1: Ja, ach, maar lofstagiaires, hè?
0: Ja, nee, zeker. Oh, laten we even een rondje tafel doen. Gooi het even in de Slam-app. Welk nepnieuws ben jij wel eens ingetrapt? Misschien heb je ooit iets gelezen of gehoord waarvan je later dacht van shit, dat geloofde ik dus echt. Want wat jij net zegt, en dat gaat dan toevallig ook over een stagiair, laten we zeker niet alle stagiairs de grond intrappen. Maar dit is jaren geleden. Toen was een stagiair mij aan het helpen met draaiboek, dus nieuws uitzoeken, dat soort dingen allemaal. En die had er een nieuwsbericht in geplakt dat ze in Lelystad de Eiffeltoren zouden gaan nabouwen. Op ware grootte. Dus ik dat zo la vertel op de radio. Kwamen al wat appjes binnen van waar heb je dat dan weer vandaan? Toen vroeg ik later aan die stagiair van waar heb je dat vandaan? Was inderdaad ook zo'n speldwebsite. Dus altijd bronvermeldingen vragen, lieve mensen. Doe dat. Oké, laat het even weten via de Slam. Welk nepnieuws ben je wel eens ingetrapt? Ga even kijken wat er binnenkomt.

0: Gates. De Grand Slam van deze week, Ring My Bell, hoor je hier in de Slam Middagshow. Leuk als jij van onze bel ringt. Mag natuurlijk, hè.
1: Wauw.
0: Wij zijn op zoek naar nepnieuwsverhalen. Waar ben jij wel eens ingetrapt? Kan natuurlijk ook gewoon een fabeltje zijn wat iemand jou verteld heeft. Hè? Wat je pa vroeger bijvoorbeeld vertelde. Ik zag een berichtje bij je en komen net van Antoine. Die zei dat iemand om een keer heeft wijsgemaakt dat als je een screenshot maakt van een Instagram-story, die persoon daar een melding van krijgt.
2: Ja, ik durf dat ze ook nooit bij DM's.
0: Die Antoine die heeft er ook een nacht van wakker gelegen. Maar dat is dus nog steeds niet zo. En anders test je toch even met iemand die je kent. Maar ja, tenzij ze nu een update doorvoeren. Maar voor mij is dat nog steeds niet zo.
2: En wat ik ook best wel lang geloofd, is dat je dus hoe aardiger je tegen de chatbot bent, hoe beter hij je helpt.
0: Nou, dat geloof ik niet.
2: Nee, dat is ook helemaal niet zo.
0: Ik zeg altijd heel netjes goedemorgen.
2: Ja, maar dat staat helemaal nergens.
0: Nee, dat is eigenlijk nergens voor nodig. Laat het even weten via de Slam app. Welke fabel ben je wel eens ingetrapt? Edge of Desire, hoor je zo meteen.
3: Slam geeft je elk moment van de dag de juiste vibe. Van je wekker tot je weekend. Overdag en 's nachts. En juist die overgang van dag naar nacht heeft iets magisch. Zomerlang, elke zonsondergang. De lekkerste DJ-sets op Slam.
4: The sun goes down. The vibe goes up. Slam Sunsets.
3: Zondag tot en met donderdag tussen 8 en 10. Check de line-up via slam.nl.
5: De prijsfavorieten van Albert Heijn zijn altijd laag geprijsd. Ook in de zomer. Zoals AHA Lemon & Lime Zero 1,5 liter voor maar 86 cent. Dat smaakt altijd goed. Prijsfavorieten. Lekker zomers. Altijd laag.
6: Omdat er nog zoveel festivals op ons wachten.
7: Omdat onze band onbreekbaar is.
8: Omdat de vrijdagavond onze sushiavond moet blijven.
9: Miljoenen redenen waarom we blijven strijden tegen kanker. KWF. Tegen kanker. Voor het leven.
10: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
11: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
10: De marketingmanager, ja, ben ik ook.
11: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
3: De spanning stijgt. Het moment is daar.
12: En dan valt hij toch binnen. Wat is dit?
3: De start van een nieuw voetbalseizoen. De grootste aftrap van de keukenkampioendivisie.
13: Bal gaat op de stip.
3: Wat is jouw favoriete club? Geef het door en win 3 seizoenkaarten voor jou en je vrienden. Plus de nieuwste Derby Star wedstrijdvoetbal. App je naam en die van je club via de Slam app. Luister naar de Slam Ochtendshow en score die prijs. De Slam Ochtendshow. Maandag tot en met donderdag van 7 tot 10 op Slam.
14: Liefies, wat doen jullie aan zaterdag?
15: Ik heb letterlijk niks.
16: Het gaat de hele dag regenen, hè?
17: Nee, ik heb geen regenjas.
16: Komt goed. Altijd snelle levering bij Zalando.
3: De sterren van morgen zie je vandaag in de Keukenkampioendivisie. Ontdek de nieuwe generatie talenten vanaf vrijdag 7 augustus. Live op ESPN en in het stadion.
18: Alle verf super voordelig.

0: snel langs. Mis niets.
1: Hey, jonge ondernemer. Klaar voor de BTW-aangifte? Dit kan tot uiterlijk 31 juli.
2: Denk het wel. Maar wat als ik deze periode geen omzet heb gedraaid?
1: Ook dan moet je BTW-aangifte doen.
2: Ah, oké. Goed dat je het zegt.
1: Check wat je nodig hebt en vind handige tips op belastingdienst.nl/jongeondernemers.
2: Handig?
1: Ja. Van de Belastingdienst.
3: Hey, jij daar. Bij IKEA kun je terecht voor een ruime keuze aan betaalbare producten. Van handige rolkarretjes tot kleurrijke lampen. En dan is het ook nog eens lekker betaalbaar. Wat je ook zoekt, bij IKEA vind je. Shop nu online en in de winkel. IKEA.
4: Ontvang een gratis product bij Jumbo. Zo krijg je deze week een fles Robijn Quick Wash bij besteding vanaf 35 euro. En opschieten, want het geldt maar tot en met dinsdag. Helemaal gratis. Dat zie je. Van Jumbo.
5: Disney Plus heeft nu ook Hulu. En Hulu verhalen. Grijp je aan. Zo dus. Onvergetelijke verhalen. Hulu. Nu op Disney Plus.
6: Hallo, Odido hier. We hebben iets leuks voor je. Bestel de Samsung Galaxy S26 nu met extra veel voordeel. En ruil je oude toestel in voor een mooie korting of geld terug. Ga naar odido.nl of kom langs in de Odido shop. Tot zo! Odido.
7: Heb je een druk leven, maar wil je toch een opleiding volgen? Bij LOI studeer je flexibel online, waar en wanneer jij wilt. Dat is slim studeren. LOI. Erkend. Online. Leren.
8: Op steeds meer plaatsen opklaringen en zon. Het is een graad of 21. Vanaf morgen hogere temperaturen die richting de 30 graden gaan. Dat klinkt goed. Dat is geen fake news. Over fake news gesproken. We zijn op zoek naar leuke nepnieuwsverhalen. Ben je wel eens ergens ingetrapt? Heb je wel eens iets geloofd wat iemand tegen je zei? Of online gelezen wat uiteindelijk iets van de speld bleek te zijn? Laat het even weten via de Slam-app. Je hoeft je nergens voor te schamen, hè? We hebben het allemaal al gedaan. Rechtsboven in het tekstbolletje. Slam verkeerd door Flitsmeister. 11 vertragingen, dit zijn de langste. A9 richting Alkmaar tussen Raasdorp en Velsen. Daar word je omgeleid, kost je nu een kwartiertje. A16 richting het Terbrechtseplein tussen Ridderkerk Noord en de Van Brienoordbrug. Hoofdrijbaan door een ongeluk, een kwartier extra reistijd. A16 dan richting Rotterdam. Tussen Zonzeel en Moerdijkbrug, afrit dicht daar, 20 minuutjes. A17 richting Dordrecht tussen Zevenbergen en industrieterrein Moerdijk. Daar is een ongeluk gebeurd. Kost je nu een kwartier, naar verwachting duurt dat tot 8 uur vanavond. A22 dan, laatst in het overzicht, richting Velsen. Tussen Beverwijk en Beverwijk, oprit is daar dicht, kost je nu 20 minuten. Alle flitsers vind je in de app van Flitsmeister. Het is 5:30 geweest. De headlines, die krijgen we van het ANP en er zit Mark.
9: Goedemiddag. Er zitten nu 4 mensen vast voor de mishandeling van een beveiliger van de Vierdaagse Feesten in Nijmegen vorige week. Ze hebben zich allemaal zelf gemeld, anders zou de politie hun foto herkenbaar op internet zetten. 2 Zuid-Hollandse broers zijn veroordeeld tot 4 jaar cel voor het uitbuiten van minderjarige vluchtelingen. Die kwamen uit de Oekraïne en waren 13 tot 17 jaar. Ze moesten sekswerk doen. En Hamburg zet dit weekend flink wat extra agenten in bij de Pride, waar 250.000 mensen worden verwacht. Aanleiding is de aanslag eergisteren op een Pridefeest in Berlijn, waarbij een dode en 29 gewonden vielen. En dat waren de hoofdpunten van het ANP.
8: Thanks.
10: Patrick en Julia.
8: Ach, mijn grote vriend Jean-Paul komt er zo aan. Get Buzzy voor je uitgezocht naar Jonas Blue. Dit is Edge of Desire.

0: You're the Get Bussy.
1: Patrick en Julia.
0: Zometeen DJ Snake en ook David Guetta. Zijn nieuwste komt eraan. Human. Hier in de Slam Middagshow. Onderzoekers hebben ontdekt dat AI-chatbots inmiddels net zo overtuigend kunnen klinken als mensen. Dat maakt het steeds lastiger om te herkennen of je met een mens of met AI te maken hebt. Is natuurlijk een beetje spannend. En best wel creepy ook. Ik moet ook zeggen, joh, ik heb ook wel steeds vaker dat als jij klantenservice probeert te benaderen van een bepaald bedrijf, dat het tegenwoordig ook allemaal van die AI-bots zijn.
2: Ja, klopt, ja. Het duurt dan zo lang voordat
0: dat
2: je eindelijk
0: zo lang
2: iemand kan spreken. En soms lukt het ook niet. Dan kom je weer terug bij de chatbot.
0: Nee, klopt, klopt. Dan moet je eerst 13 vragen beantwoorden met zo'n bot. En dan pas kun je een keer iemand menselijks aan de telefoon krijgen. Ik snap ergens wel dat bedrijven dit doen. Er zijn ook heel veel mensen die zo'n klantenservice benaderen met een simpele vraag. Dat scheelt natuurlijk heel veel frustratie en mensenwerk als je dat met zo'n AI-ding doet. Dus ik snap het wel, maar goed. Dus daarom vragen wij vandaag... welk nepnieuws ben je wel eens ingetrapt, of wat is jou wel eens wijsgemaakt wat uiteindelijk gewoon nepnieuws bleek te zijn? Jeroen uit Zoetermeer, trapte in de iPhone-hoesjes van de appie.
2: Ja.
0: Weet je dat nog?
2: Ik ook. Weet je dat
0: ik ben er ook in getrapt.
2: Oh, die was wel echt leuk.
0: Dat was rondom Pasen, toch?
2: Zodat je niet meer op je telefoon ging. Want dan zat er achter op het telefoonhoesje een eierdopje.
0: Ja.
2: Voor tijdens de paasbrunch, zodat niemand op zijn telefoon zat.
0: Zo'n eierhouder.
2: Ja, eierhouder.
0: Maar ik vond het dus wel een hele goeie. Ik vind het jammer dat de appie dat niet doorgezet heeft.
2: Ja.
0: Peter stuurt via de Slam, heb ik last ooit, dat als je je telefoon op vliegtuigstand zet, dat hij 2 keer zo snel oplaadt. Dat is dus niet zo.
2: Echt niet?
0: Nee.
2: Oh.
0: Nee. Mark, die is in de PSV-vlagactie getrapt afgelopen jaar. Weet je dat nog? Dat was niet zozeer een 1 april grap. Daar hing inderdaad een enorme vlag aan het Philipsstadion. Met daarop PVS. En het nieuwsbericht was dus grote typfout op zo'n enorme vlag. Maar het was gewoon een grote reclame stunt. Vond ik ook wel goed, hoor. Lisa, die appt ook nog via de Slam. Ik heb jaren gedacht dat je ogen vierkant worden als je te lang televisie kijkt. Mijn ouders hebben daar echt misbruik van gemaakt. Lisa, ik denk dat jij niet de enige bent. Ik was net zo. Ik geloofde dit ook. Mijn pa zei het altijd. Die van jou ook?
2: Ja, ik denk tegen elk kind is dit gezegd.
0: Ja, maar ook wel goed, toch? Dat je hier met zo'n klein leugentje een beetje bang gemaakt wordt en dan daar uiteindelijk gewoon, nou ja, niet te lang blijft kijken. Ik vind het misschien wel goed. Johan, die stuurt nog een appje via de Slam app. Hij zegt, zo'n deepfake advertentie. Ik zag Eva Jinek, die investeerde in bitcoins of zo. Heb ik toen op geklikt en toen pas besefte ik, hey, dit klopt niet.
2: Klik weg, hè? Bellenbank.
0: Wat zeg je nou?
2: Altijd hang op, klik weg en bel.
0: Oh ja, dat was ook zo'n advertentie toch? Ja. Nee, maar dit vind ik ook gevaarlijke zaken, hoor. Ik heb ook wel eens dat ik 3 keer moest kijken van, oh, dit is helemaal geen post van het AD. Dit is super nep.
2: En wat ik wel ook heel leuk vond dit jaar, ook weer even met de 1 april, want daar zijn ze toch elk jaar ook weer hartstikke goed in. Die lingerie van de Lidl.
0: De lingerie van de Lidl?
2: Ja. Lidl zou met een lingerie-lijn komen.
0: Oh ja.
2: Dat ziet er wel leuk uit. Maar dat was niet zo.
0: Nee.
2: Sorry. Toch jammer.
0: Toch jammer.
2: Ja.
0: Had je voor 3 euro een leuk slipje kunnen halen in plaats van voor 30 euro.
2: Fijn, hè?
0: Dat is duur ook, hè, of niet?
2: Nou.
0: Ondergoed. Nou, mooi vrouwelijk ondergoed. Dat is hartstikke duur.
2: Mijn zeemansring is hartstikke mooi, hoor.
0: Heb jij je zeemansring?
2: Ja, boeien. Ja, zeg. Oh ja, want wat krijg jij voor een designer onderbroek dan?
0: Nee, helemaal niet. Maar nee, oké. Okay. Ja, als het lekker zit, liefje, moet je het lekker dragen, toch? Maar wat kost een goed setje bij de Hunkemuller? Gewoon een duur goed setje. Daar betaal je toch zo'n paar tientjes voor?
2: Ja, dat is wel duur, ja.
0: Toch?
2: Ja, maar in principe gaat het ook
0: dat
2: best meer wel snel uit, toch?
0: Dat is voor weekendgebruik, zeg jij.
2: Ja.
0: Denise stuurde een heel mooi verhaal ook.
3: Oh ja, ik ben wel echt in iets heel doms getrapt. Oh. Tijdens het WK ging er op een gegeven moment op Instagram een post rond dat de beelden van de supporters, waar je dan voornamelijk met de knappe mensen voorbij op zag komen, dat AI-gegenereerde beelden waren. En ja, ze hebben natuurlijk supermooie apparatuur allemaal in die stadions. Dus ze gebruiken goede lenzen. Waarschijnlijk zit er ook een filtertje overheen. En de ene keer zag je inderdaad wel gewoon van die gekke supporters, van die gekke outfits. Maar de andere keer zag ik echt van die bloedmooie vrouwen en mannen voorbij komen.
0: Oh ja.
3: En ja, dan met het filtertje eroverheen dacht ik, ja, dat zou wel eens zo echt zo kunnen zijn. Dat is natuurlijk helemaal niet zo. Nou, en ik vond het zo dom dat ik daarin was getrapt, dat er beelden van de supporters door AI gegenereerd waren. Ja, doei. Ja, ik schaam me.
0: Ja, nee, ik snap je schaamte. Maar ik snap ook de verwarring, want je hebt online ook heel veel nep-personen die beelden van zichzelf hebben gemaakt dat ze in zo'n stadion zitten. Snap ik bedoel?
2: Ja, klopt.
0: Die heb je ook heel veel online gehad.
2: TikToks stond ermee vol.
0: Nee, precies. Maar TikTok staat sowieso de laatste tijd vol met AI-filmpjes. Daar word ik ook echt moe van. Maar nee, ik denk niet dat ze tijdens een voetbalwedstrijd ondertussen AI-beelden aan het genereren waren en die ertussen.
2: Ik denk het ook niet.
0: Nee, dat denk ik niet. Nou goed. ding scheelt. Deze hele slammiddagshow supermenselijk. Wij zijn geen AI. Je trapt nergens in. Hè? DJ Snake hoor je zometeen. En dit is de nieuwe van David Guetta, Human. Hey.

0: DJ Snake. En Justin Bieber in de Slam middagshow Let Me Love You. Het is Slam wat je aan hebt staan, waar je natuurlijk heel veel nieuwe tunes ontdekt. En Jul, wij zijn natuurlijk gek op dancemuziek, op housemuziek. En Marshmello is een artiest die altijd hele lekkere tunes maakt. En Jul, ik weet dat jij ook wel van een beetje countrymuziek houdt. Dat vind jij lekker,
1: hè? Ik vind dat heerlijk.
0: Dat weet ik. En daarom heb ik echt een perfect lekker nieuw liedje voor je.
1: Ja.
0: Marshmello met Kelsey Ballerini. Dit is een beetje country gemixt met house. Dit vind jij lekker. Let op.

0: Another Drink, zo heet hij. Over drinks gesproken, Joel. Zometeen de middagshow mashup. We gaan weer lekker uit je fles om 6:10. Ja, ik probeer natuurlijk altijd even een leuk haakje te vinden met een mashup. Waarom ik een mashup gemaakt heb. Ik heb vandaag een heel moeilijk haakje. Hey, ja, ik wil je een poging geven. Ja. Maar ik denk niet dat je gaat raden waarom ik deze vandaag in de mashup gedaan heb. Het zit in de artiestennaam. Adam Poort. Onder andere. Nee, dit ga je nooit raden.
1: Is het echt ver gezocht?
0: Ja, het is heel ver gezocht. Oh. Ja, in ieder geval, deze zomerhit van vorig jaar zit in de middagshow mashup zometeen.
2: Een berichtje van Odido. Klik en klaar internet voor thuis. Installeer je heel makkelijk zelf. Simkaartje in het modem. Stekker in het volcontact. Ja hoor, hij doet het. Klik en klaar internet voor maar €26 per maand. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Het kan ook zo.
3: Thuisvakantie? Neem het ervan. Met de zomerdeals van Lidl. Deze week paprika mix 500 gram voor maar €1,29. En ook extra goedkoop, Lipton Iced Tea 1,5 liter voor maar €1,69. Lidl, je verdient het.
4: De Summer Savings bij Domino's. Met, raad eens, een tweede pizza gratis. Af te halen bij zowat alle winkels. Dus bestel snel op domino's.nl. Honor the craving.
3: En deze week ook extra goedkoop met Lidl Plus. Olijfolie Classico, 1 liter voor maar €5,49. Lidl, je verdient het.
5: Chris?
6: Ja?
5: Hoef jij niet te werken vandaag?
6: Nou, bij de Belastingdienst bepaal je zelf de indeling van je werkweek. Zoals 36 uur werken, verdeeld over 4 dagen.
5: Dus, heb je nu...
6: Een vrijdag? Wel in overleg natuurlijk.
5: Oh, dat is goed geregeld. Werken bij de Belastingdienst, dat werkt voor jou. Check werken.belastingdienst.nl.
7: Een Esso vind je overal. Dus wanneer het lampje van je tank begint te branden, blijf jij... Ping, ping, ping, ping, ping. Gewoon relaxed. Esso. Omdat elke rit telt.
8: Big or small, tiny or tall.
9: Hou het safe deze zomer met condoom.nl. Condooms, toys en beflapjes. Condoom.nl.
10: Ja? Echt serieus?
0: Hey, weer de winnaar bij de Postcode Loterij. Elke maand 600.000 winnaars en al onze deelnemers spelen dit jaar mee voor €463,9 miljoen aan prijzen en cadeaus. Speel mee op postcodeloterij.nl.
11: 18 plus speelbewust.
12: Get ready for the OG.
13: All y'all bitches wanna look like me.
14: Zo, dat klinkt lekker fris. Lipton Iced Tea Sparkling Original. De enige echte OG Iced Tea. Lekker sparkling. Lekker Lipton.
15: Van plannen maken naar veilig plannen maken. Van aanpakken naar veilig aanpakken. Van groeien naar veilig groeien. Van overal werken naar veilig overal werken. Van ondernemen naar veilig ondernemen. Stap over naar veilig van Vodafone Business. Up-to-date cyberveiligheid voor iedere business. Together we can. Vodafone Business.
16: Via je smart speaker, app in de Randstad en Limburg op FM. En in heel Nederland op DAB+. ANP Nieuws.
17: Goedenavond, ik ben Mark Bergt. In Nijmegen zitten nu 4 mensen vast voor de zware mishandeling van een beveiliger van de Vierdaagse feesten vorige week. Hij raakte ook zijn telefoon en geld kwijt. De verdachten zijn zelf naar de politie gegaan. Anders zou hun foto herkenbaar op internet worden gezet. 2 zijn minderjarig. In de dorpen Engelen en Bokhoven bij Den Bosch wordt extra gesurveilleerd door de politie. Afgelopen weekend waren meerdere woningen en auto's beklad met scheldwoorden tegen de komst van een AZC. De politie denkt dat de bewoners voor asielopvang zijn. Den Bosch wil minderjarige asielzoekers opvangen in Engelen. In Hamburg worden komend weekend de veiligheidsmaatregelen met Pride extra aangescherpt. Zo zijn er veel meer politieagenten op de been. Aanleiding is de aanslag eergisteren bij Pride in Berlijn, waarbij een Poolse vrouw om het leven kwam en bijna 30 mensen gewond raakte. In Hamburg worden 250.000 mensen verwacht. En de FIFA heeft bekendgemaakt wie het mooiste doelpunt heeft gemaakt van het WK voetbal. Het is Sidney Lopez Cabral van Kaapverdië. Hij kreeg de meeste stemmen voor de gelijkmaker tegen Argentinië. Hij schoot de bal vanaf de rand van het strafschopgebied keihard in de kruising. Cabral werd in Rotterdam geboren. Het weer nu van Weer Online. Vanavond op steeds meer plaatsen zon. Het koelt uiteindelijk af naar een graad of 14. Morgen weer volop zomer met temperaturen van tegen de 30 graden. En dat was het nieuws op Slam.
0: Dankjewel Mark, zometeen de middagshow mashup. Weet je het al joh, waarom ik Adam Port heb?
1: Nee,
0: hè?
1: Nog steeds niet.
0: Zal ik nog een tip geven?
1: Ja.
0: Hint? Carrie Hilson. Adam Port en Carrie Hilson.
1: Dat is niet echt een hint. Alsof ik het nu wel weet.
0: Nee, ik denk het niet.
1: Nee.
0: Ga je zo meteen vertellen, oké. Eerst even naar de wegen met Flitsmeister. Op dit moment zijn er 9 vertragingen. En dit zijn de langste A4 richting Den Haag. Tussen Rijzenhout en het Ringvaart Aqueduct. Dat is een ongeluk gebeurd. Kost je nu een half uur. A9 richting Alkmaar. Tussen Haarlem-Zuid en Velsen. Dan word je omgeleid 10 minuten. A15 richting Ridderkerk. Tussen Benelux en Vaanplein. Een ongeluk met een vrachtauto. Kost je daar 40 minuten. A16 dan richting Rotterdam. Tussen Zonzeel en de Moerdijkbrug. Afrit dicht daar een kwartier. En de laatste in het overzicht een flink op de A29. Richting Rotterdam, tussen Numansdorp en de Heinoortunnel. Ongeluk 40 minuten daar. Dan zijn er 7 flitsers. A6 richting Emmeloord, 308.7. A7 richting Groningen bij 211.0. A28 richting Assen, 153.4. A28 richting Hogeveen, 160.6. A30 richting Ede, 16.4. A37 richting Hogeveen, 32.0. En de laatste, A50 richting Apeldoorn bij 213.0. Een goede reis.
11: Wacht niet te lang. Direct Lease trakteert nog maar een paar dagen op €25 korting per maand. Voor zakelijk en privé. Ga snel naar directlease.nl.
18: Terug van nooit weg geweest. Hero Cassis. Zo verfrissend fruitig, dat moet je proeven. Hero Cassis. Ouderwets lekker.
11: Tot en met 2 augustus €25 korting per maand. directlease.nl.
19: Ja, ook deze herinnering is mogelijk gemaakt door leukstetickets.nl. Ga erop uit en maak samen de leukste herinneringen. Ontdek jouw volgende uitje op leukstetickets.nl.
20: Hey, jonge ondernemer. Klaar voor de btw-aangifte? Dit kan tot uiterlijk 31 juli.
21: Denk het wel, maar wat als ik deze periode geen omzet heb gedraaid?
20: Ook dan moet je btw-aangifte doen.
21: Ah, oké. Goed dat je het zegt.
20: Check wat je nodig hebt en vind handige tips op belastingdienst.nl/jongeondernemers.
21: Handig?
20: Ja. Van de Belastingdienst.
16: De hele zomer lang, elke zonsondergang, de lekkerste DJ-sets. Slam Sunsets. Vanavond, vanaf 8 uur. Slam. Patrick en Julia.
0: En de Slam Middagshow met zometeen een nieuwe middagshow. Mashup. Joh, weet je het al?
1: Nee, ik weet het niet.
0: Oh ja, oké. Ik ga het je zo meteen vertellen. Nou, Avicii en de Bauza.

0: Tijd voor de middagshow mashup. Even lekker die werkdag afsluiten, even lekker die avond inbeuken. Jul, ik zei net al eventjes, ik leg elke mashup, leg ik even een actueel haakje. Of iets persoonlijks of wat dan ook. Maar die vandaag, ja, hij is ook wel ver gezocht, moet ik zeggen hoor. Jij kwam er niet achter vandaag.
1: Ik kwam er niet achter. Nee, sorry.
0: Even kijken, Bart die wil ook een poging doen.
2: Oeh, dan ga ik wel een gokje wagen. Ja. Als hij ver gezocht is vanwege de naam van de artiest. Voor mij was het Ellen Porter. Port, haven, sharks. Omdat er een haai in de Waddenzee was gevonden.
0: Oh.
2: Geen idee. Ik durf de longshot wel aan. Ik gok dat het komt omdat er een haai is gevonden in de Waddenzee.
0: Ik vind het een goede gok.
1: Ik vind het een hele goede gok.
0: Het is een hele goede gok.
1: Ik kwam niet verder dan Adam Amsterdam, zeg maar, zoiets. Maar
0: Nee. Ook allebei niet goed. Zal ik het dan nu vertellen?
1: Ja.
0: Ja, ik durf het bijna niet meer. Ik heb het veel te groot gemaakt. Ik heb dit weekend heel veel wijn gezopen.
1: Ach, het zal dus niet zo.
0: Maar, ja, maar echt.
1: Heerlijk.
0: Hele avond tot in de late uurtjes lekker zitten beppen met een goede fles wijn. Verschillende flessen wijn ook, weet je wel. Dat je de dag erna koppijn hebt omdat je alles door elkaar heen hebt zitten. Dus toen dacht ik ineens aan de zomerhit van vorig jaar. Er een port.
1: Ja.
0: Port. Dat is ook wijn.
1: Weet je dat ik hier heel even aan heb gedacht? Maar ik dacht, nee.
0: Ja, dit was mijn bruggetje. En een dag later heb ik kip curry gegeten. Toen moest ik denken aan Kerry Hilsen. Toen zat ik vanmiddag in mijn studiootje te klooien. Ik denk, hé, misschien past Kerry Hilsen wel op mijn Airport.
1: Nou, Bart, ik ga toch gewoon met jouw theorie mee. Dat vind ik toch leuker.
0: Ja, sorry. Ik zei al, dit ga je nooit raden.
1: Nou, klinkt het wel goed bij elkaar?
0: Ze klinken lekker hoor, samen, ja. Move and the way I are vandaag in de mashup.
3: Turn it up. Slam middagshow. Mashup. Let's go.
0: Yeah. Sorry, morgen gewoon weer een

0: Goed gedaan.
1: En een port. Move. Omdat ik dit weekend port heb gedronken. Je weet wel, zo'n die zoete wijn. En Timberland Carrie Hilson. Omdat ik... Ja, ik had een lekker maaltje met Kip Carrie.
0: Wauw.
1: Dat was mijn bruggetje voor vandaag. Ja, en Bart die
0: ook
1: heeft
0: jouw maandag, hè?
2: Jiel, ik vind dat wij nu ook gewoon een mashup verdienen van een nummer wat wij allebei goed vinden.
0: Ja.
2: Dat hebben we op zijn minst wel verdiend.
0: Ja,
1: ja, ja, ja. Deze kon je nooit raden, deze brug natuurlijk. Nou, hey, kom maar door dan. Bart, stuur even een appje met jouw favoriete track. Dan, dan hou ik die van Jiel er even naast. Je mag me uitdagen, hè?
0: Oeh.
1: Ga ik morgen even kijken.
0: Ja, dan ga ik er even over nadenken, ja? Is dat goed?
1: Ja. En jij hebt zometeen een katertip, toch?
0: Ik heb zeker een katertip, ja.
1: Oké, nou, kan niet wachten. Dit is de nieuwe...

0: Back to the 90s. Zo praten vroeger op de radio. Dit is Slam Two Brothers. On the fourth floor. Ja, toen deden ze dat, hè. Jeroen van Inkel en zo, weet je wel. Nee, nee, dit is Slam.
1: Het was, heeft Jeroen op Slam gepresenteerd?
0: Nee, Jeroen van Inkel niet. Erik van Kleef, Mental Tio zat hier vroeger. Ja, het was nog
1: Erik-Jan Roosendaal.
0: Erik-Jan Roosendaal. Ja, die zat hier nog steeds tot 2 weken geleden. Mooi, hè?
1: Och, ja, God hebben zijn ziel.
0: Rip. Het was Dreams wat je hoorde hier bij Slam in de middagshow.
1: Hé, hey, mijn kater is eigenlijk, hè, nu weer zo'n 1,5 uur met jou in de studio zit, lichtig prima al verdwenen.
0: Oh, echt?
1: Ja, ja.
0: Komt dat dan door mij of komt dat doordat wij het gewoon leuk hebben hier in de studio?
1: Ja, natuurlijk komt dat gewoon door
0: jou. Ben ik een soort kater genezen?
1: Ja, maar ik las toevallig ook vanmiddag iets. Wist je dat je kater dus helemaal niet erger wordt als je dus ouder wordt?
0: Wel.
1: Nee, dat is het helemaal niet zo.
0: Echt niet?
1: Nee. Want hoewel veel mensen natuurlijk zeggen dat de katers naarmate je ouder wordt dan erger wordt, klopt niet. Je lichaam brengt daar nog steeds alcohol en op die giftige stof. En de uitdroging zet op dezelfde manier breekt het af. Dus ja, het principe is nog steeds hetzelfde. Maar oudere mensen die ervaren een kater gewoon iets heftiger, omdat gewoon je veel meer in je dagelijks leven te doen hebt.
0: Kijk, als omdat je volwassener bent en
1: ja,
0: meer
1: je hebt
0: dingen.
1: Meer verantwoordelijkheid, je moet naar werk en zo.
0: Oh.
1: Boodschap doen, eten koken, wassen. Kijk, als puber en je zuipt heel veel. Ongeluk.
0: Ongeluk, het gebeurt.
1: Ja, ja, ja. Wordt er wel lekker voor jou gekookt natuurlijk. Ja. En je wassen wordt gedaan en je kan gewoon lekker chillen, je hoeft niet zoveel.
0: Dus eigenlijk zeg jij dat het een soort dingetje wat met stress te maken heeft?
1: Zeg maar, de omstandigheden eromheen maken je kater zwaarder.
0: Echt waar?
1: Maar eigenlijk is hij niet zwaarder.
0: Oh? Maar hoe kan het? Ja, nou ja, oké. Dus het heeft te maken met een stukje, nou ja, wat ik zeg, een beetje stress. Van shit, ik moet nog boodschappen doen. Shit, ik moet nog koken.
1: Je moet
0: shit,
1: gewoon heel
0: ik
1: veel.
0: Moet dit, ik moet dat.
1: Kijk, weet je wat ik dus straks moet doen, Pet?
0: Nou?
1: Mijn vriezer ontdooien.
0: Nou, oh, joh, dat is wel heftig, hoor. Dat zijn wel hele volwassen zaken. Alsof dat heel je legt er een handdoekje onder en een emmertje, joh. Je trekt de stekker eruit, je bent klaar. Dat is alles wat je hoeft te doen. Je had er daarna even een lekker vochtig doekje doorheen. Heel die vriezer schoon. Je doet nu alsof dat een gigantische volwassen taak is.
1: Ja,
0: maar
1: dat
0: kan een kind
1: echt
0: van 12 ook.
1: Ja, maar
0: oké, maar dus het ding is, zeg maar, want ik ben nu 32. En als ik een kater heb, dan voelt het echt alsof ik 2 dagen moet bijkomen. Vroeger was het een middag. Of een ochtend. Dus dat komt dus eigenlijk een beetje, het zit hier. Het zit in het hoofd.
1: Allemaal
0: in het hoofdje.
1: Ja.
0: Oh ja?
1: Ja.
0: Oké.
1: Okay. Dus precies, want nu voel ik me over beter. 2 uur geleden niet.
0: Nee, oké, okay, maar jij bent ook nog 28. Hoe oud ben je nu?
1: 27.
0: Bedoel ik, je bent gewoon een jonge groot in. Dus dat maakt allemaal niet zo uit.
1: Ja, oké. Okay.
0: Toch? Oké. Okay. Nou, weer wat geleerd, joh. Dankjewel. Ja, weet je wat ook goed helpt? Een goede tune.
2: Slam.
3: Mix Marathon. Track of the week.
0: Dankzij jou is dit een Mix Marathon.
1: Ja.

0: Gil Glaze. Het is Align, de Mix Marathon Track of the Week van deze week. Lekker toch? We hadden het over katers. Die schijnen dus niet zozeer erger te worden als je ouder wordt. Dat zit een beetje tussen de oren blijkbaar. En Rianne komt nog met een leuke tip voor je, joh, als je een kater hebt. Tip van mij, gekookt water in een pan of bak, stekken eruit, doeken onderin en binnen 20 minuten ben je klaar.
1: Heel goed, het ging over de koelkast vandoor, weet je nog? De vriezer. Hoe helpt het eigenlijk?
0: Oh, ik denk... Oh, ik lees hem helemaal verkeerd.
1: Ja, want ik denk zij bedoelt. Stekker uit gaat trekken dan pen.
0: Nee, ik denk dat zij... Oh, jou lul ik weer uit. Ik dacht dat zij hetzelfde bedoelde als dat je verkouden bent, dat je boven een bak gekookt water gaat hangen. Ik denk dit is een tip voor je kater. Maar dit is een tip om je koelkast te ontdooien. Ja, hey, ik heb ook wijn gezopen afgelopen weekend. Laat mij. Hoi. Dan ga jij lekker je vriezer ontdooien. Wat wel een goede tip van mij is trouwens, als je kater hebt.
1: Ja.
0: Bouillonblokje. Heet water. Helemaal opzuipen.
1: Soep gewoon.
0: Nee, gewoon een bouillonblok. Omdat het zo fucking zout is. Dat voel je weer helemaal te houden. Deze Hugel, die hoor je zo meteen hier in de Slammiddagshow. En we gaan weer beatboxen, joh, zo meteen.
2: Hey, jong ondernemer. Klaar voor de BTW-aangifte? Dit kan tot uiterlijk 31 juli.
3: Denk het wel. Maar wat als ik deze periode geen omzet heb gedraaid?
2: Ook dan moet je BTW-aangifte doen.
3: Ah, oké. Goed dat je het zegt.
2: Check wat je nodig hebt en vind handige tips op belastingdienst.nl/jongeondernemers.
3: Handig?
2: Ja. Van de Belastingdienst.
4: Nieuwe auto? Bij Ora is je autoverzekering zo geregeld. Fijn, want als je net de sleutels krijgt, wil je en meteen een ritje maken met het hele gezin.
5: Zijn we er al?
4: En je team naar de uitwedstrijd brengen. En verzekerd zijn.
6: Oh ja, verzekering.
4: En weer door met de Ora autoverzekering.
7: Ook dat ene schroefje dat we maar één keer in de 154 dagen verkopen. Het Hornbach-assortiment. Met 120.000 artikelen, echt alles voor jouw project.
4: De Ora Autoverzekering, nu met 10% korting. Check de voorwaarden op ora.nl.
8: Als ondernemer wil je vooruit. Of je nu een ZZP'er bent die bereikbaar wil zijn, of een grote bouwonderneming met veel dataverbruik. Bij Odido Business is er altijd een mobiel abonnement dat bij je past. Kijk snel op odido.nl/zakelijkmobiel.
9: Oido. Profiteer van zomers voordeel bij Jordi's. Autoabonnementen, nu vanaf €218 al in per maand. Inclusief verzekering en onderhoud en al na 12 maanden vrij opzegbaar. Ontdek ruim 400 zomerdeals op Jordi's.nl.
10: Meer muziek luisteren, meer foto's maken, meer mama bellen. Beleef meer met je smartphone, want het is Mobile Mania. Nu de Samsung Galaxy Z Fold 8 256 gig met €200 My Media Markt korting voor €1.799. Media Markt.
9: Autoabonnementen vanaf €218 al in per maand bij yourlease.nl.
11: Tijd voor een hogere rente? Bij Bunk kun je tot maar liefst 3,01% per jaar krijgen. Iedere week uitbetaald. Open je gratis spaarrekening in 5 minuten. Bunk. Bank of the free.
12: De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen? Pak de nieuwe iPhone 17 Pro. Door en door Pro. Nu met €225 voordeel. Pak hem snel in de winkel of op kpn.com/snelpakkers.
13: Bij Plus houden we van eten recht uit het seizoen. Nu op zijn best met lekker veel voordeel. Zoals alle Plus meloenen, nu 50% korting. En Plus broccoli per 500 gram, nu 89 cent. We doen met je mee. Plus.

0: Eurojackpot is een spel van de Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.
1: Nieuw bij Ziggo. Altijd alle vrienden Loterij Eredivisie op ESPN. Standaard in elk tv-pakket. Voor de grootste voetbalfanaten, de zelfbenoemde experts en de meekijkers.
2: Voor wie zijn we ook alweer?
1: Alleen bij Ziggo. Standaard in elk tv-pakket. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
3: Je boekt de perfecte vakantie. Een vers ontbijt in de ochtend en een romantische foto van jullie samen. Echt zorgeloos genieten van je vakantie? Buitengewoon goed beschermd tegen muggen en teken met CarePlus.
1: Nu 12 maanden Ziggo internet en tv voor maar €34,95 per maand bij een 2-jarig abonnement. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels.
4: Mindshift. Elk moment een reis. Boek 7 nachten op de westelijke Middellandse Zee vanaf €849. Verzeker je van vroegboekaanbiedingen nu tot en met 31 juli en bespaar bij het reisbureau en op mindshift.com. Mindshift.
5: Op steeds meer plaatsen, opklaringen en zon. Het is 21 graden. Vanaf morgen hogere temperaturen richting de 30, jongens.
6: Heerlijk.
5: Heerlijk. Lekker. Ik ga mijn korte broek weer strijken vanavond. Dankjewel weer online voor deze positieve update. Dan even naar de wegen met Flitsmeister. De 3 vertragingen zijn er nog maar over. A16 richting Rotterdam tussen Zevenbergse Hoek en de Moerdijkbrug, 5 minuutjes. Ook een kort op de A29 richting Bergen op Zoom tussen Hellegatsplein en Willemstad, 5 minuutjes. En de A29 richting Rotterdam tussen Sabina en de Volkrakbrug, 6 minuutjes daar. Een paar flitsers nog. A7 richting Groningen bij 211.0. A28 richting Assen, 153.4. A28 dan richting Hogeveen, 160.6. A30 richting Ede bij 16.4. A37 richting Hogeveen, 32.0. En de laatste het overzicht, A50 richting Apeldoorn, staat bij 213.0. Het is 6:30 geweest. De headlines die krijgen we van het ANP. En daar zit onze grote vriend Mark.
7: Goedenavond.
5: Yo.
7: In de Utrechtse plaats Meidrecht zijn 4 panden beschoten. Gisterenmorgen vroeg gebeurde daarbij een woning. En vanochtend zijn bij nog een woning en 2 bedrijfspanden kogelgaten ontdekt. De politie wil er verder niks over kwijt. De politie gaat extra surveilleren in 2 dorpen bij Den Bosch, waar een opvang moet komen voor jonge asielzoekers. Afgelopen weekend werden daar woningen beklad waar voorstanders van de opvang zouden wonen. En een primeur in Nederland, er is zoveel belangstelling voor de film The Odyssey dat Pathé extra voorstellingen inlast in Amsterdam en Rotterdam. Die zijn midden in de nacht en 's ochtends vroeg om 8 uur. En dat waren de hoofdpunten van het ANP.
5: Yo!
8: Patrick en Julia.
5: Dat zijn wij met de Slammiddagshow. We gaan beatboxen zometeen. 2 nieuwe liedjes en jij mag kiezen wat je wil horen. Maar eerst Hugel.

0: Je luistert de Slammiddagshow en wij doen elke dag rond 6:15. Kiest u even om 6:15.
1: Komt hier met een rijmpje.
0: Ja, leuk hè. Rijmpjes blijven hangen, dat vind ik leuk. Gaan we beatboxen. Jullie en ik nemen een nieuw liedje mee en jij mag kiezen. Maandag zitten wij dichtst bij de afgelopen vrijdag. En op vrijdag, ja, dan komt er altijd een koffer. Wat zeg ik? Soms een zeecontainer met nieuwe muziek hier bij Slam naar binnen. Wordt die getakeld van een vrachtwagen af. Dat betekent dat er heel veel nieuwe muziek is wat jij misschien nog niet gehoord hebt. En dat kunnen we dus aan je voorstellen hier in Beatbox. Welke wil je horen? Je appt zometeen even Patrick of Julia. Dus Patrick of Julia app je zometeen even via de Slam app. En de meeste stemmen gelden, dat is het eigenlijk.
1: Nou, perfect.
0: Ben ik klaar voor jou?
1: Ja. Okay. Team Julia. Het is een vriend van de zender, maar ook onze collega. En ik heb hem dit weekend nog gezien op Tomorrowland. Hij is terug met een nieuw nummer. A-E-O-U, Oliver Heldens, daar heb ik het over. Supertrack.

0: vind het toch knap. Je hoort altijd dat het Oliver is.
1: Hoor je? Zomers, lekker festival, hedendaagse house.
0: In dit baslijntje hoor je dan.
1: Sunset.
0: Lekker zeg, hey. Wil je deze horen, dan app je Julia.
2: Team Patrick.
0: Ja, ik heb twee echt hitkoningen. Het is echt een goede poptrack, dus geen dance, maar echt een goede poptrack. Dit zijn twee gasten die scoren hit na hit al jarenlang. Pitbull met Jason Derulo.

0: je deze wil horen, dan app je Patrick met de slammer. Beatboxen. Dus resume, de nieuwe van Oliver Heldens. A-E-Y-O-O-U. Dat is een moeilijk titeltje.
1: Moeilijke titel.
0: Moeilijk. A-E-Y-O-U.
1: Maar hij is wel gewoon super lekker.
0: Hij is wel lekker. Dan app je Julia met de Slam App als je die wil horen. En ga je voor een nieuwe van Pitbull samen met Jason Derulo. Die samenwerken vandaag. Dan app je Patrick met de Slam App. Meestemmen gelden.
2: Slam. Beatboxen.
0: Houd

Deze blijft goed, hè, deze. Prospa en Clooney hierbij Slam in de middagshow Free Your Mind. Welke wil je horen? Nieuwe Oliver. A-E-O-I-U-O-U. Bijna goed. Dan heb je Julia met de Slam-app als je voor deze gaat. Of ga je voor...

0: Dan heb je Patrick met de Slam App. Joel, even een hele kleine tussenstand.
1: Jij staat iets voor.
0: Oh ja?
1: Ja.
0: Waanzin.
1: Wauw.
0: Waanzin. Je kan nog heel even stemmen via de Slam App. Je app Julia of Patrick. De meeste stemmen gelden. Uitslag hoor je zo meteen.

0: Lekker throwbackie, Lady Gaga, you're the Just Dance. Beats Boxen. Volgens mij is het een spannende vandaag, joh.
1: Ja.
0: Stembus zijn bij deze gesloten.
1: Nou, echt heel spannend. Dat weet ik nog niet.
0: Nee? Oh. Julia gaat vandaag voor de nieuwe van Oliver Heldens. En ik ga vandaag voor de nieuwe van Pitbull en Jason Derulo. Dat zijn toch twee hitkoningen. Dus ja, laten we even de audio-appjes erbij pakken. Die er binnen zijn gekomen.
2: A-I-O, Julia. Julia.
0: Leuk. Omdat hij natuurlijk...
1: Dankjewel.
0: Axel.
3: Ja. Team Julia.
0: Oké.
3: Voor vanavond. Want ja, de zon schijnt. Ik heb het dak open van de auto.
0: Oh.
3: Dus lekker. Noem maar Team Julia vandaag.
0: Lekker dat dakje open, zeg. Wat heerlijk. Geniet ervan. Joyce.
4: Hey, you and Pat.
0: Hoi.
4: Nou, voor mij is het wel duidelijk. Ik kies vanavond voor Julia.
1: Ja, dankjewel.
0: Ik hoor alleen maar Jultjes voorbij komen. Rosa dan?
5: Oh, jullie zijn echt gemeen.
0: Hoezo?
5: Ik stond echt op het punt om voor Team Julia te gaan. Maar toen kwam je met Pitbull.
0: Ja.
5: Dus ja. Ja, ik ga voor Team Patrick.
0: Mr. 305. Lekker, Rosa. Heel goed. Noah, oh, Noah stemt altijd op mij, volgens mij.
6: Vandaag Team Julia.
5: Ja.
6: Lekker, man. Woehoe.
0: Oh, rustig maar.
1: Geen papapetje meer van Noah.
0: Is dit nou weer? Nou, David dan nog eventjes.
7: Helemaal Team Julia vandaag. Patrick die is gewoon aan het solliciteren bij Radio 538, geloof ik. Hoi, hoi.
0: Oh.
1: Oh ja?
0: Ja, wie weet.
1: Moet je wat vertellen?
0: Nee, helemaal niks. Mm. Pitbull, Jason Derulo, ik heb niet het idee dat ik die ga draaien.
1: Pet, ik heb even alles zo bij elkaar opgeteld. Ik zei net dat jij voor stond. Eigenlijk logisch. Want met 73% heb ik gewonnen.
0: Ah, slam beatboxen. Nou, gefeliciteerd, jongen, nu Oliver Heldens.
1: Dankjewel.

0: Station. Công tố hai chữ A E Y O Y.
1: Tell you you.
0: Mooi lekker titel. A E Y O U. Het is nieuw van Oliver Helders met Kreider and the Young Punks. Hierbij Slam, winnaar van Beatbox. Wat verdienen de deelnemers, dus de B&B-eigenaren, in B&B voor liefde?
2: Oeh, ja, we zitten natuurlijk helemaal midden
0: in het
2: nieuwe seizoen.
0: Zit er helemaal in. Nou, wat ze verdienen, hoor je zo.

0: Nieuw bij Ziggo. Altijd alle vriendenloterij Eredivisie op ESPN. Standaard in elk tv-pakket. Voor de grootste voetbalfanaten, de zelfbenoemde experts en de meekijkers.
1: Voor wie zijn we ook alweer?
0: Alleen bij Ziggo. Standaard in elk tv-pakket. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
2: Deze week in de bonus. AH Runder.

0: een tv voor maar €34,95 per maand bij een tweejarig abonnement. Stap over op Ziggo.nl of in een van onze winkels.
1: Wetenschappers, ondernemers en overheid die samen vernieuwen. Het kan echt. In Limburg noemen we het Brightlands. Benieuwd wat er kan?
2: Met Swiss Sense vlieg je elke dag naar je droombestemming. Wacht, want dit wil je niet missen. Hot deal. Nu tijdelijk €200 extra korting bovenop de zomersale. Joehoe! Swiss Sense.
1: Wat als grondstoffen niet uit de grond komen, maar uit oude gebouwen? Het kan echt. Een start-up in Heerlen weet precies welke bouwmaterialen in welk pand verborgen zitten. En dat voor hele steden tegelijk. Kijk op brightlands.com.
3: Werk? Werk aan je kleurtje zul je bedoelen. Nu de heetste zomerdeals. Alleen op iBoot.com of in onze app.
4: Hey jij daar. Bij IKEA kun je terecht voor een ruime keuze aan betaalbare producten. Van handige rolkarretjes tot kleurrijke lampen. En dan is het ook nog eens lekker betaalbaar. Wat je ook zoekt, bij IKEA vind je het. Shop nu online en in de winkel. IKEA.
5: Een berichtje van Odido. Klik en klaar internet voor thuis. Installeer je heel makkelijk zelf. Simkaartje in het modem. Stekker in het stopcontact. Ja hoor, hij doet het. Klik en klaar internet voor maar €26 per maand. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Het kan ook zo.
6: Via je smart speaker, app in de Randstad en Limburg op FM. En in heel Nederland op DAB+. ANP Nieuws.
7: Goedenavond, ik ben Mark Bergt. In Frankrijk zijn in 3 weken tijd al meer dan 160 mensen opgepakt voor het aansteken van bosbranden. Dat meldt de Franse premier op X. Frankrijk heeft te maken met een recordjaar als het gaat om bosbranden. Er is al een gebied in vlammen opgegaan dat bijna net zo groot is als de provincie Utrecht. De politie onderzoekt enkele schietincidenten in de Utrechtse plaats Meidrecht. Daar zijn 4 panden beschoten. De eerste was gisterenochtend vroeg op een woning. Daar raakte niemand gewond. En vanochtend werden ook kogelinslagen ontdekt bij een andere woning en 2 bedrijfspanden. De politie wil er verder weinig over kwijt. De politie houdt de situatie in 2 dorpen bij Den Bosch voorlopig extra goed in de gaten. Het heeft te maken met een opvang voor jonge asielzoekers. Tegenstanders zouden dit weekend woningen en auto's hebben beklad van mensen die voor zouden zijn. De burgemeester sprak er schande van. En in Amsterdam en Rotterdam komen vanwege de grote belangstelling extra voorstellingen van de film The Odyssey. Ze zijn vroeg in de morgen om 8 uur en midden in de nacht. En dat is een primeur, zegt Pathé. De film met Matt Damon en Anne Hathaway gaat over een mythische Griekse legerleider. Het weer nu van Weer Online. Vanavond op steeds meer plaatsen zon en het koelt uiteindelijk af naar een graad of 14 vannacht. Morgen weer volop zomer met temperaturen van tegen de 30 graden. En dat was het nieuws op Slam.
8: Dankjewel Mark. Slam verkeerde door Flitsmeister. 1 vertraging, de A12 richting Oberhaus tussen Beek en Duitsland. 7 minuutjes daar. Er wordt op 6 punten gecontroleerd op snelheid in Nederland. De A7 richting Groningen bij 211.0. A28 richting Assen, 153.4. A28 richting Hogeveen, 160.6. A30 richting Ede, 16.4. A37 richting Hogeveen, 32.0. En de laatste in het overzicht, A50 richting Apeldoorn, 213.0.
9: Wauw, zoveel zomerdeals bij Ethos. Zoals heel veel Luco Vitaal, David Amon en Imea, 1 plus 1 gratis. Dus maak je klaar voor een mooie zomer en vind nog meer mooie zomerdeals in de winkel of shop op ethos.nl.
10: Mooi van Ethos.
11: De Suzuki Swift is de allerzuinigste mild hybrid van Nederland. En is nu al verkrijgbaar vanaf €20.999. Suzuki, serious about fun.
12: Ja! Zeker! Helene gaat haar huis verduurzamen en heeft net de financiering rond. Wil jij ook verduurzamen? Doe de gratis groene wonerscan op hypotheker.nl. Daarmee ontdek je wat er bij jouw woning mogelijk is. En je bespreekt je financieringsmogelijkheden met jouw hypotheker. Ja, zeker. De Hypotheker.
13: Bij Plus houden we van eten recht uit het seizoen. Nu op zijn best met lekker veel voordeel. Zoals alle Plus meloenen, nu 50% korting. En Plus broccoli per 500 gram, nu 89 cent. We doen met je mee. Plus.
6: De hele zomer lang, elke zonsondergang, de lekkerste DJ-sets. Slam Sunsets. Zometeen vanaf 8 uur. Slam. Patrick en Julia.
8: Wat verdienen de deelnemers van B&B Vol Liefde? Ah, ik heb het helemaal uitgezocht, tot op de bodem. Hoor je zo meteen naar Shakira en Burna Boy.

0: Gigi D'Agostino en L'Amour Toujours.
1: Patrick en Julia.
0: Het is maandagavond. Je hebt een maandag overleefd. Welkom op je maandagavond. We gaan richting de dinsdag.
2: Jezus.
0: Geen idee wat ik dit allemaal zeg.
2: Wauw, Pet.
0: Wauw. Ja, ja, ik wilde eigenlijk naar het volgende toe. Want vanavond gaan we natuurlijk met z'n allen weer voor de buis zitten. Voor... B&B Vol Liefde.
2: Heerlijk. Kijk alweer helemaal naar uit.
0: Het is natuurlijk al, ik dacht ook dat het een beetje een suf programma was altijd. Tot ik eigenlijk vorig jaar door jou, Jules, echt ben overgehaald.
2: Terwijl vorig jaar niet eens het beste seizoen was.
0: Is het zo?
2: Ja.
0: Maar ik ben niet voor de tv weg te slaan. Ik vind het zo lekker om naar te kijken.
2: Ja.
0: Vandaag was ook in het nieuws dat die Thomas blijkbaar een OnlyFans-account heeft gehad.
2: Ja, een liefdeslogé.
0: Wat?
2: Van Thomas. Blijkt inderdaad 8+ content hebben gemaakt.
0: Ik dacht Thomas zelf.
2: Volgens mij was het een liefdesloosje van hem.
0: Oh, zet ik weer hoogstdingen te
2: vinden. Hoogst, maakt niet uit. B&B, maakt niet uit.
0: Maar ik heb wel iets heel bijzonders uitgezocht voor je, joh.
2: Ja.
0: Wat verdienen de deelnemers van B&B voor Liefde nou aan het meedoen met dit programma? Kijk, je zou zeggen dat ze natuurlijk wel wat verdienen. Bekende Nederlanders die kunnen voor deelname aan tv-programma's soms duizenden euro's krijgen. Maar let op, B&B-eigenaren krijgen... bijna niks.
2: Dat geloof ik wel. Niks.
0: Oh, dat geloof je wel? Ik dacht, ze krijgen wel een goede vergoeding.
2: Nee, je moet wel echt mee willen doen, omdat je natuurlijk liefde niet op dat je geld wil verdienen, hè? Want dan wordt het natuurlijk nep. Toch?
0: Dat is een goed punt. Dat is een heel goed punt eigenlijk. Nee, ze ontvangen alleen een kleine vergoeding voor het beschikbaar stellen van hun kamers. Ondertussen moeten ze hun B&B tijdens de opnames vaak sluiten en betalen ze zelf kosten voor dates, uitjes, boodschappen. Nou, daar krijgen ze dan een beetje vergoeding voor. Dus een financiële jackpot is het zeker niet. Maar het is natuurlijk ook wel zo, Jul, dat je ziet vaak na de afleveringen van B&B voor Liefde, na dat hele seizoen, gaan de prijzen van hun B&B's flink omhoog. De interesse stijgt in hun B&B's.
2: Precies. Net als hoe else uit seizoen 4.
0: Ja, wordt gewoon een BN'er.
2: Gewoon een
0: BN'er geworden. Dus het is natuurlijk gewoon een hele slimme zet om daaraan mee te doen. Je hoopt natuurlijk wel, en dat heb ik dan soms een beetje, dat ik het gevoel heb dat ze het echt hierom doen. Omdat ze de prijs van een B&B omhoog willen krikken. Maar je hoopt dus dat ze gewoon meedoen, omdat ze echt de liefde willen vinden. Dat hoop je. Bij sommigen heb je dan het gevoel dat het niet zo is.
2: Nee, dat klopt.
0: En dat vind ik jammer.
2: Ja, ik vind het toch wel weer leuk.
0: Wat is je favorietje dit seizoen?
2: Pet, ik heb een...
0: Timothy.
2: Beetje gesmolten hersenpan.
0: Dus ja, je hebt natuurlijk
2: al die namen
0: brak.
2: Weet ik uit. Ja,
0: ik heb die Timothy,
2: die
0: Ibiza. Ja. Dat is een beetje de...
2: Geen Regor.
0: Nee, ik vind het een beetje de gay variant van Lil Kleine. Die had ik daar zo vandaan. Is toch zo?
2: Ja, zo decadent.
0: Ja, decadent en super gay, maar dat maakt
2: als,
0: hem heel grappig.
2: Als hij te veel gezopen had, dat hij dan een heel blik kaviaar ging eten.
0: Ja, hier ook als een privé weer aan. Ja, ik vind het echt een hele grappige gast.

0: dan luister je lekker Slam vanavond. Vanaf 8 uur weer Slam Sunset.
1: Heerlijk.
0: Dat is goed, hè?
1: Ja.
0: De hele zomer lang tussen 8 en 10 lekkere DJ-sets. Met vanavond onder andere... Hellsloot.
1: Hellsloot. Oh, mijn favoriet. Vind ik heel leuk, die twee.

0: Nieuw muziek hier bij Slam. Je hoorde Whisper hier bij Slam in de middagavondshow. Het is bijna 7:30. Joe, wij gaan zometeen hele mooie prijzen weggeven.
1: Hebben we ze nog liggen?
0: De Slam Super Zomerprijzen.
1: Ja.
0: Nou, jij bent hier het prijzenmaatje. Dus ja.
1: Natuurlijk hebben we die.
0: Oh, natuurlijk ben je hier nog.
1: De zomer, die komt er weer aan natuurlijk. Want het wordt weer 30 graden.
0: De zomer komt inderdaad weer helemaal terug. Het is natuurlijk nog steeds onwijs zomer.
1: Nou,
0: daarom doen wij
1: het
0: deze.
1: Het is koud vandaag.
0: Het is koud, hè, vandaag. Ja, ik miste mijn jasje gewoon.
1: Ja, ik ook.
0: Maar goed, laten we vooral niet zeiken. Want vanaf morgen gaan we lekker richting de 30 graden. Dus het korte broekje kan weer de strijkplank. En daarom doen wij deze hele zomervakantie de Slam Zomerspelen. Mooie zomerse prijzen win je zometeen. En deze throwback van Justin Timberlake hoor je ook zometeen hier.
2: Thuisvakantie? Neem het ervan. Met de zomerdeals van Lidl. Deze week paprika mix. 500 gram voor maar 1,29. En ook extra goedkoop. Lipton Ice Tea. 1,5 liter voor maar 1,69. Lidl, je verdient het.
3: Toe aan een last minute zomerbreak? Ontdek de last minute vakantiehuizen van Landal. Je eigen vakantiehuis midden in de natuur. Alle ruimte voor avontuur en ontspanning. Boek nu je last minute zomerbreak op landal.nl.
2: En deze week ook extra goedkoop met Lidl Plus. Olijfolie Classico, 1 liter voor maar 5,49. Lidl, je verdient het.
4: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
5: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi-backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
4: De marketingmanager? Ja, ben ik ook.
5: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
6: De spanning stijgt. Het moment is daar.
7: En dan valt hij toch binnen. Wat is dit?
6: De start van een nieuw voetbalseizoen. De grootste aftrap van de Keukenkampioendivisie.
7: Bal gaat op de stip.
6: Wat is jouw favoriete club? Geef het door en win 3 seizoenkaarten voor jou en je vrienden. Plus de nieuwste Derby Star wedstrijdvoetbal. App je naam en die van je club via de Slam-app. Luister naar de Slam Ochtendshow en scoor die prijs. De Slam Ochtendshow. Maandag tot en met donderdag van 7 tot 10 op Slam.
8: Bij Kruidvat ben je vaak al een stapje duurzamer bezig dan je denkt. Zo zijn de nieuwe Kruidvat babydoekjes vrij van plastic. En maar 99 cent per pak. Ja, daar word je vrolijk van, hè? Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Meer info op kruidvat.nl/stapjeduurzamer.
6: De sterren van morgen zie je vandaag in de Keukenkampioendivisie. Ontdek de nieuwe generatie talenten vanaf vrijdag 7 augustus. Live op ESPN en in het stadion.
9: Verf nodig? Ga naar verfwinkel.nl.
10: Terug van nooit weg geweest. Hero Cassis. Zo verfrissend fruitig, dat moet je proeven. Hero Cassis. Ouderwets lekker.
11: Bij u.

0: Eurojackpot is een spel van de Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.
1: Lekker! Simyo is al 37 keer de beste mobiele provider volgens de Consumentenbond. De beste kwaliteit voor een scherpe prijs. Nu bij Simyo, de meteen doen deals. 40 gig data en 400 belminuten. De eerste 9 maanden voor maar 6,50 per maand. Zo'n goede deal, die wil je meteen. Dus stap nu over naar Simyo.
2: Simyo.
3: Wil je snel een erkend mbo- of hbo-diploma halen? Bij LOE start je direct en studeer je flexibel online, waar en wanneer je wilt. Dat is slim studeren. LOE. Erkend. Online. Leren.
4: Hé, hey, jij daar. Chantal Jansen hier. En Sea Zon Zee Zomerboek ligt weer in de winkel. De zomerspecial vol heerlijke reisverhalen, puzzels, horoscopen en een dikke vette winactie. Of je nou op vakantie gaat of de hele zomer thuis gaat chillen, met NC's leesvoer kom jij de zomer wel door. Je shopt hem nu in de winkel of via NC.tv.
5: Je doet echt je best, maar soms voelt afvallen als een eindeloze strijd. Tijd voor een andere aanpak. Bij

0: Indis werk je aan gewichtsverlies onder medische begeleiding van een big geregistreerde arts. Zo helpen we je de regie terug te pakken. Wellis. Minder strijd, meer resultaat. Kijk of je in aanmerking komt op getwellis.com.
1: Ja, ook deze herinnering is mogelijk gemaakt door leukstetickets.nl. Ga erop uit en maak samen de leukste herinneringen. Ontdek jouw volgende uitje op leukstetickets.nl.
2: Geef een draai aan je zomer met het prijzenrad van Albert Heijn. Bij elke 10 euro ontvang je superhoge korting of een gratis product. Altijd prijs, nu in de AH-app.
3: Hey, even snel. Want bij Odido hebben we nu een afteller. Stap nu over op Glasvezel Plus TV. Dan krijg je het eerste jaar TV en ESPN compleet cadeau bij alle tweejarige internetabonnementen tot 2 gigabit. Samen voor de verrassend lage prijs van 25 euro per maand. Kijk voor alle voorwaarden op odido.nl. Tot zo!
4: Goedenavond, je slam weer update door Weer Online. Op steeds meer plaatsen opklaringen en zon 21 graden. Vanaf morgen hogere temperaturen richting de 30 graden. Bij een verkeersupdate door Flitsmeister, geen vertragingen, wel 7 controles. A7 richting Groningen bij 211.0, A13 richting Rijswijk 17.1. A28 richting Assen 153.4, A28 richting Hogeveen 160.6. A30 richting Ede 16.4, A37 richting Hogeveen 32.0. En de A50 richting Apeldoorn bij 213.0.
5: Patrick en Julia.
4: En wij spelen zometeen de Slam Zomerspelen. Je maakt kans op hele mooie prijzen als je blijft luisteren.
6: Hele mooie prijzen.
4: Naar Bibi!

0: You feeling me? Oh, ik voel je zeker, vriend. Justin Timberlake en Rock Your Body hier bij We hebben hele mooie prijzen liggen die we weg mogen geven. Misschien wel aan jou. Want wij spelen ook vandaag weer, omdat het zomervakantie is natuurlijk. Hè.
1: Hola, señores, señoritas, ¿qué tal? Dit zijn de Slam Zomerspelen Arriba!
0: Welkom bij de Slam Zomerspelen! Zie het een beetje als een animatieteam op de radio, hè? Op de camping met je sleuren het komende zomer. Misschien sta je er al wel, misschien luister je nu vanuit een heel heet Spanje, heel heet Zuid-Frankrijk. Misschien sta je wel in Noorwegen, omdat je niet zo van de hitte houdt. Kan natuurlijk ook, hè. Daar ben ik volgende week ook, hè. Ik ga volgende week in Noorwegen.
2: Ja, heerlijk.
0: Ja, maar het is er iets kouder dan ik dacht.
2: Wat, hoeveel gaat het dan?
0: 10 graden.
2: 10?
0: Ja.
2: Huh?
0: Kut, sorry.
2: Oh.
0: Ja, maar het is wel heel mooi daar. Dus laten we dat... En deze week wordt het hier ook hartstikke lekker weer. Wij doen de Slam Zomerspelen in de Slam middagavondshow. Hoe werkt het? Nou, we hebben elke dag een ander spelletje. En als jij het goede antwoord weet door te appen via de Slam-app zometeen, dan maak jij kans op het Slam Super Zomerprijzenpakket. Dat vind ik weer boordevol, toch, Joel?
2: Zeker. Jij krijgt van mij de Slam Fanny Pack. Leuk voor op de camping of het festival. Maar daar horen ook bij de House in de Pauzekousen en de Slam Bucket Hat.
0: Oh, mag ik die kousen mee naar Noorwegen? Want het is dus koud daar.
2: Ja.
0: Ik mocht vandaag een spelletje bedenken. Morgen mag jij weer, Joel. Vandaag mocht ik.
2: Ja.
0: Ik heb weer een liedjesraadsel. Ja, ik kan maar geen andere naam voor verzinnen. Maar...
2: Liedjesraadsel, leuk.
0: Ik zoek een bepaald woord. Ik zoek een woord dat in elk liedje voorkomt wat je zometeen gaat horen. Het is wel een pittige vandaag.
2: Geen dus makkelijke maandag.
0: Nee. Geen makkelijke maandag. Dus ik heb een aantal liedjes achter elkaar geplakt. Heel kort. In al die liedjes zit één woord wat ze allemaal met elkaar gemeen hebben.
2: Oh, oké, kom maar op.
0: Dat woord wil ik hebben zometeen in de Slam-app. Dus open alvast de Slam-app. En dan typ je het woord zometeen wat ik mis. Dus welk woord zit in al deze liedjes?

0: weer zo'n Chanel-pet.
1: Ja, ik ga het gewoon niet te makkelijk maken.
0: Net al die met die mashup wist ik het ook al niet. Nu weet ik het ook niet.
1: Nou, dit doe je alsof ik het je leven heel moeilijk maak vandaag. Jij hebt de kater. Kom gewoon daardoor.
0: Ja, dat is ook misschien niet waar.
1: Oké, welk woord zoek ik? Het is dus een woord wat in al deze liedjes zit. Stuur het even door via de Slam app. Maak je kans op hele mooie prijzen. Zal ik hem nog één keer doen dan?
0: Ja, nog één.
1: Dat is wel pittig. Ja. Let dus goed op.
0: Ja, pittig.
1: Vooral die laatste
0: is
1: moeilijk.
0: Ja, ik vind het pittig.
1: Die heb ik lang niet gehoord ook, dus ik vraag me af of je die nog kent. Oef, oké. Ja, ik denk dat dit een hele moeilijke gaat worden. Als Jules dan niet weet, Jules had het heel goed met liedjes.
0: Ja, vandaag even niet.
1: Jij kende ze wel allemaal, toch?
0: Ja, tuurlijk.
1: Dat wel. Oké. Welk woord zoek ik? Stuur het door via de Slam app. Ik laat het nog één keer horen, oké? Zo ben ik. Het is maandag, zo ben ik. Nou, laat me weten. Welk woord zoek ik? Laat het weten in de Slam app.

0: Abi baby.
1: Ah joh, ik zei het al. Hij is echt moeilijk. Hij is te moeilijk vandaag. Weet jij hem al inmiddels?
2: Nee, ik weet het nog
1: niet. Jij weet hem nog niet? Oké. Ik ga even een hint geven. Ik ga nog één keer laten horen. Welk woord zoek ik? Mijn hint is, het woord wat ik zoek zit in alle titels. Dus het is niet zozeer dat het ergens gezongen gaat worden. Ja, ook. Maar het zit ook in de titels van alle liedjes die je hoort. Nog één keer.
2: Ja, dat was... Nu weet ik hem.
1: Weet je hem? Ja, heb je hem? Oké. Ik heb volgens mij in de Slam-app één goed antwoord gezien tot nu toe. Hij is pittig vandaag. Welk woord zoek ik? Laat het weten via de Slam app. Maak je kans op het Slam Super Zomer prijzenpakket. Nieuwe opposites hoor je ook zo. En dit is Oliver Tree.

0: Nieuwste van die Opmozits, ze zijn helemaal terug.
1: De Slamme Zomerspelen!
0: Feestje op mijn graf hoor je hier bij Slam natuurlijk. Patrick en Julia hierbij, wij doen de Slam Zomerspelen deze zomer. Laatste weekje trouwens, hè? Volgende week ben ik lekker op vakantie.
2: Heerlijk!
0: Heerlijk. Ga heerlijk op vakantie.
2: Naar 10 graden, super.
0: Ja, slecht idee, slecht idee. Wie hebben we aan de telefoon? Hallo, hallo.
3: Hallo, met Timo.
0: Timo! Ga je nog weg eigenlijk? Ga je nog lekker op vakantie?
3: Ja, toevallig ga ik samen met de vriendin aankomende zaterdag naar Oostenrijk.
2: Oostenrijk, ook heel fijn vakantieland in de zomer. Lekker wandelen.
0: Daar hoor je steeds vaker.
2: Witte tocht doen.
0: Ja, want mensen denken dat je in Oostenrijk alleen maar kan skiën en kan langlaufen. Maar dan kun je natuurlijk ook fantastisch zomervakantie vieren. Want het is een heel mooi land. Wat ga je doen precies daar, Timo?
3: Sowieso sightseeing, een beetje wandelen, een beetje mountainbiken.
0: Oh,
3: en natuurlijk wel lekker relaxen.
0: De verbinding klinkt een beetje alsof je daar al zit, maar we kunnen je verstaan in ieder geval. Hey, wij hebben één grote vraag, tenminste ik heb één grote vraag. Ik zoek een woord. En welk woord is dat?
3: Ik had mind.
0: Mind, denk jij? We gaan even luisteren. Ja, het is een woord wat in al deze liedjes voor zou moeten komen. Waarom denk jij mind?
3: Met Empire State of Mind, het eerste liedje, zat al gelijk. Het is wel een goeie. Mm. En bij het derde liedje begon ik ermee te zingen. Toen dacht ik, ja, ik heb er nu al in twee liedjes een goeie. Het moet wel.
0: Ja, oké.
2: Ja, net zo moeilijk was het eigenlijk helemaal niet.
0: Nou, er zijn heel weinig antwoorden binnengekomen in de Slam App. Maar Timo, dat is goed! Ja, man! Gefeliciteerd! Jij wint het Slam Super Zomerprijzenpakket. Dat is een soort goodiepakket. Die wil je meenemen naar Oostenrijk, toch, Jul?
2: Ja, ik ga hem helemaal met liefde voor je inpakken.
0: Wat zit er allemaal in?
2: De Freddy Pack, de House in de Pauze Kousen en de Bucket Hat.
0: Oh, de Bucket Hat. Ja, die moet je even opdoen als je een bergwandeling gaat maken.
3: Ja, klopt. Heel goed van je.
0: Het was inderdaad Empire State of Mind. Het was Free Your Mind. In My Mind. En kennen jullie laatst ook nog van Lasgo?
3: Nee, die kwam even niet zo in de riem op.
0: Nee, hè? Dit is ook een beetje een vergeten plaatje, hoor. Out of My Mind heet het.
3: Ja.
0: Gefeliciteerd, jongen. Fijne vakantie daar.
3: Dankjewel.
0: Doei.

0: Kim Petras samen David Guetta, When We Were Young, hoorde je hier bij Slam. Het is bijna 8 uur. Ja, ik zeg bijna elke dag dat we een nieuw programma hebben. Maar tot wanneer is het nog nieuw? Is het nog een nieuw programma? Of is het inmiddels...
1: Ik vind het al bij het meubilair horen.
0: Het hoort bij het meubilair inmiddels, ja. Wij hebben een programma, dat hoor je heel de zomer, s'avonds tussen 8 en 10, dat heet Slam Sunsets.
1: Heerlijk.
0: En dat is eigenlijk bedacht om tijdens de zonsondergang een lekkere DJ-set uit je speakers te hebben. Wij zijn natuurlijk gek op DJ-sets. We hebben een mixmarathon. Je hoort
1: de boomroom
0: heb je natuurlijk. De Slam Weekend Mix. Het gaat maar door hier. En nu ook nog heel de zomer, elke avond tussen 8 en 10, Slam Sunset. Tijdens de zonsondergang. Vanavond hoor je Salton & Shepard vanaf 9 uur. En zometeen Hellsloot om 8 uur. Niet te verwarren met Hellsloot.
1: Hellsloot.
0: Dit is Hellsloot.
1: Waanzinnig.
0: Sloot. Ja. Dit wordt genieten zometeen vanaf 8 uur Slam Sunset. Dit is ook genieten hoor. Narcotic Trust.

0: Zat ik daar net door de nummer heen?
1: Wilde jij nou stiekem weer naar huis?
0: Nee. Ik was even die naam aan het oefenen nog. Zat het dwars doorheen, of niet? Verkeerde knop, jou.
1: Oh, jezus.
0: Helsloot. Nu zeg ik hem goed, hè? Oké. Zometeen Slam Sunset. Veel plezier met Helsloot.
2: Je kocht de hele winter- en zomercollectie.
3: Cute.
2: Maar financieel ben je uitgekleed? Maak er een potje van.

0: Snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen? Pak de nieuwe iPhone 17 Pro. Door en door Pro. Nu met €225 voordeel. Pak hem snel in de winkel of op kpn.com/snelpakkers.
1: Hoe groot jouw project ook is, wij hebben wat jij ervoor nodig hebt. Alles. Het Hornbach assortiment. Met 120.000 artikelen. Echt alles voor jouw project.
2: Zichtbare tekenen van het ouder worden verminderen? Beter ga je naar Kruidvat. Probeer Lucovitaal Supercollageen 2000 milligram tabletten met hyaluronzuur en vitamine C. Voor het behoud van een stevige huid en sterke botten. Nu alle Lucovitaal 1 plus 1 gratis. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Lees voor het kopen de verpakking.
3: Deze week in de bonus. AH Runder en AH Ten.

0: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften van Nederland voor de allerbeste prijs. Met deze week Donald Duck. Nu maar 2,50 per week en altijd opzegbaar. Tot zo op kiosk.nl.
1: Als je werkt bij de Belastingdienst, krijg je veel mogelijkheden voor cursussen en studie.
2: Oh, Chris, dan zou ik lekker Italiaans gaan doen of...
1: Nou, het moet wel met je werk te maken hebben. En daarin kan je je blijven ontwikkelen. Je werkt toch in het belang van ons allemaal.
2: Ja, klinkt logisch. Werken bij de Belastingdienst, dat werkt voor jou. Check werken.belastingdienst.nl.
3: Hallo, Odido hier. We hebben iets leuks voor je. Bestel de iPhone 17 nu met extra veel voordeel. En ruil je oude toestel in voor een mooie korting of geld terug. Ga naar odido.nl of kom langs in de Odido shop. Tot zo.
4: Via je smart speaker, app in de Randstad en Limburg op FM. En in heel Nederland op DAB+. ANP Nieuws.
5: Goedenavond, ik ben Mark Bergt. De vier Nederlanders die werden vermist op het Malawi-meer in Zuidelijk Afrika zijn terecht. Ze zijn veilig aan land, meldt Buitenlandse Zaken. Ze werden vermist nadat ze met een boot vanuit Tanzania waren overgestoken naar Malawi, maar daar kwamen ze nooit aan. Het is nog onduidelijk wat er is gebeurd. Boeren voeren op tal van plekken in het land actie tegen het stikstofbeleid van het kabinet. Zo staan ze met trekkers in Zutphen, Rossum en Hardenberg. In het gemeentehuis van Borculo willen ze straks een brandbrief overhandigen aan het college. Vanmiddag voerden boze boeren al actie bij Gorkum, Nieuwegein en de Moerdijkbrug. De Duitse politie is op zoek naar de verdachte van de moord op een Nederlander die werd doodgevonden in een hotel net over de grens bij Nijmegen. Volgens de politie is het slachtoffer gewurgd. De politie weet wie de verdachte is, maar wil niet zeggen of hij ook uit Nederland komt. Frankrijk wijst er nog eens op dat de meeste bosbranden veroorzaakt worden door onvoorzichtigheid. Mensen gooien bijvoorbeeld een peuk weg in de natuur en dan begint de ellende. Maar soms zijn de branden ook met opzet aangestoken en daarvoor zijn de afgelopen weken zeker 160 mensen opgepakt. Het weer nu van Weer Online. Op veel plaatsen is het nu onbewolkt en het koelt vannacht af naar een graad of 14. Morgen weer volop zomer met temperaturen van tegen de 30 graden op sommige plaatsen. En dat was het nieuws op Slam.
6: Zo, reclame. Een mooi moment om even een kopje koffie te pakken. En te kijken of je niet te veel betaalt voor je verzekeringen. Ja, dat is ook belangrijk. Bij Allianz Direct krijg je direct extra korting als je meerdere verzekeringen afsluit. Check nu, nee, niet na de koffie, wat je kunt besparen en lees de voorwaarden op allianzdirect.nl. Allianz Direct.
7: iBoot verrast je elke dag met de beste deals van de mooiste merken. Alleen op iBoot.com of in onze app.
8: Omdat we series willen blijven bingen.
9: Omdat ik samen verder wil.
10: Omdat niemand anders onze grappen begrijpt.
11: Miljoenen redenen waarom we blijven strijden tegen kanker. KWF. Tegen kanker. Voor het leven.
12: Al vakantieplannen? Wat dacht je van? Een klusvakantie. En om jou vast op weg te helpen? Deze week krijg je met Praxis Plus 20% korting op één artikel naar keuze. Bij besteding vanaf 10 euro. Bespaar snel op praxis.nl. Voor de makers.
13: Praxis.
14: The sun goes down, the vibe goes up.
15: De hele zomer lang, elke zonsondergang, de lekkerste DJ sets. Dit is Slam Sunsets.
16: Slam.
15: Anul Hendrix.
17: Eigenlijk zijn er drie zekerheidjes in het leven. De zon komt op, de zon gaat onder. En als die zon onder is, dan hoor je in de zomer de Slam Sunsets. De lekkerste DJ-sets om een zomerdag mee af te sluiten. En zelfs al was het zo'n zomerdag met bewolking, met temperaturen niet hoger dan 24 graden, dan kunnen wij het niet laten om alsnog die zomer keihard te vieren. We manifesteren gewoon dat het vanaf hier beter wordt, snap je? De boys van Hellsloot, een uur lang met wat leden van de Slam Fam nu. Onze eigen Jochem Harmeling en Ruben de Ronde. Met z'n viertjes hun track, Ayla.

Waar tegenwoordig een dance track nog geen 2 minuten duurt, duurt een track in de set bij Hellsloot makkelijk 5 à 6 minuten. Persoonlijk vind ik dat echt heerlijk, dat als je in de auto zit, dat je helemaal kan wegdromen bij 1 track en dat je gewoon eens de rit naar huis beleeft met, nou, misschien 3 tracks in plaats van 20. Ook wel een keer lekker om gewoon helemaal in een set gezogen te kunnen worden op een doordeweekse dag. Wie heeft de mixmarathon nodig? We hebben de Slam Sunsets door de week. Let's go! En Hellsloot, een uur lang commercial vrij. Ja, tot 9 uur.

hij goed, Slam. Dit zijn de Sunsets. Iedere lekkere zomerdag, als de zon aan het zakken is, draaien wij de beste DJ-sets. Als de zon weg is, stoppen we gelijk. Dus geniet ervan zolang het duurt. Ongeveer een jaar geleden begon de volgende track op te duiken in DJ-sets bij Hellsloot. Ook bij Getta. Armin van Buuren draait hem ook al geruim een jaar. Een track waar echt een razzia op heerst. Iedereen probeert de USB-stick uit DJ-sets te trekken bij Armin. Bij Hellsloot, want dat zijn de enigen die de track lijken te hebben. En ook Nina de Koning. Ja, het is dan ook een track-opnaam van Hellsloot. Nina de Koning. Armin van Buuren. Dit moet nog uitkomen. Het gaat niet lang meer duren, is mij verteld. Maar dit is wel echt de grootste beuker die we in tijden in een mixshow gehoord hebben. Zeker op de radio, maar hey, wij zijn er niet bang voor. Je speaker

0: gratis vakantie. De Slam Sunset. We gaan op trip samen. Helsloot achter het stuur. Tot 9 uur zijn zij de kapitein over Slam. En nou, Jeroen vindt dat niet vervelend, toch Jeroen?
1: Luister, deze ik heb in de file gezeten met deze set en holy shit, ouwe.
0: Het is niet normaal, hè? Ja, het is een goede trip. En dan zijn ze er nog tot 9. We zijn echt pas over de helft, man.
1: Oh, die ga ik... Oh man, ik zit echt te genieten vanaf moment 1.
0: Wat mooi. En ze zijn er nog even dus. Nu een exclusieve tune. Vrijdag komt hij uit en nu al op Slam. Recall.

Het voelt als een auditietape. De grote festivals luisteren mee. Die hebben sowieso altijd slim aan. En laat het nou net zo zijn dat er iemand bij bijvoorbeeld Tomorrowland luistert en denkt, hey, die boys van Hellsloot, het wordt tijd. Ze worden al gedraaid op de mainstage, hè, door Getta, Armin. Hellsloot moet zelf een keer die kant op. We zijn het aan het manifesteren hier, de talenten. Zometeen het Grammy-genomineerde Sultan & Shepherd met een exclusieve Slam Sunset. Tot de zon onder is. Beuken de beats door. Laat dan maar aan ons over. Hellsloot, tot 9.

0: Avond Slam, Anouk bij je. Ik wil niemand voortrekken, want elke luisteraar is mij evenveel waard. Maar als ik berichten zie van mensen die net hun nachtdiensten ingaan, in de vrachtauto stappen en helse tocht richting Polen, dan denk ik, daar doen we het voor, man. We doen het natuurlijk voor iedereen. Ook diegene die lekker met de voeten aan het zwembad ligt ergens in Antalya. Maar als je toch aan het werk bent, dan zijn deze sets misschien nog wel wat extra voor jou om je er doorheen te trekken door die avonddienst. Onderweg naar weer een nieuwe zomerdag, want de sunsets doen we de hele zomer lang. Met zometeen Sultan & Shepherd.
1: De hele zomer lang, elke zonsondergang. Slash sunsets.
2: Je hebt het beter bekeken bij KPN. Combineer internet en mobiel en kies elke maand je entertainment cadeau. Kijk Love is Blind op Netflix, B&B vol liefde op Videoland of voel de liefde voor jouw voetbalclub met ESPN Compleet. Stap nu over op kpn.com/combivoordeel. KPN, voor het beter internet.
3: Hey, jonge ondernemer. Klaar voor de BTW-aangifte? Dit kan tot uiterlijk 31 juli.
4: Denk het wel. Maar wat als ik deze periode geen omzet heb gedraaid?
3: Ook dan moet je BTW-aangifte doen.
4: Ah, oké. Goed dat je het zegt.
3: Check wat je nodig hebt en vind handige tips op belastingdienst.nl/jongeondernemers.
4: Handig?
3: Ja, van de Belastingdienst. Get ready for the OG. All y'all
5: bitches sounding looking like me. Zo, dat klinkt lekker fris. Lipton Iced Tea Sparkling Original. De enige echte OG Iced Tea. Lekker sparkling. Lekker Lipton.
1: De spanning stijgt. Het moment is daar.
6: En dan valt hij toch binnen.
7: Wat is dit?
1: De start van een nieuw voetbalseizoen. De grootste aftrap van de keukenkampioendivisie.
8: Bal gaat op de stip.
1: Wat is jouw favoriete club? Geef het door en win 3 seizoenkaarten voor jou en je vrienden. Plus de nieuwste Derby Star wedstrijdvoetbal. App je naam en die van je club via de Slam-app. Luister naar de Slam Ochtendshow en score die prijs. De Slam Ochtendshow. Maandag tot en met donderdag van 7 tot 10 op Slam.
9: Samen onbeperkt genieten bij het familiehotel van Nederland. Ontdek de vele unieke faciliteiten onder één dak. Vind snel jouw all-in deal op PrestonPalace.nl.
1: De sterren van morgen zie je vandaag in de keukenkampioendivisie. Ontdek de nieuwe generatie talenten vanaf vrijdag 7 augustus. Live op ESPN en in het stadion.
10: Lease de Suzuki Swift nu tijdelijk al vanaf €299 per maand. Op basis van 72 maanden en 5000 kilometer per jaar. Suzuki, serious about fun.
11: Ja! Zeker! Helene gaat haar huis verduurzamen en heeft net de financiering rond. Wil jij ook verduurzamen? Doe de gratis groene wonerscan op hypotheker.nl. Daarmee ontdek je wat er bij jouw woning mogelijk is. En je bespreekt je financieringsmogelijkheden met jouw hypotheker. Ja, zeker! De Hypotheker!
12: Hallo, Odido hier. We hebben iets leuks voor je. Bestel de iPhone 17 nu met extra veel voordeel. En ruil je oude toestel in voor een mooie korting of geld terug. Ga naar odido.nl of kom langs in de Odido shop. Tot zo! Odido.
13: Zichtbare tekenen van het ouder worden verminderen? Beter ga je naar Kruidvat. Probeer Lucovitaal Supercollageen 2000 milligram tabletten met hyaluronzuur en vitamine C. Voor het behoud van een stevige huid en sterke botten. Nu alle Lucovitaal 1+1 gratis. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Lees voor het kopen de verpakking.
14: Ja, ook deze herinnering is mogelijk gemaakt door leukstetickets.nl. Ga erop uit en maak samen de leukste herinneringen. Ontdek jouw volgende uitje op leukstetickets.nl.
15: Tijd voor een hogere rente? Bij Bunk kun je tot maar liefst 3,01% per jaar krijgen. Iedere week uitbetaald. Open je gratis spaarrekening in 5 minuten. Bunk. Bank of the free.
16: Big or small, tiny or tall.
17: Hou het safe deze zomer met condoom.nl. Condooms, toys en beflapjes. Condoom.nl.
18: Je boekt de perfecte vakantie. Een vers ontbijt in de ochtend en een romantische foto van jullie samen. Echt zorgeloos genieten van je vakantie? Buitengewoon goed beschermd tegen muggen en teken met CarePlus.
19: Ja. Is dat echt serieus?
20: Oh.
21: Hey, weer de middag.
0: winnaar bij de Postcode Loterij. Elke maand 600.000 winnaars en al onze deelnemers spelen dit jaar mee voor 463,9 miljoen euro aan prijzen en cadeaus. Speel mee op postcodeloterij.nl.
7: 18 plus speelbewust.
8: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
19: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
8: De marketingmanager, ja, ben ik ook.
19: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
20: Via je smart speaker, app in de Randstad en Limburg op FM. En in heel Nederland op DAB+. ANP Nieuws.
21: Goedenavond, ik ben Mark Bergt. De Franse president Macron is naar Gironde geweest, een gebied dat zwaar getroffen is door bosbranden. Het ligt in de regio Bordeaux. Hij noemde de branden ongekend en zei dat er straks een compleet nieuw bos moet worden geplant. Tienduizenden mensen zijn op de vlucht geslagen, ook vakantiegangers. De vier vermiste Nederlanders in het zuiden van Afrika zijn terecht, meldt Buitenlandse Zaken. Ze waren vanuit Tanzania een meer overgevaren naar Malawi, maar daar kwamen ze nooit aan. En daarom werd een grote zoekactie gestart. Het ministerie zegt dat de Nederlanders medische hulp krijgen. De politie bekijkt beelden van de bekladdingen tegen een asielopvang in een dorp bij Den Bosch. De daders zouden afgelopen weekend gefilmd zijn door een bewakingscamera van een gezin van wie het huis ook beklad is, schrijft Omroep Brabant. Het gezin zegt dat duidelijk te zien is dat het jongeren zijn. En de nieuwe Britse premier Andy Burnham heeft voor het eerst een buitenlandse leider op bezoek gehad. Het was de president van Oekraïne, Zelensky. Ze konden het goed met elkaar vinden. En daaruit zou ook de conclusie kunnen worden getrokken dat de Britten Oekraïne blijven steunen in de oorlog tegen de Russen. Het weer nu van Weer Online. Het is vrijwel overal opgeklaard en droog. Het koelt vannacht af naar een graad of 14. En morgen weer volop zomer met hoge temperaturen, soms wel 30 graden. En dat was het nieuws op Slam.
22: Zichtbare tekenen van het ouder worden verminderen? Beter ga je naar Kruidvat. Probeer Lucovitaal Supercollageen 2000 milligram tabletten met hyaluronzuur en vitamine C. Voor het behoud van een stevige huid en sterke botten. Nu alle Lucovitaal 1 plus 1 gratis. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Lees voor het kopen de verpakking.
8: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
19: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
8: De marketingmanager, ja, ben ik ook.
19: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
23: Liefies, wat doen jullie aan zaterdag?
24: Ik heb letterlijk niks.
25: Het gaat de hele dag regenen, hè?
26: Nee, ik heb geen regenjas.
25: Komt goed. Altijd snelle levering bij Zalando.
27: The sun goes down. The vibe goes up.
28: De hele zomer lang, elke zonsondergang, de lekkerste DJ-sets. Dit is Slam Sunsets.
29: Slam.
28: Anul.
0: Oh, wauw, oké. Ze hebben mij die zweefavond gegeven bij Slam. En ik klaag niet. Als ik naar de line-up kijk voor deze week, dan heb je donderdag Jungle Geluiden met Sunnery James, Rai Marciano. Morgenavond Estiva, lekker trancen. Maar nu zweven. Net al een geweldige set van Hellsloot. En nu het Grammy-genomineerde Sultan & Shepherd. Dat krijg je dan doorgestuurd, die tekst, maar dat boeit mij vrij weinig. Als ze maar gewoon met beide voeten op de vloer blijven staan. De dansvloer het liefst. En ja, zo gewoon gebleven. Ze staan in de Kromhouthal met ADE.

0: extra gemaakt voor de thuisblijvers. Een gratis vakantie van Slam. Een trip door je hoofd. De set van Sultan & Shepherd. Hey Nadia, ga jij nog op vakantie eigenlijk?
1: Ik ga dit jaar niet op vakantie, maar met een hele goede reden. Want ik ga samen met mijn beste vriendin een eigen zaak openen in Rotterdam.
0: Oh wow, joh, wat ga je doen?
1: We gaan een croissanterie openen. Dus wij maken zelf croissants en chocoladebroodjes en koffiebroodjes en alles van dat deeg. En dat verkopen we. En samen met broodjes, goede koffie, een leuke glimlach, gewoon gezellig. Dus ik ben eigenlijk, denk dat ik de komende 2 jaar niet op vakantie ga, maar dat geeft helemaal niks.
0: Wil je alsjeblieft een baguette David Baguetta noemen?
1: Dat kan echt niet. Dat is niet oké. Okay. Warme David Baguetta's. Ja, ik vind het een goeie.
0: David Baguetta. David Baguetta bij de stokbroden. En heel veel succes daarmee. En dan komen we een keertje lunchen.
1: Ja, zeker. Gezellig. Croissant Rotterdam, niet vergeten.
0: Succes, Nadia.
1: Doei, doei.

bij je met Sultan & Shepherd. Heb jij met je vrienden toevallig ook zo'n playlist, de after van de after? En misschien heb je zelfs, zoals ik, de after van de after van de after. Daarin staan geregeld tracks van Sultan & Shepherd. En ook van Lane 8 trouwens. Die hoorde je zojuist nog in deze set.

Slam, ik heb dubbel goed nieuws. De laatste maandag van de week zit er alweer op. En deze set blijft volledig commercialvrij. Je merkt niet dat het maandag is met zo'n set op de radio, hè? Sultan & Shepherd in de Slam Sunsets. Een heel nieuw idee wat Slam had en wat volgens mij een blijvertje gaat zijn. Als de zon zakt in de zomer, hoor je de lekkerste DJ-sets precies tot de zon net onder is. Ik heb wel eens gehoord dat mensen die doof geboren zijn denken dat de zon geluid maakt. En dat is eigenlijk helemaal niet zo'n gek idee, toch? Ik weet zeker dat als de zon geluid zou maken, die zo zou klinken.

0: Geweldig, hé. We beginnen ook internationaal door te breken met die Slam Sunsets. Sophie uit Vancouver found you guys through Sultan & Shepherd. Now I can't stop listening. This mix is unreal. En Ethan uit Toronto, listening to Slam Sunsets from my balcony. Sunset here. Perfect vibes, guys. Thank you. Kijk eens aan, hé. Door het internationale Sultan & Shepherd uit Canada bereiken we ook daar gewoon alle mensen. Gek. Maar hier is nog belangrijker, toch, Roel?
1: Ja, mooi man. Ik hou er echt van. Voor mij mag dit echt een hele jaar zijn.
0: Slam Sunset.

0: Light. Dit was hem, Slam, ja. Aan alle leuke dingen komt een eind. En een worst heeft er twee, of zoiets. Zoiets zeg je dat, ja. De Slam Sunsets. Dank voor alle goede reacties. We doen dit elke zomerdag, geen zorgen. Morgen terug met weer nieuwe sunsets vanaf 8 uur 's avonds. En dan lekker 2 uurtjes tot de zon gezakt is. Anul out, ik spring op het fietsje. Ik ga gauw naar bed toe. Morgen vroeg om 7 uur een nieuwe Slam ochtendshow met Anul en Marijn hier dan op Slam. En nu de hele nacht je favoriete Slam hits back to back. Je hoeft nergens anders heen, baby.
1: De hele zomer lang, elke zonsondergang. Slam.

0: Disney Plus heeft nu ook Hulu. En Hulu-verhalen laten je lachen.
1: It's funny, because it's true.
0: Zo dus, onvergetelijke verhalen. Hulu, nu op Disney Plus.
2: Tijd voor een hogere rente? Bij Bunk kun je tot maar liefst 3,01% per jaar krijgen. Iedere week uitbetaald. Open je gratis spaarrekening in 5 minuten. Bunk, Bank of the Free.
3: Toe aan een last-minute zomerbreak? Ontdek de last-minute vakantiehuizen van Landal. Zomeravonden tot laat, opstaan wanneer je wil. Boek nu je last-minute zomerbreak op landal.nl.
4: Als je Vodafone Mobiel
5: met een nieuw Ziggo internetpakket combineert,
4: krijg je tot wel 20 euro korting.
5: Elke maand.

0: thuisvakantie? Neem het ervan. Met de zomerdeals van Lidl. Deze week paprika mix, 500 gram voor maar 1,29. En ook extra goedkoop, Lipton Iced Tea, 1,5 liter voor maar 1,69. Lidl, je verdient het.
1: Bij Kruidvat ben je vaak al een stapje duurzamer bezig dan je denkt. Zo zijn de nieuwe Kruidvat babydoekjes vrij van plastic. En maar 99 cent per pak. Ja, daar word je vrolijk van, hè? Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Meer info op kruidvat.nl/stapjeduurzamer.
0: En deze week ook extra goedkoop met Lidl Plus. Olijfolie Classico, 1 liter voor maar 5,49. Lidl, je verdient het.
2: Oh, nieuwe sneakers. Oh, mooi merk. Oh, wat een goede kwaliteit.
3: Ja, met een supergoeie deal gekocht op Otrium.
2: Oh, Otrium?
3: Op Otrium shop ik al mijn favoriete fashionmerken voor outletprijzen. Otrium, jouw online fashion outlet.
4: Gedoe met je dekbed overtrek? Dat kan dus echt makkelijker. Happy Bed is het wasbare dekbed zonder overtrek. Gewoon hup de wasmachine in. Als dat niet het dekbed van je dromen is, bekijk en bestel op happybed.nl.
5: Vandaag bij Otrium 10% extra korting op McGregor en Another Stories.
6: Bij Energie Direct zit jij aan de knoppen. Dus duik in je verbruik met een dynamisch contract. Dan check je zelf de tarieven van morgen en verbruik je op de voordeligste momenten. Je bespaart slimmer met een dynamisch contract. Check je deal op energiedirect.nl.
7: Hoe leg je in het Bulgaars uit dat je startonderbreker op hol is geslagen? Met Wegenwacht Europa meld je pech gewoon in het Nederlands. En met ons lokale netwerk is hulp altijd dichtbij. Dan ga je toch wat geruster op vakantie. Sluit nu Wegenwacht Europa standaard af voor €16,17 per maand. ANWB en gaan.
8: Ja? Echt serieus?
9: Oh.
10: Hey, weer de winnaar bij de Postcode Loterij. Elke maand 600.000 winnaars en al onze deelnemers spelen dit jaar mee voor €463,9 miljoen aan prijzen en cadeaus. Speel mee op postcodeloterij.nl.
11: 18 plus speelbewust.
12: De theatersensatie Harry Potter. Alleen te zien in het AFAS Circus Theater Scheveningen. Een spectaculaire voorstelling vol magie, spanning en avontuur. Alleen deze zomer met een gratis rangupgrade. Boek vandaag nog je tickets.
13: Je doet echt je best, maar soms voelt afvallen als een eindeloze strijd. Tijd voor een andere aanpak. Bij Wellis werk je aan gewichtsverlies onder medische begeleiding van een big geregistreerde arts. Zo helpen we je de regie terug te pakken. Wellis. Minder strijd, meer resultaat. Kijk of je namerking komt op getwellis.com.
14: Hallo, Odido hier. We hebben iets leuks voor je. Bestel de Samsung Galaxy S26 nu met extra veel voordeel. En ruil je oude toestel in voor een mooie korting of geld terug. Ga naar odido.nl of kom langs in de Odido shop. Tot zo!
15: Odido. Ontdek Preston Palace, het leukste all-in resort van Nederland. Met zwemparadijs, kermis, bioscoop en meer. Boek jouw all-in deal op prestonpalace.nl.
16: Jij op vakantie, plus alle buren op vakantie, is vrij spel voor inbrekers.
17: Hoppa!
16: Plus de anti-inbruikhulp van Interpolis is doei inbrekers.
17: Drie sterren slot.
16: Hou je huis veilig met de anti-inbruikhulp van Interpolis. Zoals onze sloten tool, waarmee je makkelijk checkt hoe veilig jouw sloten zijn. Interpolis. Glashelder.
18: Via je smart speaker, app in de Randstad en Limburg op FM. En in heel Nederland op DAB+. ANP Nieuws.
19: Goedenavond, ik ben Mark Bergt. Zo'n 150 boeren zijn met hun trekkers naar het gemeentehuis in het Gelderse Borculo gekomen. Ze hebben het college van BMW een brandbrief gegeven, waarin staat dat de stikstofplannen moeten worden ingetrokken. Ze willen dat het college dat doorgeeft aan het kabinet. Ook op andere plaatsen in het land voeren boeren actie. Er zijn al bijna 90 brandweermensen gewond geraakt bij het bestrijden van de bosbranden bij Bordeaux. Hoe het met ze is, is niet bekend. President Macron is vandaag op bezoek geweest in het rampgebied. Hij wilde met eigen ogen zien hoe erg de verwoestingen zijn. Hij noemde het ongekend. Burgemeester Halsema is morgenavond een van de sprekers bij de herdenking bij het Homo-monument in Amsterdam. Daar wordt dan stilgestaan bij de slachtoffers van de aanslag op de Pride in Berlijn. Daarbij kwam een Poolse vrouw om het leven en raakte 29 mensen gewond. Ook de voorzitter van het COC spreekt. En de fokker uit Oudekerk aan de IJssel heeft zijn leven gebeterd, meldt Omroep West. Hij was op de vingers getikt omdat de dieren in veel te kleine hokken zaten en daarom waren bijna 130 honden en tientallen pups bij hem weggehaald. Volgens de toezichthouder is de huisvesting nu op orde en de fokker heeft een deel van de honden weer terug. Het weer nu van Weer Online. Het koelt vannacht af naar een graad of 14 en het is droog. Morgen volop zomer met hoge temperaturen. Het kan wel 30 graden worden. En het mooie weer, dat houden we wel een paar dagen. En dat was het nieuws op Slam.

0: spel van de Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.
1: Beleef een unieke shopervaring bij Amsterdam De Staal Outlets. Meer dan 80 topmerken onder één dak. Waaronder Nike, Adidas en Levi's. Kom snel langs. Mis niets.
2: Deze zomer eindelijk echt de slaap van je dromen. Luchtig, comfortabel, de perfecte ondersteuning. Nu bij Alping tot 20% zomervoordeel. Kom naar de winkel of kijk op alping.nl.
3: Zichtbare tekenen van het ouder worden verminderen? Beter ga je naar Kruidvat. Probeer Lucovitaal Supercollageen 2000 milligram tabletten met hyaluronzuur en vitamine C. Voor het behoud van een stevige huid en sterke botten. Nu alle Lucovitaal 1 plus 1 gratis. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Lees voor het kopen de verpakking.

0: Heb je een druk leven, maar wil je toch een opleiding volgen? Bij LOI studeer je flexibel online, waar en wanneer jij wilt. Dat is slim studeren. LOI. Erkend. Online. Leren.
1: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften van Nederland voor de allerbeste prijs. Met deze week Donald Duck. Nu maar 2,50 per week en altijd opzegbaar. Tot zo op kiosk.nl.
2: Samen onbeperkt genieten bij het familiehotel van Nederland. Ontdek de vele unieke faciliteiten onder één dak. Vind snel jouw all-in deal op PrestonPalace.nl.
3: Bij Kruidvat ben je vaak al een stapje duurzamer bezig dan je denkt. Zo zijn de nieuwe Kruidvat babydoekjes vrij van plastic. En maar 99 cent per pak. Ja, daar word je vrolijk van, hè? Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Meer info op kruidvat.nl/stapjeduurzamer.
4: Is jouw bedrijf toe aan de volgende stap? Credits helpt je op weg. Als stichting zonder winstoogmerk zijn we er voor ondernemers die willen groeien. Wat je plan ook is, met krediet, coaching en training van Credits haal jij alles uit je bedrijf. Ondernemen begint bij Credits.
5: Zomer, zon, Hollywood. Beleef nu het ultieme plezier in Movie Park Germany met de nieuwe Paramount-attractie Journey to the Forbidden Chamber. Ontmoet nog meer Paw Patrol-helden, vier samen met ons de grote Movie Parks Parade of Celebration en word onderdeel van de nieuwe era Hollywood in Germany. Koop nu tickets vanaf €34,90 op MoviePark.nl.

0: muziek. Ontdek je op Slam.
1: David Guetta, Third Party en John Martin. Human.
0: Nieuw.
1: More music. Armin van Buuren en Silver Panda. Here in my arms.

0: Hybrid van Nederland. En is nu al verkrijgbaar vanaf €20.999. Suzuki. Serious about fun.
1: Tijd voor een hogere rente? Bij Bunk kun je tot maar liefst 3,01% per jaar krijgen. Iedere week uitbetaald. Open je gratis spaarrekening in 5 minuten. Bunk. Bank of the free.
2: Van plannen maken naar veilig plannen maken. Van aanpakken naar veilig aanpakken. Van groeien naar veilig groeien. Van overal werken naar veilig overal werken. Van ondernemen naar veilig ondernemen. Stap over naar veilig van Vodafone Business. Up-to-date cyberveiligheid voor iedere business. Together we can. Vodafone Business.
3: Al vakantieplannen? Wat dacht je van? Een klusvakantie. En om jou vast op weg te helpen? Deze week krijg je met Praxis Plus 20% korting op één artikel naar keuze. Bij besteding vanaf €10. Bespaar snel op praxis.nl. Voor de makers. Praxis.
4: Hey, jonge ondernemer. Klaar voor de btw-aangifte? Dit kan tot uiterlijk 31 juli.
5: Denk het wel. Maar wat als ik deze periode geen omzet heb gedraaid?
4: Ook dan moet je btw-aangifte doen.
5: Ah, oké. Goed dat je het zegt.
4: Check wat je nodig hebt en vind handige tips op belastingdienst.nl/jongeondernemers.
5: Handig?
4: Ja, van de Belastingdienst.
6: Mindshift. Elk moment een reis. Boek 7 nachten op de westelijke Middellandse Zee vanaf €849. Verzeker je van vroegboekaanbiedingen nu tot en met 31 juli en bespaar bij het reisbureau en op mindshift.com. Mindshift.
7: Je boekt de perfecte vakantie. Een vers ontbijt in de ochtend en een romantische foto van jullie samen. Echt zorgeloos genieten van je vakantie? Buitengewoon goed beschermd tegen muggen en teken met CarePlus.
8: Met Esso kan je nu sparen voor leuke extra's bij elke tankbeurt. Dus wanneer je in Eindhoven beseft dat je vlucht eigenlijk vanaf Schiphol vertrekt, is dat helemaal niet zo erg.
9: Yes!
8: Esso, omdat elke rit telt.
10: Met Swiss Sense vlieg je elke dag naar je droombestemming. Wacht, want dit wil je niet missen. Hot deal. Nu tijdelijk €200 extra korting bovenop de zomersale. Joehoe! Swiss Sense.
11: Een berichtje van Odido. Klik en klaar internet voor thuis. Installeer je heel makkelijk zelf. Simkaartje in het modem. Stekker in het stopcontact. Ja hoor, hij doet het. Klik en klaar internet voor maar €26 per maand. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl.

0: Bartel.
1: Hou het safe deze zomer met condoom.nl. Condooms, toys en beflapjes.
0: Condoom.nl.
2: Nieuwe auto? Bij Ora is je autoverzekering zo geregeld. Fijn, want als je net de sleutels krijgt, wil je en meteen een ritje maken met het hele gezin.
3: Zijn we al.
2: En je team naar de uitwedstrijd brengen. En verzekerd zijn.
4: Oh ja, verzekering.
2: En weer door met de Ora autoverzekering.
5: Aanbieding in zicht. Deze week bij Kruidvat alle optiek 2 plus 1 gratis. Van leesbrillen tot lenzenvloeistof. Druppel allemaal binnen bij
6: Kruidvat. Steeds verrassend, altijd voordelig.
2: De Ora autoverzekering. Nu met 10% korting. Check de voorwaarden op ora.nl.
7: Lotto heeft de vaakst van de jackpot in Nederland. En binnen 3 weken valt hij zeker weer.
8: Zeker weten.
7: Mis dit moment niet. Speel nu mee. Lotto, een spel van Nederlandse Loterij. Speel bewust 18+.
9: Je hebt het beter bekeken bij KPN. Combineer internet en mobiel en kies elke maand je entertainment cadeau. Kijk Love is Blind op Netflix, B&B vol liefde op Videoland of voel de liefde voor jouw voetbalclub met ESPN Compleet. Stap nu over op kpn.com/combivoordeel. KPN, voor het beter internet.
10: Smart speaker, app in de Randstad en Limburg op FM en in heel Nederland op DAB+. ANP Nieuws.
11: Goedenavond, ik ben Frans van der Beek. Honderden boze boeren hebben in het Gelderse Borculo actie gevoerd tegen de stikstofplannen van het kabinet. Ze hadden hun trekker rond het gemeentehuis neergezet. Het college kreeg een brandbrief met daarin hun bezwaren. Ook in Zutphen was er een protest. Op een weiland hadden honderden trekkers de tekst "Onze maat is vol" gevormd. Vanwege het droge weer nemen campings in Drenthe extra maatregelen tegen natuurbranden. Met die in Zuid-Europa in het achterhoofd zijn op sommige campings al waarschuwingsposters opgehangen, meldt de regio-omroep. Zo mag niet op kolen worden gebarbecued en zijn vuurschalen weggehaald. Er komt ook positief nieuws uit Frankrijk, want volgens president Macron is een natuurbrand bij Biscarrosse onder controle. Dat gebied ligt ten zuiden van Gironde, waar een nog veel grotere brand woedt. Die is nog maar enkele kilometers van de stad Bordeaux. In de regio zijn al 10.000 mensen geëvacueerd. De politie in Zandvoort heeft een jongen opgepakt voor een mishandeling vanmiddag. Een bezoeker van een Pride-evenement in Zandvoort werd mishandeld en uitgescholden. Waarschijnlijk vanwege zijn geaardheid. Met behulp van camerabeelden kon de jongen worden opgepakt. En dan nu het weer van Weer Online. Morgenochtend heeft het Noordoosten nog met wolkenvelden te maken, maar deze trekken snel naar het oosten weg. Met veel zon warmt het snel op en uiteindelijk worden 23 graden in het noorden, 27 tot 30 graden in het midden en oosten. En dat was het nieuws op Slam.
12: Donderdag start de sale bij Intratuin. Met kortingen tot wel 50% op onder andere tuinmeubelen, barbecues en potten. Wees er snel bij, want op is op.
13: Omdat er nog zoveel festivals op ons wachten.
14: Omdat ik samen verder wil.
15: Omdat we tot diep in de nacht willen blijven appen.
16: Miljoenen redenen waarom we blijven strijden tegen kanker. KWF. Tegen kanker. Voor het leven.
12: Ben jij Intratuin-member? Dan profiteer je deze donderdag ook van 20% korting op artikelen buiten de sale. In alle winkels en op intratuin.nl.
17: Jij op vakantie, plus alle buren op vakantie, is vrij spel voor inbrekers. Hoppa! Plus de anti-inbruikhulp van Interpolis is doei inbrekers.
18: 3-sterren-slot.
17: Hou je huis veilig met de anti-inbruikhulp van Interpolis. Zoals onze slotentool, waarmee je makkelijk checkt hoe veilig jouw sloten zijn. Interpolis. Glashelder.

0: tijd voor een hogere rente? Bij Bunk kun je tot maar liefst 3,01% per jaar krijgen. Iedere week uitbetaald. Open je gratis spaarrekening in 5 minuten. Bunk. Bank of the free.
1: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
2: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
1: De marketingmanager? Ja, ben ik ook.
2: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
3: Liefies, wat doen jullie aan zaterdag?
4: Ik heb letterlijk niks.
5: Het gaat de hele dag regenen, hè?
6: Nee, ik heb geen regenjas.
5: Komt goed. Altijd snelle levering bij Zalando.
7: Thuisvakantie? Neem het ervan. Met de zomerdeals van Lidl. Deze week paprika mix 500 gram voor maar 1,29. En ook extra goedkoop, Lipton Ice Tea 1,5 liter voor maar 1,69. Lidl, je verdient het.
8: Disney Plus heeft nu ook Hulu. En Hulu-verhalen verbazen je.
9: Oh my god.
8: Zo dus. Wow. Onvergetelijke verhalen. Hulu, nu op Disney Plus.
10: En deze week ook extra goedkoop met Lidl Plus. Olijfolie Classico, 1 liter voor maar 5,49. Lidl, je verdient het.
11: Wetenschappers, ondernemers en overheid die samen vernieuwen. Het kan echt. In Limburg noemen we het Brightlands. Benieuwd wat er kan?
12: Die vakantie is dichterbij dan je denkt. Want het is Live Happy Sale bij TUI. Nu nog 2 dagen korting tot wel 1000 euro per boeking. En tot 100 euro extra korting per kind. Boek nu op TUI.nl, in de TUI-app of bij je reisadviseur. TUI. Live Happy.
11: Weten uit welk zaadje de lekkerste tomaat groeit? Het kan echt. Onderzoekers in Venlo selecteren de beste zaadjes voordat ze de grond ingaan. Meer opbrengst, minder verspilling. Kijk op brightlands.com.
13: Oh, nieuwe sneakers. Oh, mooi merk. Oh, wat een goede kwaliteit.
14: Ja, met een supergoeie deal gekocht op Otrium.
13: Oh, Otrium?
14: Op Otrium shop ik al mijn favoriete fashionmerken voor outletprijzen. Otrium, jouw online fashion outlet.
15: Meer muziek luisteren, meer foto's maken, meer mama bellen. Beleef meer met je wearables, want het is Mobile Mania. Nu de Samsung Galaxy Buds 4 Pro draadloze oordopjes met noise cancelling voor €186 voor mijn MediaMarkt members. MediaMarkt.
16: Vandaag bij Otrium 10% extra korting op McGregor en Another Stories.
17: Met de nieuwe Toyota C-HR Plus ben je klaar voor het echte werk. Want die is 100% elektrisch, heeft een actieradius tot wel 607 kilometer. Kan snel laden van 10 naar 80% binnen een half uur. En is met 416 liter kofferruimte ook klaar voor het weekend. Ontdek hem in de showroom of op toyota.nl.
18: Gedoe met je dekbed overtrek? Dat kan dus echt makkelijker. Happy Bed is het wasbare dekbed zonder overtrek. Gewoon hup de wasmachine in. Als dat niet het dekbed van je dromen is, bekijk en bestel op happybed.nl.
17: Met de nieuwe Toyota C-HR Plus ben je klaar voor het echte werk. 100% elektrisch en al verkrijgbaar vanaf €37.995 en €205 netto bijtelling.
19: Profiteer van zomers voordeel bij Your Lease. Autoabonnementen, nu vanaf €218 al in per maand. Inclusief verzekering en onderhoud en al na 12 maanden vrij opzegbaar. Ontdek ruim 400 zomerdeals op yourlease.nl.
20: Zichtbare tekenen van het ouder worden verminderen? Beter ga je naar Kruidvat. Probeer Lucovitaal Supercollageen 2000 milligram tabletten met hyaluronzuur en vitamine C. Voor het behoud van een stevige huid en sterke botten. Nu alle Lucovitaal 1 plus 1 gratis. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Lees voor het kopen de verpakking.
19: Autoabonnementen vanaf 218.

0: www.joerlies.nl.
1: Werk? Werk aan je kleurtje zul je bedoelen. Nu de heetste zomerdeals. Alleen op iBoot.com of in onze app.
2: De komende weken is het Hebbes bij Ben. Nu het eerste jaar 50% korting op alle bundels. Zo heb je 30 gig en 200 minuten niet voor 10, maar voor 5 euro. Combineer deze bundel met bijvoorbeeld de Samsung Galaxy A57. Ga snel naar Ben.nl.
3: Gisteren lag je lang uit bij de beauty salon. Maar nu zit je krap bij

0: een tikkie anders doet.
1: Terug van nooit weg geweest. Hero Cassis. Zo verfrissend fruitig, dat moet je proeven. Hero Cassis. Ouderwets lekker.
2: Kluszomer bij Gamma. Nu met de voordeelpas 30% korting op binnen- en buitendeuren. Je zomerklus? Doe het lekker zelf.

0: muziek. Ontdek je op Slam.
1: Kriskos Amsterdam. My oh my.
2: Music. Skrillex and Fade. Not you without you.

0: Bij Kruidvat ben je vaak al een stapje duurzamer bezig dan je denkt. Zo zijn de nieuwe Kruidvat babydoekjes vrij van plastic. En maar 99 cent per pak. Ja, daar word je vrolijk van, hè? Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Meer info op kruidvat.nl/stapjeduurzamer.
1: Ontdek Preston Palace, het leukste all-in resort van Nederland. Met zwemparadijs, kermis, bioscoop en meer. Boek jouw all-in deal op prestonpalace.nl.
2: De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen? Pak de nieuwe iPhone 17 Pro. Door en door Pro. Nu met €225 voordeel. Pak hem snel in de winkel of op kpn.com/snelpakkers.
3: Is jouw bedrijf toe aan de volgende stap? Credits helpt je op weg. Als stichting zonder winstoogmerk zijn we er voor ondernemers die willen groeien. Wat je plan ook is, met krediet, coaching en training van Credits haal jij alles uit je bedrijf. Ondernemen begint bij Credits.
4: Via je smart speaker, app in de Randstad en Limburg op FM. En in heel Nederland op DAB+. ANP Nieuws.
5: Goedenacht, ik ben Frans van der Beek. Bij het strand van Oostkapelle in Zeeland is een man verdronken. Hij was in de problemen gekomen en een strandwacht met een waterscooter wist hem uit het water te halen. Op de kant is nog geprobeerd hem te reanimeren, maar zonder resultaat. Meerdere boten en helikopter van de reddingsbrigade werden bij de operatie ingezet. De inwoners van 9 Spaanse dorpen in de buurt van Toledo mogen terug naar huis. Ze werden geëvacueerd vanwege de natuurbranden in het gebied. Ook veel wegen zijn weer vrijgegeven. In totaal zijn 60.000 mensen in Spanje geëvacueerd. De angst bestaat dat de branden zich de komende dagen weer gaan uitbreiden, omdat het er erg warm kan worden. Honderden boze boeren hebben in Borculo actie gevoerd tegen de stikstofplannen van het kabinet. Ze hadden hun trekker rond het gemeentehuis neergezet. Het college kreeg een brandbrief met erin hun bezwaren. En ook in Zutphen was er een protest. Op een weiland hadden honderden trekkers de tekst "Onze maat is vol" gevormd. Met de Tour de France nog in de benen heeft Richard Carapaz het criterium in Boxmeer gewonnen. Carapaz won in de Tour 2 etappes en werd ook winnaar in het bergklassement. De organisatie in Boxmeer had ook Sepp Kuss en Jasper Philipsen gestrikt. De komende dag is Carapaz weer in ons land te zien bij de profronde van Sonheuvel-Veen. En dan nu het weer van Weer Online. In de ochtend heeft het Noordoosten nog met wolkenvelden te maken, maar deze trekken snel naar het oosten weg. Met veel zon warmt het snel op en uiteindelijk wordt het dan 23 graden in het noorden en 27 tot 30 graden in het midden en oosten. En dat was het nieuws op Slijm.

0: muziek. Ontdek je op Slam.
1: Joel Corey, Whisper.
0: Nieuw.
1: More music. Less. Terms and conditions.

0: smart speaker. App in de Randstad en Limburg op FM. En in heel Nederland op DAB+. ANP Nieuws.
1: Goedenacht, ik ben Frans van der Beek. De huizenverkoop kan dit jaar wel eens een record gaan breken, denkt ING. En dat komt doordat er veel huurwoningen in de verkoop gaan en mensen meer financiële mogelijkheden hebben door stijgende lonen. Al met al verwacht ING dat er dit jaar 245.000 huizen worden verkocht. Vorig jaar waren dat er 6.000 minder. Bij het strand van Oostkapelle in Zeeland is een man verdronken. Hij was in de problemen gekomen en een strandwacht met een waterscooter wist hem uit het water te halen. Op de kant is nog geprobeerd hem te reanimeren, maar zonder resultaat. Meerdere boten en een helikopter van de reddingsbrigade werden bij de operatie ingezet. De inwoners van 9 Spaanse dorpen in de buurt van Toledo mogen terug naar huis. Ze werden geëvacueerd vanwege de natuurbranden in het gebied. En ook veel wegen zijn weer vrijgegeven. In totaal zijn 60.000 mensen in Spanje geëvacueerd. De angst bestaat dat de branden zich de komende dagen weer gaan uitbreiden, omdat het erg warm kan worden. De Amerikaanse zanger David moet terechtstaan voor de moord op een meisje van 14, heeft de rechter in Los Angeles besloten. Er is namelijk genoeg bewijs om de zaak door te zetten. David wordt ervan beschuldigd het meisje te hebben misbruikt en doodgestoken. Haar lichaam werd gevonden in de achterbak van een auto. En dan nu het weer van Weer Online. In de ochtend heeft het Noordoosten nog met wolkenvelden te maken, maar deze trekken snel naar het oosten weg. Met veel zon warmt het snel op en uiteindelijk wordt het dan 23 graden in het noorden en 27 tot 30 graden in het midden en oosten. En dat was het nieuws op Slam.

0: smart speaker. App in de Randstad en Limburg op FM. En in heel Nederland op DAB+. ANP Nieuws.
1: Goedenacht, ik ben Frans van der Beek. In Den Haag is vannacht een schietpartij geweest. Er is een zwaar gewonde, melden lokale media. Uit voorzorg werd nog een traumahelikopter uit Rotterdam opgeroepen, maar die is niet gebruikt. De politie heeft de straat waar werd geschoten afgezet voor onderzoek. Hoeveel mensen bij de schietpartij betrokken waren, is niet bekend. Vanwege het droge weer nemen campings in Drenthe extra maatregelen tegen natuurbranden. Met die in Zuid-Europa in het achterhoofd zijn op sommige campings al waarschuwingsposters opgehangen, meldt de regio-omroep. Zo mag niet op kolen worden gebarbecued en zijn vuurschalen weggehaald. Er zijn al bijna 90 brandweermensen gewond geraakt bij het bestrijden van de bosbranden bij Bordeaux. Hoe het met ze is, is niet bekend. President Macron is gisteren op bezoek geweest in het rampgebied. Hij wilde met eigen ogen zien hoe erg de verwoestingen zijn. Hij noemde de branden ongekend. Met de Tour de France nog in de benen heeft Richard Carapaz het criterium in Boxmeer gewonnen. Carapaz won in de Tour 2 etappes en werd ook nog winnaar in het bergklassement. De organisatie in Boxmeer had ook Sepp Kuss en Jasper Philipsen gestrikt. De komende dag is Carapaz weer in ons land te zien bij de profronde van Surhuisterveen. En dan nu het weer van Weer Online. In de ochtend heeft het Noordoosten nog met wolkenvelden te maken, maar deze trekken snel naar het oosten weg. Met veel zon warmt het snel op en uiteindelijk wordt het dan 23 graden in het noorden en 27 tot 30 graden in het midden en oosten. En dat was het nieuws op Slijm.